0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59... Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de Raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei.
11: Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Ondanks de regen liepen ruim 30 mensen in Sassai mee met een wandeling langs onderduikadressen uit de Tweede Wereldoorlog. Er stonden 2 wandelingen op het programma die elk 2 uur zouden duren, maar beide tochten liepen een half uur uit. Verslaggever Jorik van Teeselaar liep mee tijdens de wandeling.
1: Dames en heren, we gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Gaat u mee op reis?
2: Ja.
1: We gaan. Frank van Nobelen van Stichting Oud Sassenheim. We lopen door Sassenheim om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog van de moedige Sassenheimers en de onderduikers te vertellen.
3: Waarom is dat belangrijk?
1: Het is ongelooflijk belangrijk om de verhalen te blijven vertellen. Zeker in deze geopolitiek toch wat turbulente tijden. Het blijft elk jaar belangrijk om 4 en 5 mei met elkaar samen te herdenken.
4: Ja, we staan hier bij Oosterwijkade 8. Oosterwijkade 8, dat kent een indrukwekkend verhaal van Pieter Kruiswijk. Oudere Sassenheimers die meelopen, die kennen misschien nog wel Per Vos. Die was een zakenrelatie van meneer Eugène Wijngaard in Amsterdam. En die belde in 1942 in paniek op. En wil je mijn dochter komen ophalen, die moet gered worden. Meneer Per Vos heeft meneer Kruiswijk ingezet om die dochter op te halen. Die heeft een NSB-speld opgedaan, is naar Amsterdam gereden en heeft dochter Esther hier onder dak gewoond. Na dochter Esther is ook moeder Jenny hier gekomen en oma Jeannette. In 1990 ging Herman Mens, mijn oud-buurman, hier uitbouwen en die vond een grafkist. De grafkist is dus alle jaren gewoon blijven liggen. Ze hebben het lijk eruit gehaald. Had weer dichtgemaakt. Dat is wel het mooie. Herman deed ook deze wandeling mee. Ja. En die kreeg nu voor het eerst te horen dat hij het graf van Jenny had gevonden. In 1990. Het graf van Jenny die had gevonden en opgeruimd. Want Herman heeft hier gewoond.
5: Worden die vanmorgen pas?
1: Worden vanmorgen pas. Vertel al een tijdje het verhaal van Jenny die overleden is op de Postwijkade en daar in de tuin begraven in de Tweede Wereldoorlog. En dan loop je vanmorgen met iemand die dat huis heeft uitgebouwd en in 1990 eigenlijk de lijkkist van Jenny heeft gevonden.
3: En dat hoor je gewoon ter plekke hier?
1: Dat hoor je hier gewoon ter plekke.
6: Dan wat bewuster wordt overal.
7: Ik ben Bart.
3: En jij loopt mee met deze tocht. Waarom loop je mee vandaag?
6: Om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. En om de verhalen te horen wat er in eigen dorp is gebeurd. Ja, ik kom uit Sassenheim, geboren en getogen.
3: Je bent ook een van de jongsten onder de lopers, zeg maar. Vind je daar extra belangrijk om die verhalen levendig te houden?
6: Uiteraard. Ja, dit zijn verhalen die moet je gewoon blijven doorvertellen. Om natuurlijk mensen bewuster van te maken van dat we dit natuurlijk niet nog een keer willen meemaken.
3: Merk je ook een beetje onder jouw generatie, of misschien de generatie onder jou, dat het wat afneemt, de interesse en de verhalen over de Tweede Wereldoorlog?
6: Ik weet niet hoe het met de generatie onder mij is, maar mijn generatie die is er wel nog mee bezig. En volgens mij is het ook hoe ouder je wordt eigenlijk, dat je er meer mee bezig bent dan als je, wat is het, rond de 20 bent of zo.
1: De broertjes John en Boudy, kapitein, waren eigenlijk de eerste verzetsmensen in Sassenheim. En dan hebben we het over 1942. Dus om nou te zeggen van heel Sassenheim was in opstand en zat in het verzet. Nou, dat was niet zo. Hier in de bollenschuur van kapitein zat dus het verzet. En die oefende hier ook met scanguns. Er werd geschoten en er werden acties voorbereid. En zoals heel gebeurde met mensen die echt in het verzet hadden gezeten, die raakten teleurgesteld in Nederland na de oorlog. En ook de kapiteins zijn na de oorlog geëmigreerd naar Amerika. Nou, het is vooral belangrijk eigenlijk voor mensen die wat ouder zijn om nog wat verduidelijking te krijgen over wat er in die oorlog heeft plaatsgevonden en hoe dat hun generatie heeft en dat generatie van hun ouders heeft bereikt. En het is vooral voor de jeugd belangrijk om te leren van het verleden. Het is in ieder geval een verhaal wat wij als Stichting Oud Sassenheim graag blijven vertellen. En wat ons betreft ook verteld moet blijven worden. Vandaar dat ik u enorm wil bedanken voor uw aanwezigheid, dat ik het verhaal heb mogen vertellen. Want dat doet me altijd goed om het verhaal te mogen vertellen.
8: Een kleine gift geven.
1: Nou, dankjewel.

0: De Katwijkse reddingsbrigade heeft vorig jaar evenveel hulpacties uitgevoerd als het jaar ervoor. Toch blijft het werk wel heel risicovol, zeker als het gaat om bijvoorbeeld muien. En om dit beter aan te kunnen pakken zijn er nieuwe ideeën voor aankomend jaar, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van drones. Daarover is Marit Kraaienoord, vrijwilliger bij de Katwijkse reddingsbrigade, aan de lijn. Marit, om te beginnen, wat doe jij precies bij de Katwijkse reddingsbrigade?
1: Ik zit nu al een jaar of 9 bij de reddingsbrigade en ondertussen ben ik lid van de communicatiecommissie. Ik doe dus deel van de strandopleidingen en ik geef les in het zwembad en tijdens de zomer zit ik wacht op het strand.
0: En hoe ben je dan bij de reddingsbrigade terechtgekomen?
1: Eigenlijk via mijn nichtje. Die zag een reclame op Facebook en die wilde niet alleen erheen gaan. Dus die had gevraagd of ik meeging en nu zitten we er allebei nog steeds.
0: En zit er dan nog een speciale opleiding of training aan vast?
1: We zijn begonnen toen we 13 waren. En dan begin je met de jeugdstrandwachtopleiding op strand. En dan leer je hoe je veiliger kan zwemmen in zee. Hoe je mensen moet redden en gewoon samenwerken. En als zodra je 15 bent, kan je een EHBO-opleiding volgen. En daarna ga je echt de lifeguardopleiding doen. En vanaf dan ben je echt gediplomeerd strandwacht als je het dan haalt.
0: En wat maakt dat werk dan zo bijzonder voor jou?
1: Ik vind het sowieso gewoon heel leuk werk. Je bent in de zomer gewoon ook lekker veel buiten bezig. De mensen die hier zitten zijn allemaal heel leuk. We zijn gewoon eigenlijk wel een hele hechte groep. Dus er is altijd wel iemand waar je het goed mee kan vinden. En de dingen die we mogen doen daardoor is ook wel gewoon heel leuk. En het is gewoon leuk om op deze manier mensen te kunnen helpen.
0: Ja. En afgelopen week is dus het jaarverslag gepresenteerd. En in het jaarverslag staat dat het aantal hulpacties gelijk is gebleven aan het jaar daarvoor. Dat waren er 80 in totaal. Is dat voor jullie dan een rustig jaar of zegt dat eigenlijk niet zoveel?
1: Het is een beetje lastig om tegelijk daar dan een conclusie uit te trekken. Omdat het ook wel redelijk weersafhankelijk is. Want als het een hele hete zomer is, dan is het ook gewoon drukker op strand. En dan gebeurt er net veel meer. Van vorig jaar weet ik dat we een periode hebben gehad waarbij het stuk strand ten noorden van de uitwatering, dat daar in zee een vrij sterke mui lag, waardoor daar best wel veel mensen uit zijn gehaald. Dus daar zal ook wel gewoon een piek in zijn geweest. Ik gok dat het daar wel redelijk gelijk is gebleven. Over het algemeen verschilt het natuurlijk per jaar een beetje, maar zolang er niet gigantische stijgingen in zitten, denk ik dat dat wel betekent dat we ons werk wel goed doen.
0: Ja, want er waren verder wel 220 EHBO-gevallen, maar wat voor situaties moet je dan aan denken? Kan dat gewoon iets kleins zijn? Of zijn dat ook wel vaak heftigere situaties?
1: Nee, over het algemeen zijn dat de kleinere EHBO'tjes. Zeg maar. We maken eigenlijk onderscheid tussen de grotere incidenten waarbij we eigenlijk hulp nodig hebben van andere instanties. Dus dat kan een ambulance zijn of waarbij dan bijvoorbeeld een schouder uit te komen of een open botbreuk. Daar gaan wij niet op kunnen lossen. En dan in dat geval komt er een ambulance. En dat wordt dan dat valt dan onder echt een groter incident. En dan als mensen onszelf aanspreken van ik heb een snee in mijn knie of ik ben in een schelpje gestapt of ik ben geprikt door een bij op mijn arm, kunnen jullie helpen? En dat de dingen die wij dus zelf op kunnen lossen met onze eigen EHBO-spullen en onze eigen EHBO-kennis, dat valt dan onder zo'n kleiner EHBO-geval zoals die 220, zei je?
0: Ja.
1: Ja, dus dat valt dan daaronder. Dus dat zijn de kleinere EHBO'tjes waarbij we ze kunnen helpen en dat het daarna gewoon weer goed is.
0: En wat je net zei over die muien, ik had gezien dat er 4 incidenten met een mui was, maar dat is wel heel gevaarlijk, toch?
1: Ja, mui is vooral gevaarlijk omdat je ze eigenlijk heel slecht kan zien vanaf de kant. Zeker als je niet weet waar je op moet letten. En mensen zitten vaak al in een mui tegen de tijd dat ze dan dat ze het doorhebben en dat ze dus in de problemen zijn. En dat maakt het gewoon heel lastig, want de eerste reactie van mensen is dan om terug te zwemmen naar zee. Maar die stroming zeeinwaarts is zo sterk dat dat in de meeste gevallen niet lukt en dat je jezelf eigenlijk alleen maar uitput.
0: En heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
1: Maar wij doen dat soort van ook bewust. In de zomer, als wij weten van op die plekken liggen muien, want meestal liggen ze op ongeveer dezelfde plek, dan gaan wij ook testen, dan gooien we de boot in het water en dan varen we er langs, dan leggen we iemand daar in die mui. En dan ga je gewoon kijken hoe snel drijf ik af, hoe moeilijk is het om terug te zwemmen. En door dat zo in een gecontroleerde situatie te doen, kunnen wij inschatten of we die mui echt af moeten zetten of dat we hem gewoon vaker in de gaten gaan houden of dat hij misschien op een bepaalde dag helemaal niet zo sterk is.
0: Ja, dus als training eigenlijk getest.
1: Ja.
0: En jullie zeggen dat preventie eigenlijk cruciaal is, maar hoe kan je dat? Hoe doe je dat?
1: Preventief houdt bij ons vooral in patrouilleren. Kijk, als het warm is op het strand, dan zorgen we altijd dat de boot tussen de posten. En als we met meer mensen zijn, ook gewoon het hele strandgebied. Zeg maar dat je daar vaart. En dan kan je namelijk ook zien van als mensen heel ver in zee liggen, dan varen we er even omheen. Vragen, waar gaat alles nog goed? Hebben jullie hulp nodig eventueel? We rijden ook over strand met de auto's, dat kan, en anders met de ATV. Omdat het dan toch makkelijker voor mensen is om ons aan te spreken van, hey, die mensen liggen daar al best wel lang in zee met hun band, kunnen jullie even gaan kijken? En dan regelen we dat, dan gaan we kijken. En dat voorkomt dan dus dat je later op de dag een melding krijgt van, mijn kinderen zijn met hun band zee ingegaan 3 uur terug en ik heb ze niet meer gezien. Dus op die manier proberen wij dan dat soort situaties te voorkomen door ook gewoon echt zichtbaar aanwezig te zijn. Maar ook mensen aan te spreken van, hey, gaat het goed met je? Je ligt best wel ver in zee, lukt het om terug te komen? En op die manier proberen wij ergere situaties te voorkomen.
0: Dit jaar gaan jullie ook werken met pagers. Is dat dan ook preventief?
1: Pagers, we gaan overstappen op een ander systeem. Dat is meer buiten wachttijd. Dus kijk, nu zitten we dus nog niet op de posten. Maar stel dat er vandaag wat zou gebeuren en iemand zou bellen van, ik zie iemand in zee zitten, dan worden wij ook gealarmeerd. En dan is er een speciaal team dat dus binnen 10 minuten op de post kan zijn. En die gaat dan varen, rijden, net een beetje afhankelijk van de melding. En dat is dus buiten wachttijd. Dat is vooral laat in de winter, laat 's avonds, heel vroeg 's ochtends. En we gaan dus nu net over op een ander systeem, waardoor we de beschikbaarheid beter in de gaten kunnen houden.
0: En er wordt ook gekeken naar drones. Hoe zouden die dan kunnen helpen?
1: Ja, drones team zijn we inderdaad ook mee bezig. We hopen dat de komende zomer echt wat te kunnen gaan gebruiken. Maar dat zal ook een stukje preventie. Dus 's ochtends kan je dan kijken, ik ga even met de drone vliegen en ik ga kijken of ik de muien van boven, hoe sterk ze zijn. Want soms heb je niet genoeg mensen om echt de hele kust, of tenminste ons hele stuk strand te gaan testen. Dus dan kan je ook met de drone gaan kijken van hoe erg zie ik dat de golven hier niet omslaan. Dat geeft aan dat er een mui is. Kan ik de stroming hard zien gaan? Maar dat is ook bijvoorbeeld bij zoekacties. Kunnen we ook met de drone boven zee vliegen. Er zit een goede camera op en dan kunnen we toch vrij snel misschien zien of er iemand ergens ligt.
0: Met hoeveel mensen staan jullie dan als jullie met z'n allen bijvoorbeeld aan het werk zijn op een dag?
1: In principe is onze standaard, dan moet ik even nadenken. Het idee is dat er in ieder geval 5 mensen per post zijn. Met verschillende type diploma's. Die dan allemaal verschillende functies.

0: moet ook nog mensen op de post kunnen blijven voor een eventueel EBO-geval of als er wat anders gebeurt.
1: En waar moeten mensen nou echt heel erg op letten als ze gaan zwemmen?
0: Let heel erg inderdaad op de stromingen. Als je het idee hebt van, oh, het trekt heel hard, ga dan gewoon niet verder zee in. Let ook vooral op je kinderen, dat ze niet te ver zee in gaan. En de waarschuwing die Waterreddingsbrigade aangeven, als er gele vlag hangt, dat geeft aan dat de zee gevaarlijk is. Ga dan ook gewoon niet zee in als je weet, ik ben geen geoefende zwemmer. Inderdaad, let vooral op de muilen ook. Dat is ook altijd wel inderdaad een groot punt. Wat vaak wel voor problemen zorgt.
1: Dat was Marit Kraaienoord van de Katwijkse Reddingsbrigade. Meer over het werk en het jaarverslag is op rtvkatwijk.nl te
2: De omroep
1: vinden.
2: Van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
1: Zwemvereniging Sassheim was vertegenwoordigd op het Nederlands kampioenschap zwemmen voor senioren. De 57-jarige Frank van Nobelen nam deel aan de wedstrijd. Frank, hoe is het om op zo'n NK te staan?
4: Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd bijzonder. En zeker als je dat met 900 fanatieke zwemmasters mag doen in een prachtig zwembad in Drachten.
1: En kun je kort vertellen aan welke onderdelen jij hebt meegedaan?
4: Nou, ik heb zelf meegedaan aan de 400 meter wisselslag. Dat is wel een van de zwaarste onderdelen. Ik heb 400 meter borstcrawl gezwommen. 200 meter borstcrawl. 200 meter wisselslag. En het mooiste eigenlijk is met elkaar ook estafettes te zwemmen.
1: En zijn er dan ook nog prijzen gewonnen?
4: Er zijn zeker ook prijzen gewonnen. Wij waren met een team met 8. En het mooie vind ik dan dat we ook alle 8 met een medaille zijn thuisgekomen. Sommige met persoonlijke medailles, sommige met estafette medailles. Maar het is altijd weer mooi te zien als je clubje het weer goed doet. En naast het plezier ook toch wel aardig presteren met elkaar.
1: En wat was voor jou dan het hoogtepunt?
4: Ja, het hoogtepunt, dat vind ik dan toch echt estafette goud bij de dames in de categorie 200 plus. Dat is dan wel mooi om met elkaar te beleven.
1: En is er eigenlijk veel belangstelling voor senioren zwemmen? Want hoe is het publiek daar dan?
4: Nou, het is publiek is er niet echt heel veel. Maar het is wel heel druk in het zwembad. Want er doen 900 deelnemers mee. Dus je kan je voorstellen dat het zwembad dan wel overvol is met alle masters uit het hele land. Er doen 157 verenigingen mee die dan naar Drachten trekken.
1: En hoe heb jij of jullie als vereniging jullie dan voorbereid op het NK?
4: Ja, daar houden we natuurlijk in de training en de trainingsopbouw rekening mee. En dus je doet eerst wat steeds intensievere trainingen naar het WK toe. Helaas hebben we niet echt in de buurt een 50 meter bad. Dus dat konden we niet helemaal trainen. Maar we hebben elkaar denk ik in de training aardig scherp gehouden om te presteren in Drachten.
1: Want wat is dan het grootste verschil tussen een normale wedstrijd en een NK? Is dat dan dus echt het 50 meter bad? Of?
4: Nou, het is nu het NK in het 50 meter bad. En het grote verschil tussen een normale wedstrijd is, het is ook allemaal wel echt heel officieel. Met elektronische tijdwaarneming, met de hele jury en de protocollen eromheen. Je bent echt wel op een Nederlands kampioenschap. In Nederland is dat natuurlijk het allerhoogste niveau voor masters. Maar je moet je voorstellen dat er zelfs Europese en wereldrecords masters worden gezwommen tijdens kampioenschappen in Nederland.
1: En heb je zelf nog?
4: Dus dat niveau is wel behoorlijk, ja.
1: En heb je dan zelf ook nog persoonlijke records gezwommen of doelen gehaald?
4: Nou, ik heb helaas geen persoonlijke records gezwommen, maar ik heb wel persoonlijke doelen gehaald. Ik wilde graag zilver behalen op de 400 meter wisselslag en de 400 meter vrije slag. Dat was mogelijk, dacht ik. Het goud was net te ver weg voor me en ik heb allebei de medailles mee naar huis mogen nemen. Dus dat was fijn.
1: Wel een mooi doel gehaald.
4: Zeker.
1: Nou, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: En heb je nog andere doelen die je dan met misschien een toekomstige wedstrijd wil behalen?
4: Nou, als mastergroep binnen zwemvereniging Sassenheim hebben we de ambities om naar het wereldkampioenschap in Boedapest te gaan. Dan komt de wereldmaster community bij elkaar. Ja, en dan vind ik het toch wel mooi als we in de top 20 op wereldniveau.

0: ook kunnen presteren.
1: En is het dan ook echt een opstap naar meer nationale, of nou ja, internationale wedstrijden?
0: Nou, niet echt veel meer internationale wedstrijden. Want je hebt op marsniveau wel Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Maar het EK laten we nu even lopen. Maar het WK in Boedapest in 2027, dat is eigenlijk ons volgende grote doel.
1: En hoeveel mensen deden dan mee bij jullie vereniging met het NK?
0: Vanuit onze vereniging hadden wij 8 masters.
1: 8 masters. En waren dat alleen maar mannen of is dat ook vrouwen?
0: Nee hoor, wij hadden 4 heren en 4 dames.
1: En
0: eigenlijk in de leeftijdscategorie van 25 plus tot 60 plus.
1: Wat is dan de categorie senior? Waar valt dat onder?
0: Ja, je hebt bij elke 5 jaar heb je een nieuwe leeftijdscategorie. En dat begint bij 25 plus. Dan mag je je masterzwemmer noemen. Dus het is 25 tot 30. En dat loopt zo. Met elke 5 jaar loopt het op en val je in een nieuwe categorie.
1: En in welke categorie zwem jij dan?
0: Ja, dat is ik zwem in de categorie 55 plus.
1: 55, oké. Dus je mag nog even blijven in deze categorie.
0: Ik heb nog een paar jaar te gaan. En het is vooral van belang om fit de nieuwe categorie in te gaan. Hè. Als je een jonger 60er bent, dan heb je meer kans als je bijvoorbeeld bijna 65 bent.
1: Ja, omdat je tegenstander dan dus een andere leeftijd heeft.
0: Ja, die 4 jaar, dat kan echt wel uitmaken in je sterkte.
1: Ja. En wat is dan de eerstkomende wedstrijd waar je nu naartoe aan het werken bent?
0: De eerstkomende wedstrijd voor ons wordt de Master Club Meet. Dan presteer je eigenlijk als team met elkaar. Dan komen heel veel verenigingen die masters hebben. Die komen dan bij elkaar. En dan gaat het eigenlijk erom welk team het dichtst bij het... dat klinkt een beetje gek. Bij het wereldrecord zit. Die krijgt het meeste punten. En dan ding je als team, krijg je een plaatsing als team.
1: En wanneer is dat?
0: Dat is pas in september. Dat is pas in september.
1: Okay.
0: Dat is in september. Ja.
1: Dus nog
0: het begint
1: even
0: al een klein beetje een zomerstop in te treden nu.
1: Een kleine zomerstop dus. Oké, nou Frank, dankjewel.

0: Bijna 100 Hillegommers verzamelden zich afgelopen zaterdagmiddag aan de Stationsweg, de thuisbasis van de Vrienden van Oud-Hillegom. Aanleiding hiervoor was de jaarlijkse bevrijdingswandeling, waarin Hillegomse verhalen over de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Verslaggever Nick Vink maakte er een reportage. U hoort eerst een fragment van de rondleiding.
1: Deze twee dames met de witte jurk en die daarboven, ik geef hem ook weer even door. Die zaten vrij diep in het verzet en waar zij vooral veel voor zorgden, dat onderduikers bonkaarten kregen, persoonsbewijzen kregen. Ik geef deze aan u, ik kan u hem zo doorgeven. Persoonsbewijzen kregen, als er onderduikers waren, dat ze dan ook voedselbonnen kregen, maar ook...
2: Herman de Joden, u bent de secretaris van het Oranje Comité hier in Hillegom. En we staan hier op de Stationsweg bij de Vrienden van Oud-Hillegom. Ik zie hier allemaal mensen staan bij de oude bollenschuur. Wat gaat er zo gebeuren?
3: Nou, we gaan straks starten met de bevrijdingswandeling, die jaarlijks eigenlijk een terugkerend evenement is. Van Koningsdag 4 en 5 mei eigenlijk, wat we altijd doen. De bevrijdingswandeling doen we in samenspraak. In samenwerking met de Vrienden van Oud-Hillegom. En we hebben dan steeds elk jaar een andere locatie van waar we starten. En mensen kunnen daar gratis bij aansluiten. En er zijn dan mensen die de verhalen vertellen die gespeeld hebben in de Tweede Wereldoorlog.
1: Waar trouwens ook de broer van Jonkheer Six, de ambachtsheer van Hillegom, heel hoog in het verzet zat. Hij had 3 verschillende aliassen. Hij werd behoorlijk gezocht. Zijn broer Piet was dat, een vrijgezel en rustige broer. Die weinig vertelde, want de hele familie Six heeft ook nooit geweten dat hij zo hoog in die binnenlandse strijdkrachten zat. Hij heeft ook meegedaan aan die capitulatiebesprekingen die ook gedaan moesten worden. Dus ook dat is een beetje een Hillegom stintje op landelijk niveau.
2: En waarom is dat belangrijk?
3: Dat is om te onthouden dat we hier sowieso een oorlog gehad hebben. En zeker nu in de situatie waar we nu in leven, dat vrede en vrijheid toch heel belangrijk zijn. En je ziet eigenlijk ook elk jaar dat het ook groter wordt, dat mensen toch de interesses hebben om toch de verhalen van het Hillegomse te willen weten. En dat vind ik wel heel mooi. Eigenlijk is het niet mooi om de narigheid die het geweest is, maar de verhalen wel levendig houden en dat vind ik wel belangrijk. Ja.
4: Mijn oude buurman die had heel veel verhalen. Die is heel wat jaren overleden. Maar die was heel oud en die heeft de oorlog ook meegemaakt. Dus die kwam ook met verhalen. En mijn ouders hebben ook de oorlog een beetje meegemaakt. Ja. Mijn vader was 12 en mijn moeder was 7 toen de oorlog eindigde. En die kwamen natuurlijk ook met hun verhalen. Dus heel interessant vind ik het dan. Heel intrigerend.
2: Zijn er dan dus dit jaar nieuwe dingen die jullie hebben toegevoegd aan de wandeling?
3: Ja, er is. We hebben nu een tweetal legervoertuigen toegevoegd aan de wandeling. Helaas hebben die wat pannen. Dus ik hoop dat ze op tijd zijn om deel te nemen in de wandeling. En dat is dus wel iets wat we vernieuwen. We proberen wel steeds iets uit te breiden om te kijken van naar andere verhalen, andere zaken. Dus. Ja, dat.
2: Zo proberen jullie een beetje te vernieuwen.
3: Ja sowieso. Ja.
5: Wat je hoort, dat heel veel scholieren en jonge mensen er niet meer in geloven. Die ontkennen sommige dingen. En ik vind het wel heel belangrijk, ook voor mijn kleinkinderen, om dit weer door te geven. Juist Hillegom, want die wonen ook in Hillegom sinds kort. Juist hier.
2: Dus juist die Hillegomse verhalen doorgeven aan de volgende.
5: Want dat is gewoon een gegeven, dat persoonlijke verhalen, dat spreekt ze veel meer aan jonge mensen.

0: Onder een strak blauwe lucht met een stralende zon vond zaterdag de 4e editie van het Beats & Bulbs Festival plaats. In het Hillegomse van Nispepark werd groter uitgepakt dan vorige jaren. Maar ondanks de vernieuwingen viel de kaartverkoop vooraf nog wat tegen. Verslaggever Nick Vink maakte er een reportage. U hoort eerst Geert-Jan Bosman, een van de organisatoren van het festival.
1: Dit keer alweer de 4e editie van Beats & Bulbs. De eerste 3 edities hebben het relatief klein gehouden. En de 4e editie hebben we echt flink uitgepakt. Ondertussen gaat mijn portofoon nog. Hebben we flink uitgepakt met het idee dat we gewoon echt iets tofs willen neerzetten voor Hillegom. Dat is ook echt het idee. Niet omdat we het voor onszelf doen, maar we willen gewoon iets tofs voor Hillegom neerzetten. Ja. Een mooi evenement.
2: Ja, dus inderdaad, een stapje groter. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat zie je vooral als je het terrein oploopt, zie je een heel groot podium ineens. Waar we vroeger een podiumcar hadden, die hartstikke goed werkte. 3 jaar, waar al wat licht in zat, et cetera. Maar dit keer zeiden we, willen gewoon echt groot, festivalwaardig. Het terrein is groter. We konden vroeger 1.500 mensen kwijt. We kunnen nu 2.500 mensen kwijt. We hebben echt een foodcourt, waar je lekker kan zitten met tenten eroverheen voor de zon. Of voor de regen, maar we gaan ervan uit dat het alleen maar zonnig blijft. En we hebben dus ook wat meer foodtrucks deze keer, waardoor er wat meer keuze is voor de bezoeker. Dus in alle opzichten groter.
3: Nou, wij vinden het gewoon leuk dat er überhaupt iets georganiseerd wordt in Hillegom. Leuk muziekfestival.
2: Gebeurt dat te weinig dan?
3: Het mag wel meer, ja. Het smaakt naar meer, laat ik het zo zeggen. Dus mooi weer, helemaal leuk hier.
2: Waarom willen jullie zo uitpakken? Je zegt echt een festival voor de Hillegommers. Was het vorige niet nog festival genoeg?
1: Nee. In mijn optiek was het gewoon een leuk feestje. En we hadden zoiets van, we willen gewoon laten zien ook wat we kunnen. En we vinden dat de gemiddelde Hillegommer dat ook waard is om iets tofs voor neer te zetten. En er zijn al heel veel leuke filmfestivals in Hillegom, maar eentje kon er nog wel bij.
4: Wij zijn heel trots op de organisatie. Ja. Het wordt elk jaar veel, veel mooier, strakker. Nu hebben we weer allemaal mooie tafels, een tent. Het systeem is goed, de beveiliging is goed.
5: Ja.
4: Het is
5: zeker.
4: Complimenten. Het blijft maar groeien in positieve zin.
2: Je zei net ook, we kunnen wat meer mensen kwijt op dit terrein. Hoe zit het met de animo?
1: Animo is redelijk. Ja, we hadden natuurlijk gehoopt dat het meer zou zijn. Maar de Hillegommer is nog moeilijk uit zijn tent te lokken. Maar we verwachten veel verkopen aan de deur. Dat hadden we vorig jaar ook. Ze zijn allemaal van harte welkom, zullen we maar zeggen.
2: Ja, want je vertelde net wel wat minder dan vorige jaren, toch, de kaartverkoop?
1: Ja, kaartverkoop is deze keer ietsje minder. Wat we ook een beetje relateren aan het geweld eromheen. In de zin van Bloemencorso is net geweest, Koningsdag is geweest. Waar we relatief dicht op zitten. Dus we hopen dat mensen gewoon nog deze kant op komen. Maar we gaan het in ieder geval goed vullen. En de bezoeker zal er niks van merken.
2: En het weer zit ook mee, hè?
1: Nou, dat is wel een heel fijn deel, want dat was nog wel even billenknijpen, om het zo te noemen.
2: Jullie hebben wel hele mooie petjes op. Welk verhaal zit erachter?
6: Ja, de I Love Hillegom petjes, die hebben we vorig jaar gekregen. En ik ben een soort import Hillegommer sinds 2,5 jaar, dus ik moet me nog een beetje bewijzen.
2: Dit festival, Beats & Bulbs, bent er vorig jaar dus ook al geweest. En wat vindt u ervan?
6: Ja, hartstikke gezellig. En als het weer mee zit, dan is het super. Dus we hebben mazzel. We hopen dat we het vanavond ook nog even droog houden en dan blijven we lekker tot
0: de volgende editie van Beats & Bulbs staat gepland op 9, 10 en 11 april 2027.
7: Dit is Bo.
8: De omroep van de Bollenstreek.
0: De gemeente Teylingen mag zich opnieuw Fairtrade gemeente noemen. De titel is verlengd na een positieve beoordeling. Maar wat betekent een Fairtrade gemeente in de praktijk? Daarover praat ik met Bart de Jong, coördinator van Fairtrade Teylingen. Wat betekent het precies om een Fairtrade gemeente te zijn?
5: Je bent fair trade gemeente als je aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat daar in die gemeente, binnen het gebied van die gemeente, door de mensen die daar wonen, relatief veel aan fair trade wordt gedaan. Fair trade producten kopen, consumenten, fair trade producten verkopen, bedrijven. Ik kan er veel langer over vertellen, maar dat is de kern waar het om draait.
0: En Teylingen is al Fairtrade gemeente sinds 2014.
5: Ja, klopt.
0: En nu is die titel dus opnieuw verlengd. Hoe belangrijk is zo'n erkenning?
5: Nou, zo'n erkenning is belangrijk, want dan kunnen wij doorgaan met het promoten van de Fairtrade producten kopen en verkopen. Kijk, ook dat zonder zag ik het wel dom, maar wij vinden het erg fijn dat er duidelijk de steun is van de gemeente. En die heeft dat tot nu toe ook duidelijk gedaan. Een van die voorwaarden is dat wij dus bezig moeten zijn dat promotie lobby doen. Twee, dat er formele meewerking is van de gemeente en dat hebben ze in der tijd toegezegd en dat geldt nog steeds. Ten derde dat er voldoende bedrijven zijn die het verkopen. Ten vierde dat er voldoende bedrijven zijn die het zoals in winkels en horeca verkopen. Ten vijfde dat wij regelmatig media aandacht verkrijgen, hè, zoals dit dus, maar ook in de krant, in de Teylinger staan we veel. Wij hebben een eigen website, we hebben een eigen Facebookpagina. En ten zesde punt is dat we aan de Sustainable Development Goals, de werelddoelen, de duurzame werelddoelen, zoals vastgesteld van de Verenigde Naties, dat we daar wat aan doen.
0: En was het dan spannend of Teylingen nu weer de titel zou krijgen? Of wisten jullie wel dat het wel goed zou zitten?
5: Nou, dat moest wel even wat voor gedaan worden. Wij moesten daar een tachtigtal vragen voor beantwoorden. En daar hebben we wel even voor zitten zweten om dat even goed op een rijtje te krijgen. Maar goed, dat is gelukt. En dat hebben wij nou landelijk toegestuurd. En de mensen die daarover gaan, hebben het bestudeerd. En die hebben gezegd, ja, jullie voldoen aan de voorwaarden. Wij vinden dat jullie een actieve club zijn. En zeker weer terecht dat Teylingen de titel Fairtrade gemeente mag voeren.
0: En kun je dan een voorbeeld geven van winkels of horeca die meedoen?
5: Ja hoor, we hebben een kleine lijst van 100 die op onze Facebookpagina staan, op onze website staan. Hè. We hebben ook een eigen website en daar kunt u ze lezen en daar staan ze alle 100 op.
0: Zijn er dan ook speciale acties die jullie organiseren?
5: Ja hoor, wat wij bijvoorbeeld verzorgen, dat is, om even een voorbeeld te noemen, dat hebben we vorig jaar gedaan. Toen hebben we een fietstocht georganiseerd langs bedrijven die meedoen. Een voorbeeld wat mij te binnen schiet van dit jaar, dat is dat wij zelfoogstuin Elsgeesterhof een oorkonde hebben gegeven. Wij vonden dat die zo zijn best deed voor de met name de de Sustainable Development Goals, dat wij hun terecht een oorkonde mochten geven.
0: Voor de komende jaren ligt er ook een activiteitenplan. Wat staat daar dan in grote lijnen in?
5: Met name dat wij doorgaan met die lobby. En die punten die ik u noemde. Hè, die PR is heel belangrijk. Ja, dit jaar hebben we, zoals ieder jaar trouwens, ook een Fairtrade Week. En in die week worden er speciale acties gevoerd om die Fairtrade producten te bevorderen. Wat we dit jaar hebben, dat is ten eerste dat we alle supermarkten in Teylingen vragen om in hun winkel een speciaal deel van een schap of een tafel of zoiets, een hoek daar hun fair trade producten te verzamelen, zodat die expliciet duidelijker dan normaal zichtbaar zijn voor de klanten. Eén punt, een tweede punt wat we deze fair trade week, dat is specifiek richting Plus gericht, dat wij een bananenbroodactie voeren. Dat is een actie waarbij wij klanten van de Plus een doosje met ingrediënten voor een bananenbrood geven, mits zij minimaal 5 fair trade producten kopen. Even heel kort gezegd.
0: En hebben jullie dan ook door dat bewust consumeren belangrijker wordt?
5: Ja, het neemt toe. Het neemt toe. Langzaam, maar het neemt toe.
0: En wat kunnen inwoners van Teylingen zelf doen om bij te dragen aan een fairtrade gemeente?
5: Fairtrade producten kopen, eten en drinken. In de winkel eraan denken. Als u kleding koopt, kijkt u naar de duurzaamheidskant. Bijvoorbeeld het Gods keurmerk. Wij doen heel veel met keurmerken. Wij bepalen niet of een product fairtrade is. Of in die categorieën thuis hoort. Dat zijn bedrijven die certificeren. Zodat een derde het zegt, ja, dat klopt. Een deskundige derde.
0: Dit was Bart de Jong, bedankt.

0: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.
7: Geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: Van 8 tot 10, ontwaken in alle smaken.
13: Dit is Bo.
14: Henk Westra en Dick Houtwater.
15: Yes, sir, play. Yes, sir, play. Yes, sir, play.

0: to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: 1958, jezus, wat een tijd geleden.
3: Wat een tijd geleden.
2: Ja, dat is echt een tijd geleden.
3: Zo worden ze niet meer gemaakt.
2: Nee, en hij is niet ouder geworden als 22, deze Eddie Cochran. Hij schreef het en hij zong het dus in 1958. Het was de eerste vocaal op deze mooie zonnige zaterdagmorgen.
3: Dat is het zeker.
4: Ontwaken in alle smaken.
5: Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Het is vandaag 9 mei. Het wordt een mooie zaterdag. Het wordt een mooi weekend.
3: Het wordt een mooi weekend, ja.
2: Ja, lekker hoor. En wat is het vandaag vandaag? Nou, het is vandaag Europadag. Het is een jaarlijkse viering die plaatsvindt op 9 mei. En de dag staat in het teken van een verenigd Europa. En is bedoeld om de Unie en vrede tussen landen te versterken. Europadag wordt gevierd door middel van allerlei activiteiten. Waaronder vlaggenparades, optochten, kunstroutes, kunstmanifestaties, muziekfestivals en meer. Nou, ik weet niet of we hier wat in de regio aan Europadag doen.
3: Aan die molens zullen we... Nou, nee, ja, ik weet het echt niet. Ik zit met de molens al.
2: Ja, jij zit met de molen.
3: Maar ik zat eraan te denken eigenlijk dat mocht je vandaag of morgen mensen tegenkomen waarvan je denkt, nou, die hebben een klap van de molen gehad.
2: Yeah.
3: Dat kan wel eens, hè. Die mensen denken, nou, die praten onzin. Nou, dat zou te maken kunnen hebben dan met de Nationale Modedag, Dick. Want dat is ook Nationale Modedag vindt het jaar plaats op zaterdag 9. Vandaag dus en morgen zondag 10 mei. Een unieke kans om modes te bezoeken en te luisteren naar de verhalen van de modenaars. Ook Natuurmonumenten stelt in dit weekend een aantal van haar modes open voor publiek. Kom kijken en genieten van al deze draaiende monumenten.
2: Ja, zijn er nog bekende mensen jarig vandaag? Nou, Edwin Evers, Nederlandse radio-dj van 538, drummer en zanger. En Edwin Evers wordt vandaag 55 jaar.
3: Diederik Ebbing, hij is Nederlands acteur, komiek, presentator en filmregisseur. En hij wordt 57 vandaag.
2: Billy Joel, pianist, ja. Singer-songwriter en componist. Ik zeg Billy Joel, maar je kan ook Billy Joel noemen. Ja. Hij heeft het wel eens gezegd in een interview. Ja, je kan allebei je kan ze allebei benoemen. Joel en Joel.
3: Okay.
2: En Billy Joel, ik zeg altijd Joel, wordt vandaag 77.
3: En Hans Dagelet, Nederlands acteur, wordt 81 vandaag.
2: Wat gaan we doen in dit uur, Henk?
3: Nou, leuk programma, Dick. We gaan alles nog. Want natuurlijk straks om 20:15 het nieuwsoverzicht. Om 20:30 het weerpraatje met Rick van der Riet. En om 21:15 de mysterische streektelefoon. Ja. Wie gaan we bellen? Of wie gaat ons bellen eigenlijk?
2: Ja, inderdaad.
3: En daarnaast een heleboel lekkere muziek.
2: Inderdaad, hij wordt vandaag 77. Je zei het al, deze Billy Joel. En She's Always a Woman to Me was een hele mooie van hem.

0: Opeens was hij afgelopen, Henk. Ik weet niet wat er los is.
1: Is hij wel betaald dan, deze artiest? Het waren er toch een paar, of niet? Het waren toch drie jongens?
0: Ja, het waren drie jongens.
1: Nou ja, goed, ik denk dat er één van de drie niet betaald is. Bekijk het maar, stort maar in elkaar lekker met je programma daar in Noordwijk.
0: Inderdaad.
2: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
0: De eindexamens zijn vrijdagmiddag begonnen voor leerlingen in de Bollenstreek. En de eerste vakken waren wiskunde, filosofie en Nederlands. Voor Tijlen College Leeuwenhorst doen bijna 300 leerlingen examen. En bij het Rijnlands Lyceum Sassheim en het Fioretti College Hillegom gaat het om ruim 200 leerlingen per school. Het Fioretti College heeft met ruim 300 leerlingen de meeste examenkandidaten. En de eindexamens duren tot eind mei.
1: Een jonge fietser is donderdag aangereden op een rotonde in Hillegom. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Meerlaan en de Weerlaan. Door de aanrijding ontstond veel vertraging in de spits. Het slachtoffer lag namelijk midden op de rotonde. Ambulancemedewerkers hebben de fietser in de ambulance nagekeken. En daarna is de afsluiting weer opgeheven.
0: Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand in Sassheim gesloten. Voor 2 maanden mag niemand het pand aan de Kagedreef betreden. In het pand vond de politie begin april een hennepkwekerij. Ook lag er een handelshoeveelheid drugs. De politie kwam de kwekerij op het spoor via een tip. Ze bracht inwoners om signalen van drugscriminaliteit te blijven melden.
1: Oké, de gemeente Noordwijk waarschuwt voor veel bastaard satijnrupsen op het strand en de duinen. Hun haren kunnen zorgen voor jeukende huiduitslag en rode ogen. De gemeente heeft eerder al nesten laten weghalen. Toch is de overlast dit jaar groter dan normaal. Raak de rupsen en hun nesten vooral niet aan. En bij klachten moet de huid en de ogen goed met water worden gespoeld.
0: 2 personen zijn veroordeeld voor meerdere oplichtingen, waarvan 1 in Lisse. De daders deden zich voor als bankmedewerker of politieagent. De 2 maakten met de truc meer dan 100.000 euro buit. De politie hield hen vorig jaar aan na een groot onderzoek. 1 verdachte kreeg 3 jaar cel en de 2e verdachte kreeg 2,5 jaar cel.
1: Met golven is er afgelopen week 5.000 euro opgeleverd voor fietsmaatjes. Op de golfbaan Tapspot Duin in Noordwijkerhout speelden tientallen golfers om het lokale initiatief te steunen. De opbrengst gaat naar de aankoop en het onderhoud van duofietsen. En met die fietsen kunnen mensen die niet meer zelf kunnen fietsen toch samen op pad. Tapspot Duin wil volgend jaar weer een golfdag voor het goede doel houden. En tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Ja, het zonnetje schijnt buiten. Dan pak ik er al snel een Franstalig plaatje bij. Accordeonnetje erbij.
1: Ja, lekker muziekje.
0: Geeft zo'n vakantiegevoel.
1: Dat geeft zeker een vakantiegevoel. En we moeten nog even wachten voordat het echt vakantie is.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: wij wel.
0: Ingrid heet ze. En tu po tu om 18 over 8.
2: Uit de krant gegrepen.
1: Ja, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin-en-Bollestreek, het GOM, heeft in 2025 en 2026 drie landschuurtjes op het Bolleland gerestaureerd. Het gaat om schuurtjes in Voorhout, De Zilk en Noordwijk. De landschuurtjes komen veel uit het begin van de 20e eeuw. Bloembollenbedrijven bouwden ze destijds als schuil- en schaftruimte voor landarbeiders toen al het werk nog met de hand werd gedaan. De schuurtjes zijn cultuurhistorisch van waarde binnen het zandlanderijschap. Volgens het GOM en de moeite van het bewaren meer dan waard.
0: Ik zag daar een foto van in de krant staan.
1: Mooi, hè?
0: En dat zag er hartstikke leuk uit.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, dat mooi opknappen.
1: Ja, 100 jaar oud die gebouwtjes.
0: Absoluut.
1: En daar maken ze weer wat moois van.
0: Goed, wij zijn bezig met ontwaken alle smaken. En we zijn er tot 10 uur.
2: Iedere zaterdag van 8 tot 10.

0: Diana Ross en de Supremes in het kader van...
1: Het weer in de regio.
2: Bo. Ouwe meuk.
3: Ja, ik wou het zeggen, ouwe meuk.
0: Bo, ouwe meuk, ja.
3: Ja, en daarna het weer in de regio. Maar hij zit al te wachten, hoor. Nou, hij is toch geen ouwe meuk?
0: Ik weet niet hoe oud Rick is.
3: Rick, goedemorgen.
0: Hoe oud is het?
3: Rick, hoe oud ben jij, Rick?
4: Hij krijgt nog geen AOW.
3: Ja, nog net niet. Nou ja, dan is hij 63 waarschijnlijk. Nee. Maar goed. Nou, je bent nog in een mooie levensfase. En in een zo dergelijke levensfase dat je ons wekelijks sowieso kan vertellen hoe het met het weer allemaal gesteld staat.
4: Ja.
3: Het ziet er nu goed uit. Ja. Saai zeker ook, hè, voor jou ook.
4: Saai.
3: Nou ja, dan beëindigen we dit.
4: Zon, mooi weer. Het lijkt wel of je in Spanje wonen.
3: Ja,
4: maar gelukkig...
3: Gaat het toch veranderen?
4: In ieder geval dit weekend heerlijk. Maar er is een rug van hoge, van lage druk. Van Spanje helemaal tot de Balkan.
3: Okay.
4: Nou, dat zorgt bij ons voor dat wij in noordoostelijke stroming zitten. Daarmee blijft het lekker helder, droog en zonnig. Dus dat is prima. Voor de echte warmte moet je wel naar Limburg vandaag. Daar wordt het graad 22. Bij ons blijft dan rond een graadje of 17 hangen zo in de volle streek.
3: Ook niet verkeerd.
4: Een matige wind uit het noordoosten. En om 5 uur is het laagwater op het strand. Zeewater is rond de 12 graden. Met de oostenwind merk je daar niet zo heel veel van.
3: Nee.
4: Nou, vannacht koelt het wel weer lekker af. Het wordt een graadje of 8. De wind blijft wel uit de noordhoek waaien. Dus het blijft ook helder vannacht. Nou, zondag is het weer een zonnige dag. Er komt wel wat hoge sluierbewolking bij kijken. Het wordt wel weer een graadje of 16, dus op een graad is dat prima weer. De wind die zal wat krachtiger zijn als zaterdag, weerkracht 5 op de zondag. En je zit weer in de noordoosthoek. Dus ja, er gebeurt niet zoveel.
3: Nee, saai. Beetje saai. Maar er komt verandering.
4: Nou, volgende week verloopt het ronduit koel.
3: Ja.
4: Af en toe zelfs een buitje met temperaturen tussen de 10 en 12 of 13 graden. En ook in het feestweekend wat er weer aan gaat komen, het Hemelvaartdag, is dat het geval. Pas de week daarna wordt het weer warmer met een graadje of 16, 17.
3: Okay.
4: Dus daar moeten we ons wel even doorheen bijten.
3: En het land, dat snakt naar een buitje.
4: Ja, regen, hè. Ja,
3: ja hier ook, hè. Je ziet vaak die beelden inderdaad van die grote branden daar inderdaad aan de oostkant van het land. Maar hier is het ook kurkdroog overal.
4: Ja, het is overal kurkdroog. En als er dan volgende week misschien een paar millimeter valt, dat valt op de grond. En dat verdampt gelijk weer.
3: Ja.
4: Dus daar heb je ook niet zoveel aan. Dus die droogte die gaat zeker nog wel een beetje aanhouden. Nou, droogte in de maand april en mei is helemaal niet ongebruikelijk. Het is echt wel de droogste periode van het jaar.
3: Okay.
4: De natste periode van het jaar is pas in augustus. Dus dat moeten we toch nog wel even...
3: Nog even geduld hebben. Ja. Nou,
0: hebben we nog een beetje.
4: Nou,
0: een beetje.
4: Naar een beetje kijken.
3: Ja.
4: In 1983 met Hemelvaartsdag was het toch echt heel erg anders. Toen was een echte rampdag. Met een plotselinge en zelfs onvoorspelde storm. Een zogenaamde kanaalrat noemen ze zo'n storm.
3: Okay.
4: Rond 1 uur overdag was er al windkracht 10. En daar had natuurlijk helemaal niemand op gerekend. Dus mensen waren met bootjes op pad en allemaal lekker de Hemelvaartdag aan het vieren.

0: Okay.
1: Er zijn op die dag wel 10 mensen omgekomen. Meestal betrokken waren van watersporters.
0: Ja.
1: Dus daar hopen we zeker niet op.
0: Nee, daar hopen we zeker niet op. Een beetje regen mag het wel vallen, maar dan niet in deze vormen natuurlijk allemaal. Goed, nou bedankt voor je weerpraatje en ik zou zeggen tot weer.
1: Tot weer.
0: Hoi hoi.
2: Onze eigen weerman Rick.
0: Ja, van Riet inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: Met zijn weerpraatje. We zijn weer geïnformeerd.
2: Zo is dat. We gaan nieuwe Nederlandstalige muziek draaien van Tino Martin. En zijn nieuwe single heet Jong en Dom.

0: Cat's Eye heet ze. En Hands Up, Gabriella. Zes over half negen. Fijn dat je luistert naar deze ochtendshow op de Bollensteekomroep.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Oh, dat net over die zomer die eraan komt, Dick. En over het mooie weer natuurlijk. Ja. Maar wat een heel belangrijk is, nu de zomer in aantocht komt, wordt aan de Noordwijkse kust, dan worden de zogenaamde blauwe herkenningsborden weer teruggeplaatst. Ze helpen om een beter richtingsgevoel te krijgen op het strand. Op het strand staan blauwe herkenningsborden met afbeelding van bijvoorbeeld een zeilboot, een hijsje of een vuurtoren. Ieder gedeelte van het strand heeft een eigen afbeelding. Het is naast het hijsen van de vlaggen één van de maatregelen die de gemeente Noordwijk neemt om het veilig te houden op het strand. Het helpt als kinderen hun kinderen een herkenningspunt meegeven, zodat ze niet zoek raken op zo'n druk strand. De speciale polsbandjes die je kunt ophalen bij de strandposten, die helpen er ook bij. Ja, dat is makkelijk. Ze zeggen gewoon, joh, we zitten bij de vuurtoren, hoor. Moet je ook niet naar die andere vuurtoren lopen, want dan raken ze nog in de war.
0: Ja, ik kan me een keer herinneren toen ik nog klein was.
2: Heel klein.
0: En mij naar het strand ging, dat mijn zusje zoek was.
2: Nou, dat is een toestand, hoor.
0: Ja, ik heb mijn moeder nog nooit zo zien huilen.
2: In paniek, hè?
0: Ja, in paniek. Echt.
2: In paniek.
0: Ja,
2: maar ze is teruggevonden.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Straks de streektelefoon. Maar eerst deze mooie plaat van de Creedence Clearwater Revival.

0: wie ze was.
1: Meisje uit de klas.
0: Ik hoop maar dat ze weet, ik doe mijn best met elke stap.
2: Dit is de mooie stem van
0: voor
2: Emma.
0: Voor dat meisje uit de klas.
2: Emma Heesters. Ja, Heesters.
3: Mooie stem ook, hè?
2: Mooie stem, hè?
3: En een mooi liedje ook, inderdaad. Ja.
2: Meisje uit de klas.
4: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de lijn?
5: Streektelefoon.
3: Tja, wie hebben wij aan de telefoon? Wie hebben wij aan de telefoon? Nou, wie hebben we aan de telefoon? Vertelt u het maar.
6: Goedemorgen, met Rick Rusman uit de Zilk.
3: Rick Rusman uit de Zilk.
2: Nee, Rusman.
3: Rusman. Rusman. Rusman.
2: Rusman.
3: Nou, ik heb Rusman. Ja.
2: Rick, jij kreeg de telefoon door van Tera Slot. Heb ik begrepen? Wat is jouw relatie met Tera?
6: Ik ken Tera al van kleins af aan, want ik ging vroeger heel veel met haar zoon om.
2: Okay.
6: En tegenwoordig zien we elkaar nog veel in het verenigingsleven, om het maar breed te zeggen.
3: Ja, want jij zit in het verenigingsleven, want daar hebben we jou aan de telefoon. Want ja, waarom hebben we jou aan de telefoon?
2: Ja, wacht even,
3: de wacht, is de wekker. Ja, je krijgt een paar minuten zendtijd maar, we moeten even de wekker even opdraaien, oké? Okay, nou, staat hij?
2: Daar staat hij.
3: Oké. Ja, even opwinden. Ja. Hij is opgewonden, want je krijgt maar een paar minuten zendtijd om te vertellen waarom we jou in de uitzending hebben. Waar gaat het over vandaag?
6: Nou, waar gaat het over? In principe gaat het over alle activiteiten van de feestcommissie en een beetje in het bijzonder de Hunt in de Zilk. Een nieuw spel in de Zilk, waarbij de jeugd van 10 tot 16 wordt opgejaagd door de politie en de boa's.
3: Echte politie, boa's?
6: Echte politie, echte boa's.
3: Okay.
6: Die dan een mooie kans krijgen om in contact te komen met de jeugd.
3: Ja.
6: En de jeugd op hun manier een spannend spel kunnen spelen met de echte politie in hun kielzog.
3: Ja.
6: Daarbij als uitvalsbasis de duimpan, waar we nog extra uitpakken met een lasergame voor iedereen die afvalt, want die moet zich weer melden. Dus het is niet erg om het snel te verliezen, want dan kan je eerder lasergamen.
3: Ja, je hebt het over een feestcommissie. Dat betekent het is een organisatie in de Zilk?
6: Dat is de organisatie in een hoop dorpen, wordt die Oranje Comité genoemd.
3: Ja.
6: Het is eigenlijk hetzelfde.
3: Oké, okay. Jullie noemen jezelf geen Oranje Comité of Oranje Vereniging, maar jullie zijn de feestcommissie.
6: Ja, exact.
3: En is dat het enige wat jullie organiseren in het jaar door? Of gaan er nog veel meer activiteiten plaatsvinden zo'n beetje door het jaar heen?
6: Door het jaar heen heel veel. We hebben net de mozaïeken gehad een paar weken geleden.
3: Wat zijn dat, mozaïeken?
6: Mozaïeken. De prachtige bouw- en kunstwerken gemaakt van hyacinthebloemetjes.
3: Oh, dat hebben dat hebben met bloemencorso ook te maken, neem ik aan.
6: Nee, want een mozaïek... Ja en nee. Dus een corso is een rijdend iets.
3: Ja.
6: En een mozaïek is een staand of stilstaand iets... waarbij je mensen hebben die het strooiwerk doen. Dat is vaak wat groter en wat simpeler... Maar je hebt ook prachtige 3D-kunstwerken die geprikt worden bloemetje voor bloemetje.
3: Okay.
6: Dus dat was een paar weken geleden, dat was heel mooi. We hebben een mooie mozaïekborrel aan vastgeknoopt met een goede band, DJ, dans, spelletjes, luchtkussens. Dat was een mooi succes. En we hebben Koningsdag georganiseerd met spelletjes erbij voor de kinderen. Nou, nu komt de Hunt eraan en als hoogtepunt bij ons in het jaar is natuurlijk de feestweek.
3: En die is wanneer? In het najaar neem ik aan.
6: Oh, ja, die data heb ik nu even niet in mijn hoofd. Maar die worden veelal gedeeld op social media en op de site. En die komen natuurlijk, iedereen krijgt wel boekjes in de deur. Maar daarvoor gaan we dit jaar echt uitpakken. Er komen eindelijk weer meer in plaats van minder kermistoestellen. En zeker voor de jeugd. Er staat echt veel meer te gebeuren als andere jaren. Dus daar zijn we trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
3: En maar nogmaals, die feestweek, dat is vaak in het najaar, toch? Ja, in de zomer, of in de nazomer, laat ik het zo maar zeggen.
6: Ja.
3: Nou, jullie organiseren een hoop. En de Hunt, is dat een beetje ook gebaseerd op die tv-programma's die je tegenwoordig ziet, waarin ze allemaal achterna gezeten worden, al die beroemde BN'ers?
6: Ja, exact. Ja, het is eigenlijk precies dat. Alleen de opdrachten zijn natuurlijk iets simpeler.
3: En in de buurt?
6: We blijven in het dorp.
3: Ja.
6: Maar we hebben al tegen de 60 aanmeldingen, dat is voor een klein dorp bij ons, in zo'n specifieke leeftijdscategorie al best wel goed.
3: Ja.
6: We verwachten, we noemen het het Zilkse kwartiertje, dat is of een kwartiertje vooraf, maar meestal een kwartiertje te laat.
3: Ja.
6: Nog veel meer aanmeldingen. Dus het wordt sowieso een succes.
3: En het is natuurlijk tweeledig, want je zei het ook inderdaad heel eerlijk. Het is ook om de politie en die boa's in contact te brengen, ook met die jongeren. Die ook wel eens een keer wat minder leuke dingen natuurlijk doen dan dat hunten. Ja, en ja, zo probeer je een soort verbinding te maken met ze eigenlijk.
6: Ja, zeker. En we werken nauw samen met Jongerenwerk Noordwijk. Of Stichting Welzijn Noordwijk. Die heeft ook een jongerentak. Arnoud is daar in mijn contactpersoon. Een onwijs goede gast die heel veel doet voor de jeugd in Noord-Kerhout en Noordwijk. En die zocht ook wel een beetje connectie met de Zilk. Dus het mes snijdt aan drie kanten in dit geval.
3: Wanneer gaat dit plaatsvinden?
6: 5 juni om 3:30 verzamelen wij. En om dan krijgen we een beetje uitleg. En om 4:00 starten we. En om 6:00 is het alweer klaar.
3: Dus dat is een beetje de eerste. Het is op een zaterdag of een zondag?
6: Vrijdagmiddag.
3: Vrijdagmiddag.
6: Na school.
3: Nou, ja. Toch leuk. Ja, ik zou bijna mee gaan doen, Dirk. Dat is toch spannend.
2: Hey, ga jij meedoen?
3: Ja, alleen dat je lekker achterna gezeten
2: wordt. Ja, dat is zeker.
3: En dat je moet verstoppen iedere keer. En moet weg zien te duiken. En weet ik het wel. Dat is toch spannend. Ja. De Hunt, ik vond het ook wel een heel leuk programma om op tv te zien. Oh. Ja. Nou, je zendtijd zit er alweer op.
6: Nou, bedankt hiervoor. Ja. En ik wens jullie nog een fijne uitzending.
2: Ja, en jij gaat de telefoon weer doorgeven aan iemand anders.
3: Maar je mag niet vertellen aan ons aan wie. Dat zien we dan wel weer volgende week, dus inderdaad.
6: Ja.
3: Oké, nou bedankt.
6: Helemaal goed.
2: Dankjewel.
6: Oké, doei.
3: Doei.
2: Rick Rusman was dat in de streektelefoon. Altijd weer spannend. Wie hebben we aan de lijn? En dat elke week in dit programma ontwaken alle smaken. Rond de klok van 8:15. Hey, blijf erbij tot 10:00.
1: Van 8 tot 10, ontwaken in alle smaken.

0: stel, Henk, je ligt nog op bed. Dan zou ik er nou toch wel uitkomen met deze muziek, hè?
1: Ik was al lang uit.
0: Ja. Swing het je bed uit.
1: Lekker hoor.
0: Dat zijn de meisjes Mike's Eye en Female Intuition. We gaan de nieuwe Stones draaien.
1: De nieuwe Stones?
0: Ja.
1: Leven die nog dan?
0: Hoe oud zijn die mannen?
1: Nou, ik denk in de 80.
0: Ja, 82.
1: 82?
0: Ja, 82.
1: Hebben ze nog lucht in de longen?
0: Ja, inderdaad.
1: Of hebben ze een zuurstoffles erachter staan?
0: De nieuwe cd komt eraan. Die komt begin juli. Het wordt de 25ste cd.
1: Ah, dat is een jubileumjaar.
0: Album.
1: Een jubileum zelf. Ja, ja, ja.
0: En dit klinkt echt Stones-achtig, hoor.
1: Nou, inderdaad.
0: Hij is lekker.

0: Bocard Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocard Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocardslaapcomfort.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocard. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocard Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
10: Tot 10 uur ontwaken in alle smaken.

0: Hey, het zonnetje schijnt.
1: Het zonnetje schijnt. Belooft een heel mooi weekend te worden, Dick. Belooft echt een heel mooi weekend te worden. Het zonnetje schijnt en iedereen is eruit momenteel natuurlijk. Want ja, we gaan ervan genieten.
0: Ja, laten we ervan genieten, ja, want het, vanaf maandag wordt het dan weer minder.
1: Ja, 12 graden, maar ik heb een wasserlijke cd'ken weer van zolder gehaald. Maar goed, het is voor maandag pas.
0: Nu alweer?
1: Ja, nu alweer.
0: Het is vandaag 9 mei, wat is we kijken in de geschiedenis.
1: Ja, wat is vandaag in de geschiedenis belangrijk? Nou, Rusland viert ieder jaar op 9 mei de dag van de overwinning. Het land staat dan stil bij de overwinning op Nazi-Duitsland. En dat denkt ook de grote opofferingen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geweest in Rusland. Ook wel de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd.
0: Ja, vandaag weinig leiders daar in Rusland op het Rode Plein. Weinig tanks.
1: Ja, inderdaad. Ja, die zijn allemaal al naar Oekraïne gereden, ja, denk ik. Of ze zijn er niet meer.
0: En gelukkig dat Trump een driedaags bestand heeft afgekondigd.
1: En hopelijk houden ze zich eraan.
0: Ik hoop het ook. Ja. Vandaag in 1926. De Amerikaanse ontdekkingsreizigers Richard Byrd en Floyd Bennett vliegen als eerste over de Noordpool.
1: In 1961 op deze dag, koningin Juliana stelt dan de Gerbrandy-toren in gebruik. En deze toren in IJsselstein is beter bekend als de tv-mast van Lopik.
0: Vandaag in 1962, de Beatles tekenen hun eerste contract met EMI Parlophone.
1: En in 1967, burgemeester Gijs van Hal van de gemeente Amsterdam moet dan ontslag nemen wegens de Provo-rellen en de rellen bij het huwelijk van prinses Beatrix.
0: En vandaag in 1978, de Nederlandse voetbalclub PSV wint de UEFA Cup. In Eindhoven wordt de Franse club Bastia met 3-0 verslagen. Ja. Dit uurtje, Henk, dus ja, 19. Wat hebben we al voor onderwerpen?
1: Wat hebben we allemaal? Nou, we gaan straks praten onder andere met Jelle van der Zon over het Ter Spekkenbokaal. We gaan ook praten met Lisette Hogewoning over een landelijk atelierweekend. En we gaan schatgraven met Koen Marijt.
0: Schatgraven met Koen Marijt?
1: Ja, Koen van Toen. Ja.
0: Koen van Toen, ja.
1: Ja, ja, oh, deze is ook lekker. Je hebt ze allemaal uitgezocht, hè. Je hebt de kast geplunderd. De allerbeste muziek ooit.
0: Inderdaad, ik weet dat jij dit lekker plaatje doet. Er zijn de Mavericks en Dance the Night erbij. Goedemorgen, blijf erbij.

0: weg.
1: Dat zij een mooie stem heeft, deze Zoe Levi. En haar nieuwe single heet Sluit me in je armen. We gaan het hebben over de terspekkenbokaal.
2: Ja, terspek. Wat zou dat zijn, de terspekkenbokaal?
1: Terspek is natuurlijk een sportcomplex in Lisse.
2: Ja, en iemand die er alles van af weet is Jelle van der Zon. En die hebben aan de telefoon. Jelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Dick zei het al, terspekken, dat is natuurlijk een complex, een sportcomplex, hè? Ja, toch?
3: Dat klopt, ja. Een sportcomplex in Lisse.
2: Ja, in Lisse. En daar gaan vandaag allerlei wedstrijden plaatsvinden. Het begint al om 10:00, over een kleine 3 kwartier, zo'n beetje. Het gaat over een atletiek gebeuren, heb ik begrepen.
3: Klopt. Bij AV de Spartaan in Lisse organiseren we 1 keer per jaar een hele grote nationale atletiekwedstrijd. De wedstrijd om de terspekkenbokaal. En die gaat vandaag plaatsvinden.
2: En die bokaal, dat is dan de hoofdprijs die je kan winnen?
3: Ja, klopt. Dus we hebben een speciale bokaaljury. En die gaat alle prestaties van alle atleten met elkaar vergelijken. En wat de jury dan de beste dagprestatie wint, die gaat dan met de terspekkenbokaal naar huis toe.
2: Ja, en het gaat om lokale artiesten. Nou, artiesten om mij, nou, atleten, laat ik het zo zeggen. En het gaat ook natuurlijk om mensen gewoon echt die in Nederland gewoon in de top meedraaien.
3: Ja, we hebben zelfs een wereldkampioen dit jaar.
2: Zo.
3: Die dokter.
2: Zo.
3: Zij is wereldkampioen indoor geworden op de Meerkamp afgelopen maart. En zij komt ook meedoen hier in Lisse.
2: En wat kunnen de mensen dan allemaal verwachten vandaag bij jullie?
3: Nou, eigenlijk gewoon alleen maar topatletiek natuurlijk. Dus we hebben bijna alle technische nummers. Discuswerpen, speerwerpen, verspringen. En we hebben ook nog een aantal incourante nummers, zoals dat zo mooi heet. Dus loopnummers die eigenlijk niet zo heel vaak plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een 150 meter, een 300 meter, maar ook een 1000 meter.
1: En waarom hebben jullie dat soort afstanden? Dat die incourante afstanden?
3: Nou, we zitten eigenlijk best vroeg in het seizoen. We zijn ook een beetje de officieuze opening van het Nederlandse atletiekseizoen.
1: Ja.
3: En atleten zijn dan vaak nog niet helemaal in topvorm. Dus die vinden het lekker om wat andere afstanden te lopen. En dat doen ze eigenlijk ook een beetje voor hun plezier. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld een 100 meter lopen bent. En dan moet je 150 meter gaan rennen.
3: Ja, dus dat levert ook altijd wel spannende duels op.
1: Okay.
3: Het is natuurlijk precies tussen de 100 en de 200. Dus die atleten, ja, die lopen niet vaak tegen elkaar en die ontmoeten elkaar dan Lisse. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, en het is natuurlijk gelijk een goede training natuurlijk.
3: Dat absoluut.
2: En dan zie je dus ook nieuwe mensen tevoorschijn komen. Of tenminste, ja, je ziet dan weer mensen vernieuwen eigenlijk. Als ze opeens die 150 meter gaan lopen in plaats van die 100. Dan denk je, oké, nou, dat kun je ook doen inderdaad, ja.
3: Klopt, en we hebben ook best wel wat talenten gehad die eigenlijk de afgelopen jaren zijn doorgebroken op de terspekkenbokaal.
2: Okay.
3: Levert dan ook wel weer een lichtere vorm van druk op zo'n incourant nummer. Dus dan zie je vaak dat ze ook nog wel eens boven zichzelf uitstijgen.
2: Hoeveel mensen komen er vandaag meedoen? Hoeveel atleten doen vandaag mee met jullie terspekkenbokaal gebeuren?
3: We hebben ruim 400 atleten.
1: Zo.
2: 400?
3: Ja, zeker.
1: Zo.
2: En die moeten allemaal aan de beurt komen vandaag?
3: En die moeten allemaal aan de beurt komen vandaag.
1: En die moeten
3: we ook om 10:00 al beginnen.
1: Ja, en die moeten zich allemaal omkleden. Hebben jullie daar voldoende faciliteiten voor?
3: Ja hoor, dat komt helemaal goed. We hebben ook een inloopveld op het naburige veld van de flex, van de honkbal.
2: Okay.
3: Dan kunnen de atleten zich ook opwarmen voordat ze aan de wedstrijd gaan deelnemen.
1: Het is echt een evenement, zeg, met 400 man.
3: Ja, zeker. Klopt.
2: En dat wordt ook goed bekeken, neem ik aan. De mensen, want je bent hier vandaag op de radio om mensen uit te nodigen om te komen kijken. Het begint
3: zeker
2: al om 10:00, maar het hoofdprogramma is er vanaf 2:00 vanmiddag.
3: Dat klopt helemaal. Ja, we hebben speciaal ook nog een soort internationale nummers op het programma staan. Dus er komen bijvoorbeeld discuswerpers uit IJsland, Duitsland, België. En die starten vanaf 2:00 samen met de Nederlandse top.
2: Oké. Zijn er nog kosten aan verbonden? Of is het gratis toegang?
3: Entree is helemaal gratis.
1: Nou, kijk eens even naar buiten. Jullie hebben fantastisch weer.
3: Ja, absoluut. Dus we gaan er ook heel erg van genieten.
1: Nou, ik kan me voorstellen.
2: Een klein beetje wind met die discussie. Het is maar natuurlijk, misschien komt hij richting Noord-Eckerhout. Dan moet ik een beetje oppassen.
3: Ja.
1: Laat eens net hoe de wind staat. Hè?
2: Ja, weet je de wind staat.
3: Dan wordt het bukken.
2: Ja, dan wordt het heel erg diep bukken inderdaad. Nou, we gaan naar jou natuurlijk met die hele organisatie. Want jij doet er niet alleen. Ik neem aan een heleboel mensen om jou heen die in die organisatie zitten. Een hele mooie dag toe vandaag daar.
3: Ontzettend bedankt.
2: Oké, en ze zijn allemaal welkom in de rij terspekkenbokaal. Op het terspekkencomplex, laat ik het maar zo noemen, Dick.
1: Ja, inderdaad, een mooie dag.
2: Oké, groetjes.
3: Dank jullie wel.
2: Hoi, hoi.
1: Hoi. 400 man, zeg.
2: Ja, nou, dat is een hele organisatie in ieder geval.
1: Even stellen, ja. 9:50 is het geweest op de zaterdagmorgen. We hebben straks nog een...
4: De platenkeus van Henk Westra.
1: Ja, zou dat wat te maken hebben met moeder dan?
2: Geen idee.
1: Ik weet het niet, maar we gaan het horen.

specifieke stemgeluid en de gitaar natuurlijk. Van Sister Sledge, Bernard Edwards en Al Rogers. Deze horen we niet zo vaak van de dames. Thinking of You.

0: op je drukken, dames en heren. Dat zijn van
1: nee, wat heb ik de verkeerde?
2: Ja, heb je de verkeerde?
0: Je hebt een verkeerde, nou goed. Heb je een andere muziek even opstaan? Gaan we even opzoeken in de tussentijd.
1: We gaan even anders opzoeken.
0: We gaan die platenkeuze van Henk Wester gaan we even uitstellen, dames en heren. Moet ik maar even een berichtje voorlezen dan? Is dat misschien even
1: We gaan even een ander plaatje starten.
0: Compleet ander plaatje, inderdaad.

0: Hij was niet gepland deze, maar hadden we toch een lekker plaatje van Scott McKenzie in het kader van...
1: Oude meuk.
0: Nou, lekker toch?
2: Lekker oude meuk. Lekker oude meuk.
0: Nu gaan we nog echt, want ik was een beetje in de war met die intro, maar het was toch de goede intro van, okay, van André Hazes. Want wat gaan we draaien in het kader van de moederdag?
2: Nou, de vlieger. Ja, dat heeft te maken met moeders natuurlijk.
0: Ja.
2: Zomermoeders die er zijn, maar ook nog zomermoeders die er niet meer zijn. En dan zou je best af en toe inderdaad een vlieger naartoe willen sturen, naar boven.

moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: De platenkeus van Henk Westra. Ja,
1: we zouden allemaal niet af en toe zo'n brief willen sturen, hè?
0: Absoluut.
1: Zeker voor al die moeders die er niet voor zijn. Een heel ander gebeuren. We gaan praten met Lisette Hogewoning over het Landelijk Atelierweekend. En Lisette, goedemorgen en welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, Landelijk Atelierweekend. Dat is 9 en 10 mei en ook in Sassheim. Is daar wat te doen? Vertel het eens. Wat is er te doen allemaal?
2: Nou, wij zijn open. Het atelier waar ik samen met Sonja van Egmond in werk, is open vandaag en morgen tussen 11 en 4. En eigenlijk zijn de mensen dan welkom om te zien wat we maken, zien hoe we het maken, waar we het maken, de sfeer te proeven, informatie te vragen over dat wat we doen. En ook over de lessen die we geven, tekenen, schilderlessen, collageworkshoppen. Dus eigenlijk is er van alles te doen.
1: En gaan jullie ook vandaag inderdaad ook van, zeg maar, demonstraties geven, de dingen die je daar doet?
2: Nou, we zijn wel van plan om tussen de bezoekers door gewoon te werken. Maar ja, het is afhankelijk van hoe druk het wordt of er echt iets uit onze handen gaat komen,
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Ja, want wat maken jullie allemaal?
2: Sonja die maakt heel veel dierenportretten. Ze schildert en ze doet dat met pastelpotloden. En ik schilder, maar maak ook vooral collageportretten van papier of van spijkerstof.
1: En hoe moet ik dat zien? Papiercollages, dat zegt mij helemaal niks.
2: Nee, dat snap ik. Nou, dat is bijvoorbeeld dat ik een portret maak ik dan. En dat bouw ik op met allerlei stukken papier die te maken hebben met bijvoorbeeld de persoon. Dus met zijn hobby's of met haar werk of familie en dat soort dingen.
1: Die wordt daarin verwerkt in die collage?
2: Ja. Ja, ja, dus dan, stel dat ik een portret van jou zou maken, dan bouw ik dat op met allerlei dingen die te maken hebben met waar jij van houdt.
1: Nou, de microfoon en de koptelefoon en de muziek en dergelijke. Ja. Nou, ik geef wel een paar tips mee hoor, huppelijk.
2: Ja, ja,
1: nee,
2: ja.
1: Maar leuk om te doen inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: En wat is dan een denim collage?
2: Denim collage is een collage van spijkerstof. Dus,
1: spijkerbroeken en dergelijke.
2: Spijkerbroeken gaan bij mij niet de deur uit, maar gaan op het doek.
1: Okay.
2: En je kan heel veel van een spijkerbroek gebruiken. Binnenkant, buitenkant, zakken, lusjes, ritsen, knopen.
1: Ja.
2: En daar maak ik dan iets nieuws van. Dus of een portret of een dier. Of
3: dus alle oude spijkerbroeken naar jou toe?
2: Niet te veel natuurlijk, want dan telt het uit. Maar nou, ja, ik heb altijd behoefte aan hele donkere of hele lichte.
3: Oké, oké. Okay, okay.
1: Nou, we laten wel zo'n container bij je voor de deur zetten.
2: Ja,
1: wij doen niet moeilijk hoor, dus je mag het uit gaan zoeken allemaal daar inderdaad. Hey, maar wel leuk werk om te doen. En zijn jullie dan, dit is nu toevallig dan dat Landelijk Atelierweekend, zijn jullie dan ook gewoon normaal door de week hier ook mee open? Of is het inderdaad allemaal dan puur op afspraak en omdat je ook workshops geeft en dergelijke en lessen, is het op een andere manier dan?
2: Kijk, mensen kunnen in principe altijd binnenlopen. Alleen zijn er natuurlijk wel momenten dat we lesgeven. En dan komt het iets minder uit om ze echt te woord te staan.
1: Ja.
2: Maar als mensen langs willen komen, kunnen ze altijd daar een afspraak voor maken of aanbellen. Kijken of het mogelijk is. Alleen heel veel mensen weten vaak niet dat we daar zitten. Of dat ze binnen mogen lopen. Dus vandaar dat we nu besloten om mee te doen aan het Landelijk Atelierweekend. Om gewoon een beetje meer bekendheid te geven. En ook om de mensen de gelegenheid te geven om te kijken. Want ik heb ook wel veel mensen gehoord die zeiden, oh, zitten jullie daar? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat er dan uitziet.
1: Ja. Rijksstraatweg 38 aan, want is het dan niet op een opvallend punt? Begrijp ik dat?
2: Ja, nou, het is meer een bedrijventerrein. Dus je zou niet verwachten dat er ook een atelier zit.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dan moet je echt inderdaad naar op zoek gaan allemaal. Nou,
2: ja.
1: Momenteel via de radio natuurlijk reclame voor je wat dat betreft in dit geval. En misschien wat banners aan de voorkant van het terrein en vlaggetjes. Maar jullie weten. Ja, daar hangt de grote vlag denk ik ook inderdaad wel.
2: Ja.
1: En vandaag en morgen zijn jullie open?
2: Ja.
1: Van 11 tot 4, zie ik.
2: Ja.
1: Nou, we kunnen jou en inderdaad Sonja alleen maar heel veel plezier toewensen. En heel veel kijkers. En nieuwe inspiratiebronnen aanboren ook maar tegelijkertijd. En wie weet, luisteraars, als u deze oproep van ons hoort, neem een spijkerbroek mee.
3: Ja, neem een spijkerbroek mee.
1: Nee, inderdaad, neem een beetje mee.
3: Dat zou ik zeker doen.
1: Nou, wel even gewassen, Dick.
3: Ja, dus, wel.
1: Even minimaal te kookwas. Okay. Geen bakzinnetjes en dergelijke. Dat zal fijn zijn, inderdaad. Neem hem lekker mee, lever hem daarin. U kunt ze in ieder geval daar kwijt.
3: Ja.
1: Hey, goed weekend toegewenst. En hopelijk veel publiek op de Rijksstraatweg 38A in Sassheim bij dat mooie atelierweekend. Bedankt voor je medewerking.
2: Oké,
3: okay, hoi, hoi. Inmiddels 6:30. We zijn er tot aan de klok van 10:00.

0: Met een noordoostelijke stroming wordt het vandaag zonnig en droog. Het wordt 17 graden met een matige wind. Morgen ook een zonnige dag. Het wordt dan een graad of 16 met windkracht 5. Aankomend week koel met af en toe een bui.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Henk Westra en Dick Oudwater.

0: Michael Jackson en Human Nature. Het is bijna 9:45 en we gaan, dat heb ik begrepen, we gaan
1: schatgraven voor het goede doel.
2: Ja, schatgraven met Koen van Toen, oftewel Koen maar Rijdt. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, welkom in de uitzending. Ja, schatgraven. Ja, ik zag dat evenement voorbij komen en denk, wat leuk voor zon ook allemaal. Het is niet de eerste keer, begrijp ik ook.
3: Nee, het is de derde editie dat wij in ieder geval organiseren.
2: Ja.
3: En schatgraven is natuurlijk een traditie die teruggaat in de Noordwijkse geschiedenis tot volgens mij uit mijn hoofd net na de Tweede Wereldoorlog.
2: Oké.
3: En er zijn filmpjes uit 1957 waarin je kinderen massaal ziet schatgraven. En wij dachten een aantal jaar geleden, ja, die traditie die moeten we toch wel weer enigszins leven inblazen.
2: Ja.
3: En toen hebben we 2 jaar geleden de eerste editie gehad en nu weer de derde editie.
2: Ja. Morgen gaat het plaatsvinden tussen 11:30 en 11:30. Dan gaan die kids aan de gang. Ja, wat is dat schatgraven? Wat houdt het eigenlijk in?
3: Ja, wij hebben allemaal houten schatkistjes begraven onder het zand. Of in het strand eigenlijk, net hoe je het wil noemen.
2: Ja.
3: En op het moment dat wij het start zijn geven rond de klok van 11, dan worden de kinderen eigenlijk losgelaten over een heel groot veld. Dat een veld wat afgezet is, waar die kistjes dus begraven liggen. En dan mogen zij met hun handen gaan graven naar die kistjes.
2: Oh, lekker.
3: Om uiteindelijk die kistjes op te graven.
0: Maar worden die kistjes allemaal wel opgegraven dan?
3: De meeste wel, ja, de meeste wel. En wat wij na afloop altijd doen, wij controleren het veld altijd om te kijken of er nog kistjes in de grond zitten.
0: Ja, ja. En wat zit er in die kistjes?
3: Ja, en daar kan ik natuurlijk niet te veel over vertellen, want ja, dat is natuurlijk de verrassing. Ja, maar in ieder geval, er zit een prijsje in.
2: Er zit een prijsje in voor het kind dat vindt. Oké, dat is één.
3: Ja, en de kinderen kunnen dat prijsje dan ophalen bij de organisatie.
2: Oké, en wat zit er nog meer in?
3: In het kistje verder niks, behalve dat prijsje.
2: Okay.
3: Wat er nog bij zit is dat de kinderen ook een ijsje krijgen na afloop. En de kistjes symboliseren eigenlijk het sponsorbedrag wat wij ophalen voor het goede doel.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja, en dat is hetgene wat erachter zit. Want het is niet alleen een heel leuk evenement voor kinderen morgen, om gewoon lekker te graven, om een beetje actief bezig te zijn en dan ook nog iets leuks eraan over te houden. Maar aan de andere kant hebben we ook heel veel lokale sponsoren bereid gevonden om een prachtig bedrag te sponsoren voor het goede doel.
2: En het goede doel is?
3: Dat wordt morgen ook opgehaald. Het goede doel is Huttenbouw Noordwijk.
2: Dat is, ieder jaar wordt dat gehouden in de zomervakantie zo'n beetje?
3: Ja, dat klopt. In augustus. En dan volgens mij is dat 3 dagen achter elkaar. En dan kunnen de kinderen die om wat voor reden ook gewoon niet op vakantie kunnen, dus die in Nederland blijven, kunnen dan met een hele kundige en enthousiaste organisatie kunnen ze aan de slag om lekker in de buitenlucht bezig te zijn om allerlei mooie hutten en bouwwerken te maken.
2: Ja. En die kinderen die morgen dan inderdaad aan de gang gaan met dat opgraven van die kistjes, zijn er getallen uit het verleden bekend? Hoeveel halen ze er uit de grond soms? Zijn dat er meer dan één natuurlijk, hè?
3: Neem ik aan. Het eerste jaar hebben we volgens mij iets van €3000 opgehaald.
2: Zo.
3: Dat was al een best wel mooi bedrag. Vorig jaar hadden we €3600.
2: Ook leuk.
3: En ik kan natuurlijk niet te veel erover verklappen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we in ieder geval het bedrag van vorig jaar hebben geëvenaard.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. En
3: dat is al heel mooi.
2: De kinderen zelf, hoeveel kistjes halen ze dan per persoon eruit soms? Is dat 1, 2, 3, 4?
3: Het liefst 1. Ja. Behalve als wij 5 minuten voor tijd denken, volgens mij zijn nog niet alle kistjes eruit. Wij maken ons natuurlijk onszelf ook een beetje makkelijk. Dan zeggen we tegen die kinderen die al een kistje hebben opgegraven van, joh, ga maar weer terug het veld in.
2: Ja, ga daar
3: gaan we weer lekker even aan de gang. Ja. Dat scheelt ons ook weer tijd en werk.
0: En hoeveel kinderen komen daar op af morgen, denk jij, ongeveer?
3: Ja, we hebben nu al 170 aanmeldingen.
2: Zo, 170?
3: Dus dat is echt behoorlijk.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Oh, want je moet je wel aanmelden ervoor, begrijp ik.
3: Ja, wij willen wel graag dat de ouders, ook die nu luisteren, dat ze zich aanmelden. Okay. Want dan hebben wij ook dan hebben wij een beetje een idee wie erop afkomt morgen. Maar dan kunnen we ook voor de komende evenementen die gaan plaatsvinden. Want wij vinden het nu al zo'n leuk evenement en zo'n groot succes. Wat echt typisch bij Noordwijk hoort.
2: Ja.
3: Dat wij al voornemend zijn om het volgend jaar ook te organiseren.
0: Ja,
3: en als mensen zich aanmelden, dan hebben we in ieder geval met goedkeuring natuurlijk ook hun mailadres.
2: Ja.
3: En dan kunnen we ze volgend jaar
2: inschrijven.
3: Informeren. Ja. Hey, het komt er weer aan.
2: Ja,
0: de mensen kunnen terecht bij www.schatgraven-noordwijk.nl.
2: Ze kunnen zich nog steeds aanmelden.
3: Ze kunnen zich nog steeds aanmelden, jazeker.
2: Oké, okay, nou, we gaan jou morgen een hele leuke dag toewensen. Morgen daar met al die kids op het strand. En, nou, nogmaals, je zei het al, een prachtig mooi bedrag wordt
0: er. En het wordt mooi weer, hè?
2: Ja, het wordt en je hebt goed weer.
3: Ja, zeker.
2: Niet in de zeikregen, maar lekker in de, met het zonnetje.
0: Een schilderstuk.
2: Een schilderstuk, sowieso. Heel mooi evenement morgen. En bedankt voor je medewerking.
3: Yes, dankjewel.
0: Dag.
2: Hoi.
0: Stadsgraven dus voor het goede doel. We hebben Nederlandstalig van Ray Froger en Waylon. Hun nieuwe single heet Hoe de Liefde Gaat.

Can't Stop the Feeling was wel van Justin Timberlake. We gaan nog even lekker terug in de tijd in het kader van... Terug naar 1962.

0: devil. 1962, wat een lekkere muziek. Het verveelt nooit. Marty Robbins en Devil Woman. We hebben nog wat agenda-items, Henk.
1: Ja, vandaag is er een bingo. Een bingo met muziek in het centrum van Lisse. Op zaterdag 9 mei zetten we alle vrouwen in het zonnetje met een dorpshart bingo in het dorp.
0: Vanwege de moederdag natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Internationale atletiekwedstrijd. U hoort het al, met topatleten dus op de atletiekbaan ter Spekke. Begint om 10 uur.
1: Er is ook vandaag een open dag met reddingsdemonstraties en vaarttocht. Het strand voor de vuurtoren, strandrit 19 Noord aan Zee, begint allemaal straks om 10 uur.
0: Een kunstmarkt met muziek en activiteiten op de Hoofdstraat rond de Oude Pomp in Hillegom. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur.
1: Er is ook een orgelconcert in de Sint-Agatenkerk vanavond. In Lisse is dat. Begint om 19:15.
0: Een muzikale tribute aan Leonard Cohen in Theater Het Onderdak. Vanavond aan de Gouverneurlaan in Sassheim. Begint om 19:15.
1: Ja, dat was het, hè?
0: We zijn er helemaal doorheen.
1: Ja, dat is een leuk programma, Dirk. Ja? Dat is gezellig. We wensen iedereen een mooi weekend toe. Zonnig.
0: En een mooie dag.
1: Mooie moederdag.
0: Volgende week met hoi. Pieter en
1: Nadine. Oh ja, volgende week weer.
0: Ja, wij zijn er over 2 weken.
1: Wij zijn er over 2 weken pas weer.
0: Fijn weekend.
1: Kenny, wachten.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

Elvis Presley en You're the Devil in Disguise uit 1963. Dat is het jaar waarin we kennis maken met het televisiespelletje Wie van de Drie. Je weet wel, drie mensen stellen zich voor als dezelfde persoon, maar er is maar eentje die de waarheid spreekt. Het is 7:07, hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Het is een mooie dag en die gaan we samen vieren met de ene na de andere leuke hit. En meezingen, dat is niet verboden.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgie. Het is bijna 10:15. Nostalgie. Het is een lekker dagje vandaag. Misschien dat we jouw dag nog veel mooier kunnen maken. Want je kan namelijk wat lekkers winnen. Heerlijke ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep. In het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik hoor je zo meteen een fragment van een bekende Nederlander. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollestreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? Nou, ben je er klaar voor? Hier komt-ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Was hij mooi of niet? Imca Marina met Spanje, mi amor. En wie staat er naast mij? Gerard Joling. Niet te geloven. 6 weken lang nu al nummer 1 in de enige echte de Nederlandse top 40. Maar ook bij onze collega's in België in de super top 50 van de VTM. Daar staat hij ook al wekenlang op de eerste plaats.
0: Nou, laat het ons maar weten. Welke bekende stem heb je net voorbij horen komen? 071-36-13199. Als jij weet wie deze bekende Nederlander is. 071-36-13199. Je kon ook even een mailtje sturen. Nostalgiel met CH, apenstaartbollestreekomroep.nl. Nostalgiel met CH, apenstaartbollestreekomroep.nl. Succes!

0: herstel, niet het spelletje Kletskoek, dat doen we pas na 11. Het spelletje Wie ben ik? En in Wie ben ik draait het om een fragment van een bekende Nederlander. Je hebt net een fragment van deze BN'er gehoord. Dus een fragment van een seconde of 15. En in die 15 seconden moet jij maar zien te raden wie het is. Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bobbelstreek. 071-36-13199. 071-36-13199. En voor de winnaar heb ik weer een heerlijke prijs klaar liggen. Ambachtelijke chocola, zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn. Nou, wil je het fragmentje nog een keer horen? Dat kan. Hier komt-ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Was hij mooi of niet? Imca Marina met Spanje, mi amor. En wie staat er naast mij? Gerard Joling! Niet te geloven. 6 weken lang nu al nummer 1 in de enige echte de Nederlandse top 40. Maar ook bij onze collega's in België in de super top 50 van de VTM. Daar staat hij ook al wekenlang op de eerste plaats.
0: Heb je zijn stem herkend? Ik ben erg benieuwd. 071-36-13199. En winnen die heerlijke ambachtelijke chocola.

0: Hey Bollestrekers, goedemorgen. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Er komen nog veel meer leuke liedjes aan, dus blijf lekker plakken.
1: Nostalgiel. Veel rook bij brand en restaurant. Fietser aangereden in Hillegom. En Noordwijk waarschuwt voor jeukrups. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Vonink. In het restaurant van Estek in Noordwijk is brand geweest. Meerdere mensen hebben rook binnengekregen en het gebouw aan de Keplerweg werd ontruimd. Eén iemand moest naar het ziekenhuis. De brand woedde in het plafond en ontstond waarschijnlijk door werkzaamheden aan het dak. Met de schade lijkt het verder mee te vallen. In Hillegom is een jongen op een fiets aangereden. Het ongeluk gebeurde donderdag op de rotonde van de Meerlaan en de Weerlaan. De fietser werd geschept door een auto en kwam midden op de rotonde terecht. Hij werd nagekeken door ambulancepersoneel. Het ongeluk gebeurde tijdens de

avondspits en zorgde voor veel vertraging. De gemeente Noordwijk waarschuwt inwoners en bezoekers voor veel bastaard satijnrupsen. Die komen vooral voor langs het strand en in de duinen. De rupsen zijn gezien rond de Noord- en Zuidboulevard en ook langs de Van Berkelweg en in de Nieuwe Voorstraat. De haren van zo'n rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, rode ogen en huiduitslag. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Altijd vrolijk met de hits van Nostalgiel. Het is 10:30. Nostalgiel. En we gaan wat weggeven. Het is namelijk tijd voor de ontknoping van het spelletje. Wie ben ik? Wie gaat er aan de haal met die heerlijke, ambachtelijke chocola? Eerst laat ik het fragmentje in Wie ben ik nog één keer aan je horen.
1: Was hij mooi of niet? Imca Marina met Spanje, mi amor. En wie staat er naast mij? Gerard Joling. Niet te geloven. 6 weken lang nu al nummer 1 in de enige echte de Nederlandse top 40. Maar ook bij onze collega's in België in de super top 50 van de VTM. Daar staat hij ook al wekenlang op de eerste plaats.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Erik de Zwart. En wat een berg goede inzendingen heb ik weer gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Maar ja, daar kan er maar één de winnaar zijn. En de winnaar woont in dit geval in Noordwijk aan Zee. En zijn naam is Joop. En hij gaat dus aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola. Joop, van harte. En die chocola komt vanzelf jouw kant op.

Nostalgiel is het zonnetje bij je in huis. Goedemorgen, het is 9 mei. Vandaag in 1978 wint PSV de UEFA Cup. In de finale zijn ze te sterk voor de Franse club Bastia. En vandaag in 1985 wordt voor de eerste keer Europadag gevierd. Wij merken daar niks van, maar Europese ambtenaren zijn dan een dagje vrij. Dan de jarige, de Amerikaanse zanger Billy Joel is 77 geworden. En radiomaker, drummer en zanger Edwin Evers viert zijn 55ste verjaardag. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ah, Bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgie. Het is bijna 11:12. En wij hebben contact met Sassijn. We hebben contact met boekhandel Wagner. We zeggen goedemorgen Willemien.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars.
0: Alles goed daar?
1: Ja, het is mooi weer.
0: Heerlijk.
1: Het is morgen moederdag. En dan worden er weer heerlijk veel boeken gekocht en uitgezocht en bekeken en gelezen. En lijstjes komen met binnen. Dus ja, dan zijn wij natuurlijk weer helemaal in onze saf.
0: Ja, en jullie hebben ook weer een leuk weekje achter de rug met allerlei activiteiten.
1: Ja, zeg dat. Ja, het was een hele enerverende week. Bijzonder ook, ondanks dat iedereen op vakantie was. Want ik had dus echt niet in de gaten dat we dit jaar bijna 3 weken vakantie hebben, sommige scholen. Dus ja, dan heb je toch een grote groep die je dan op een andere manier niet bereikt. Hè? Want niet iedereen zit natuurlijk op social en niet iedereen heeft de digitale krant. Maar we hadden Ieder Hoorn donderdagavond. Ieder Hoorn is een uitvaartverzorger en die doet het op een hele bijzondere manier. Die kijkt echt naar wat voor persoon is het geweest, dan wel is het. Want je kunt ook vooraf kun je tegenwoordig natuurlijk heel veel regelen. En dan heb je een uitvaart of een crematie wat bij de persoon past. En hij gaf zoveel voorbeelden. We zaten met 25 man, zaten we hier om de tafel. Er was eigenlijk net weer te veel voor de ronde tafel. Maar ja, dat past allemaal wel. Het schikt een beetje in. En we begonnen met uiteraard cake en koffie. En vervolgens kwamen de mooie verhalen naar boven. Maar heel respectvol, maar zo bijzonder. En dan dat moet ik eerlijk zeggen, ik ben zelf niet bang voor de dood. Maar we merkten wel dat het erover praten, dat het zo goed doet. En je kunt zoveel mooie dingen bedenken. En dat het niet eng is. En dat het eigenlijk soms ook wel heel mooi is. En natuurlijk is het overlijden is natuurlijk helemaal niet mooi. Maar ja, soms toch ook wel weer wel. En hij had super bijzondere voorbeelden. Wat gewoon heel... Ja, dat is gewoon heel fijn om naar te luisteren. Ja, ik kan het anders eigenlijk niet verwoorden.
0: Ja, nou, een geslaagde bezoek dus.
1: Ja, zeker. En mensen kwamen ook de echte dag erna van... we hebben een mooie avond gehad en dan kregen we de appjes. En dat gebeurt niet altijd. Het gebeurt wel eens hoor, maar ook wel regelmatig. Maar dit was wel heel uitzonderlijk. Dus ja, ik vond dat heel... We hebben het gewoon heel fijn gehad.
0: Ja, nou en gistermiddag was het ook weer een dolle boel.
1: Ja, van het ene kant op het andere. En dan is het in één keer is het dan weer 3:30 of 3:30. En dan staat er een plaatselijke auteur op de stoep. Nou, we waren natuurlijk wel een beetje klaar hoor. Het is niet zo dat we helemaal niet om de tijd denken. Maar het was wel in één keer ging de tijd heel snel. En Yvonne van Baarn heeft haar boek gisteren gepresenteerd. Haar zoon heeft haar geïnterviewd. En haar zus heeft de cover gemaakt. Want dat was natuurlijk vorige keer. Hè, van hoe komt ze aan die cover? Nou, dat was natuurlijk wel heel, heel bijzonder. Ze hebben uiteraard veel vragen over gehad. Maar ook over inhoudelijk. De cover uiteengespat was inderdaad hun leven wat uiteindelijk uit elkaar valt en wat toch weer opgeraapt moest worden. Dus met veel bloed, zweet en tranen. Dus dat had daar haar zus, Yvonne de zus, die had 2 opties en die vond deze eigenlijk het mooiste. Ze had het dus, ja, ze liet dat vrij en Yvonne koos ook deze cover. Dus dat is wel heel mooi als dat dan zo, ja, als dat dan zo werkt.
0: Ja, het boek is niet te missen eigenlijk met zo'n voorkant.
1: Nee, het valt echt op en dat is ook wel, heel bijzonder en heel mooi verhaal. Het is deels biografisch, maar ook deels heeft ze gewoon erbij verzonnen. En dat maakt het gewoon heel interessant om te lezen. En heel fijn om te lezen. Ik heb het nog niet helemaal uit. Tenminste, ik ben wel begonnen. Maar er staat heel veel op dit moment om te lezen. En aan nieuwe titels. Dus ik heb wel even een stukje gelezen. Maar ik ga hem het weekend meenemen. En als mijn moederdag niet al te druk is, dan ga ik hem ook even uitlezen. Want dat moet wel lukken in één weekend.
0: Uiteengespat. Gaat het allemaal lezen, mensen?
1: Ja, komt lekker naar die boekhandel. Er liggen hier nog een paar gesigneerden. En ik denk dat ze dat heel erg leuk zou vinden.
0: Ja, nou, goed zo. Dan is er nu ook weer hoog bezoek, hè?
1: Ja, ik sta hier naast Jet Nijland. Jet hadden we al gezegd. Die was de eerste keer was ze ziek. En niet als zijnde grieperig, maar gewoon op een andere manier ziek. Wat niet zo leuk was voor haar. Maar ze is helemaal weer opgeknapt. En ze heeft het allemaal weer bij elkaar. Heeft ze zich kunnen rapen. De spieren werken weer. Dus ze had weer wat energie. En ze staat nu hier heel vrolijk en fruitig haar boek te presenteren. Of nou, niet te presenteren, maar wel met blijdschap te vertellen. Van ik heb een mooi boek geschreven. En ik wil daar graag iets over vertellen. En dat vind ik gewoon heel leuk als auteurs dat doen. Dat is echt niet makkelijk hoor, om gewoon even op iemand af te stappen en zeggen van, nou ja, dit is mijn boek, mag ik je er ooit over vertellen? En sommigen hebben daar ook gewoon geen tijd voor, en dat mag. En anderen vinden dat eigenlijk wel heel leuk. En dan komt er toch voor moederdag, hebben we een prachtig cadeau. En dat wordt dan ook nog een keer gepersonaliseerd.
0: Ja, nou, Jet Nijland dus bij jullie in Sassenheim. Ze vertrekt om 12:30 weer, hè? Dus als je er naartoe wil,
1: ja,
0: wees niet te laat.
1: Ja, en kom lekker langs. Aan de andere kant, als het lekker druk is, dan denk ik dat Jet ook nog wel even wil blijven. Dus, maar goed, in principe staat er inderdaad tot 11:30. Dus ja. Wees welkom.
0: Ja, goed zo. Staat er verder nog wat op het programma de komende tijd bij jullie?
1: Ja, ik weet het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het klinkt een beetje raar, maar ik weet het niet meer allemaal uit mijn hoofd. Ik weet wel dat we volgende week zaterdag krijgen we Kim van de Geest. Kim van de Geest heeft ook een boek geschreven, komt ook uit Sassenheim. En daar is heel veel vraag naar. Het Leidsdagblad heeft gereageerd. Jullie hebben gereageerd. Ze gaat daar een interview mee doen en ze komt hier haar boek presenteren. Zal ook bevraagd worden. En we gaan dat op een hele bijzondere manier doen. Ik ga daar niet te veel over vertellen, want dat is natuurlijk wel een beetje een verrassing. Maar ik heb er nu al heel veel zin in. Dus kom volgende week zaterdag. Meld je eventjes aan, want dan weten wij hoeveel kopjes koffie we klaar moeten zetten. Of als het geen koffie wordt, iets anders. Dat vinden we wel fijn, want als er last minute in één keer 30 man bij komt, kan allemaal hoor. Maar dan is het organisatorisch is gewoon even een beetje jammer.
0: Ja, volgende week dus om 3:30 middags de boeklancering van Kim van der Geest.
1: Yes,
0: verder nog wat?
1: Nou, ik ga dan denk ik toch maar beginnen naar juni. Hoewel er tussenin ook nog wel wat zit. Maar dat is dan weer voor onszelf heel druk. Het Italië Festival, wat heel groot is. En dat wordt dit jaar in Beest gehouden. Dan moet je maar eventjes kijken op de online. En wat we in de winkel gaan krijgen is Mark H. Stokmans. En dat is een hele fijne auteur. Die heeft Land van Echo geschreven, Spiegeldagen. En dit boek gaat over speelt zich af in Venetië. Dus ja, daar waren wij natuurlijk als de acquisite bij. En die gaat ook met ons mee naar het Italië Festival. Om daar een mooi verhaal te vertellen. En dan uiteindelijk in onze stand zijn boek te signeren. Maar niet iedereen kan natuurlijk naar Beest komen. Dus hebben we gevraagd of Mark nog naar Sassenheim wil komen. En uit mijn hoofd 3 juni. Nou, kijk maar eventjes. Op donderdagavond komt hij hier. Of woensdagavond komt hij een lezing geven over zijn nieuwe boek. Hij vertelt heel fijn. We hebben hem al 2 keer gehad in de winkel. En ik kan iedereen adviseren. Kom naar die avond en luister naar zijn verhaal.
0: Ja, en zijn boek heet De Byzantijn. Even voor de duidelijkheid. En ook weer zo'n mooie kaft.
1: Ja, dat gaan we ook weer vragen hoe hij daaraan komt. De ene auteur die verzint het zelf, de andere keer laat het doen. En dat is weer heel spannend hoe dat tot stand komt.
0: Ja, nou mooi zo. Nou, staat weer heel wat op het programma dus bij jullie. En dan zijn we er nu zo'n beetje voor doorheen hè, op dit moment.
1: Ja, als de tijd om is, is de tijd om. En dan heb ik gewoon voor de volgende keer weer wat.
0: Ja. Nou ja, als je nog wat wil vertellen, dan mag dat nu hoor.
1: Nou, we gaan wel hele grote jongens krijgen. Kijk maar even naar Maarten Vissers. Die heeft net volgende week ga ik daar een filmpje van op de social zetten. Dat hebben we van de uitgever gekregen. Ja, en dan denk ik ook weer van, ja jongens, als we dat gaan zien, dan gaan de mannen zeker net als, Getver, ik kon er even niet op de naam komen.
0: Nou ja.
1: Ja, je weet het wel, die Schumacher, die... luchtvaart.
0: Ja, luchtvaart. Okay.
1: Die helikopterpiloot. En Maarten Vissers heeft dat ook. Die heeft een heel mooi boek daarover geschreven. Dus ja, dat zijn we ook alweer heel nieuwsgierig naar. Maar dat ga ik dan volgende week wat beter uitwerken. Dat ik niet zo sta te hakkelen. Is dat een goed idee?
0: Ja, bereid je goed voor dan, hè?
1: Ja, dat ga ik dan doen, hoor, beloof ik.
0: Goed zo. Wil je meer weten over de boekhandel? Check even de website boekhandelwagner.nl of loop even gezellig naar binnen. Willemien, hartelijk dank weer voor vandaag. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week. En in ieder geval vandaag nog even hup naar die boekhandel. Is het niet bij ons, dan bij een andere, maar niet online.
0: Goed zo, tot de volgende keer.
1: Hoi.

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. Hoe zit het eigenlijk met jouw kennis over de Boldestreek?
1: Nee, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Nou, je kan het nu even testen, want we gaan kletskoek doen. Ik heb 3 stellingen voor me liggen. 2 stellingen die kloppen als een bus. Daar is niks mee aan het handje. Maar eentje is absolute onzin. Eentje is dus kletskoek.
2: Stelling 1.
0: Warmond is al 20 jaar geen zelfstandige gemeente. Warmond is al 20 jaar geen zelfstandige gemeente.
2: Stelling 2.
0: Noordwijk heeft een strand van 13 kilometer lang. Noordwijk heeft een strand van 13 kilometer lang.
2: Stelling 3.
0: De Zilk is het kleinste dorp van Zuid-Holland. De Zilk is het kleinste dorp van Zuid-Holland.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na, je hoeft niet te bellen. Hoor je zo meteen het antwoord.

Om even terug te komen op de stellingen in Kletskoek. De Zilk is niet het kleinste dorp van Zuid-Holland. Dat is namelijk het Woud. Dat heeft maar 30 inwoners. En is zelfs het kleinste dorp van heel Nederland. Met andere woorden, stelling 3 is Kletskoek.

0: Hey pollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgie. En blijf dat ook doen, want er komen nog veel meer leuke liedjes aan.
1: Nostalgie. Veel rook bij brand en restaurant. Fietser aangereden in Hillegom. En Noordwijk waarschuwt voor jeukrups. Goedemorgen, dit is het Bollenstreek Nieuws. Ik ben Mark Vonink. In het restaurant van Estek in Noordwijk is brand geweest. Meerdere mensen hebben rook binnengekregen en het gebouw aan de Keplerweg werd ontruimd. Eén iemand moest naar het ziekenhuis. De brand woedde in het plafond en ontstond waarschijnlijk door werkzaamheden aan het dak. Met de schade lijkt het verder mee te vallen. In Hillegom is een jongen op een fiets aangereden. Het ongeluk gebeurde donderdag op de rotonde van de Meerlaan en de Weerlaan. De fietser werd geschept door een auto en kwam midden op de rotonde terecht. Hij werd nagekeken door ambulancepersoneel. Het ongeluk gebeurde tijdens de avondspits en zorgde voor veel vertraging. De gemeente Noordwijk waarschuwt inwoners en bezoekers voor veel bastaard satijnrupsen. Die komen vooral voor langs het strand en in de duinen. De rupsen zijn gezien rond de Noord- en Zuidboulevard en ook langs de Van Berkelweg en in de Nieuwe Voorstraat. De haren van zo'n rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, rode ogen en huiduitslag. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollenstreekomroep.nl.

0: Goedemorgen, bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is bijna 11:45. In de Sint-Agatha-kerk in Lisse kan je vanavond genieten van een orgelconcert. En dat wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van het Adema-orgel. Praat erover door met Ries de Visser van de stichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Adema-orgel gaat al heel wat jaren mee. Is het net zo oud als de Sint-Agatha-kerk zelf?
1: Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar het gaat zeker al heel lang mee. En wat wel leuk is, is dat het Adema-orgel door de orgelbouwer Adema gebouwd is. En die orgelbouwer bestaat nog steeds en onderhoudt het orgel ook. Die is gevestigd in Hillegom.
0: Aha. Kijk
1: eens. Ook nog een soort van streekorgel, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. En het ene orgel is het andere niet. Wat maakt het Adema-orgel nou zo uniek?
1: Ja, toch de klank. Het is een hele warm, romantisch gekleurd orgel eigenlijk. Zoals ik het zelf dan ervaar, is alsof je een soort strijkorkest onder je vingers hebt als je daarop speelt. Dat is misschien het beste om even uit te leggen aan wat meer leken luisteraars.
0: Ja, en dat geeft een heel mooi warm geluid.
1: Zeker, ja.
0: En zo'n orgel moet natuurlijk ook goed onderhouden worden. Hoeveel tijd steken jullie daarin?
1: Wij zijn bestuur van die stichting die concerten en speelmiddag organiseert. Het wordt regelmatig door het jaar heen onderhouden. Al die pijpen die dat heeft, moeten natuurlijk gestemd worden. Dat is vanmorgen ook weer gebeurd voor de concert van vanavond. Een aantal uur zou ik niet direct kunnen inschatten. Maar, met orgels is het ook zo, eens in zoveel tijd zijn grote restauraties ook nodig. Dat is natuurlijk heel veel mechaniek in zit.
0: Ja, en dan
1: dus en dan kan het ook van duur instrument eigenlijk.
0: Ja, ja, en tijdens zo'n restauratie kan het orgel een hele tijd niet meer worden gebruikt, hè?
1: Ja, dat heb je bijvoorbeeld bij de Notre Dame gezien. Dat is een heel bekend geval in Parijs. Die is natuurlijk brand. Is verwoest. Het orgel zelf niet, maar dat kost ook heel veel moeite. En pijpje voor pijpje, duizenden pijpen moeten dan stuk voor stuk eruit gehaald, schoongemaakt en gestemd worden.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dit is een heel gepriegel. Vanavond is er een concert in de Sint-Agatha-kerk in Lisse, waarbij iemand het Adema-orgel bespeelt. Ze heet, en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, Francesca Ayossa. Wat kan je over haar vertellen?
1: Ja, correct. Nou, dat is dus een jong talent. Maar iemand die al twee studies met cum laude heeft afgerond op het orgelgebied, muziekgebied. Is nog een promoveren ook. Is als ik goed reken iets van 25, 26 jaar oud op dit moment. En dat is ook wel leuk, want ook de organistenwereld en de concertorganistenwereld is echt wel een mannenwereld. Dus we zijn heel erg leuk. We zijn ook trots op ons bestuur dat we echt ons best doen. Het lukt ook regelmatig om een vrouw achter de klavieren te krijgen in Lisse. Dus dat is wel mooi.
0: Ja.
1: Van Italiaanse afkomst. Echt een heel druk concertprogramma heeft deze mevrouw al opgebouwd. Dus we zijn blij dat ze ook in Lisse langskomt.
0: Ja, en het is de eerste keer voor haar dat ze het Adema-orgel bespeelt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Is het verstandig voor haar om daar nog even mee te oefenen of spreekt het allemaal voor zich?
1: Ze kan altijd even oefenen vooraf de organisten. Ook om de registraties uit te proberen. Ze is van de week al langs geweest. Ik heb al een klein stukje gehoord. En wat wel bijzonder is, is als eerste werk een werk van Johann Sebastian Bach erop staan. Wat niet direct passend zou zijn bij dit orgel. Dus ben ik ook heel benieuwd naar. Het is meer een barok stuk eigenlijk.
0: Ja.
1: Zo bouwt ze het programma op, ook richting Kerkelijk Jaar, Hemelvaart en Pinksteren. Dus er valt genoeg verschillend te beluisteren vanavond. Erg leuk.
0: Ja, ja, ja, ik wou net vragen van welke werken komen er vanavond allemaal voorbij, maar dat heb je nu zo ongeveer verteld. Hoe lang duurt het ongeveer, het concert?
1: Een uurtje. Ja, ja, en gratis toegankelijk ook.
0: Kijk, dat is niet onbelangrijk. Dat is
1: ook heel erg laag voor het publiek.
0: Ja, zeker. Een afloop wordt wel gecollecteerd, hè?
1: Ja, en om dat een beetje te verzachten, die pijn, dat we hopen wel wat bijdrages te krijgen natuurlijk om te kunnen financieren, maar we organiseren ook daarna direct een borrel. Dus dat kan ook gelijk weer afgedronken worden.
0: Kijk eens, nou, dat wordt een mooie en gezellige avond. Dat kan niet anders. Vanavond om 8:15 in de Sint-Agatha-kerk in Lisse. Het orgelconcert van de stichting Vrienden van het Adema-orgel. Ries de Visser van de stichting, dank je wel voor je informatie. En voor vanavond heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Jo, dag.

En wat een gave hit zeg bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. Nostalgie zit er bijna op. Maar zometeen kan de radio nog wat harder. Na 12 is het namelijk tijd voor het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. En dan heb ik het natuurlijk over de Peer en Meer Show. Heel veel plezier ermee.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Showtime! Oké, okay.

0: YouTuber van ABBA natuurlijk. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
2: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok en dan zie je het staan. Het is alweer zaterdagmiddag. Het is alweer 12 uur geweest. En dat betekent dus, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En naast me staat ze weer, de enige echte Trudy! Hoe is het, Trudy?
3: Ja, met mij is het goed.
2: Jee, wat is het lang geleden?
3: Ja, hè?
2: Drie weken, zeg.
3: Maar gaat tijd snel, hè? Het was ook met Terry hartstikke gezellig.
2: Ja, Terry was erbij. En één weekje natuurlijk helemaal alleen gedaan, hè?
3: Eén week alleen.
2: Oh, dat is best wel een dingetje opgehaald.
3: Ja, dat was domme pech.
2: Domme pech, ja, inderdaad. Dat kon gebeuren natuurlijk. Maar dat is even wennen dan als je het alleen moet gaan doen. Ja,
3: ja. Zolang ze leuk niet. Ja.
2: Nee. Zeker
3: is wel
2: niet.
3: Leuk, maar lang zo leuk niet nee, als met
2: nee,
3: z'n
2: nee,
3: tweeën.
2: Nee, met z'n tweeën is veel leuker. En dan, gewoon gezelliger natuurlijk. Maar trouwens, het is vandaag een belangrijke dag. Het is vandaag 9 mei, zaterdag.
3: De dag voor moederdag.
2: De dag voor moederdag, inderdaad. Maar het is vandaag ook de dag van de vogelmigratie.
3: Migratie?
2: Ja, de dag van de vogelmigratie, wist je niet?
3: Nee.
2: Oh, dat vertel ik eens even. We leerden ze vroeger op school op, Trudy. Ik lees het even voor. Hè. Elk jaar trekken de vogels van het warme naar de koude gebieden. Hè. Dus in de winter gaan ze naar het zuiden. En in de zomer komen ze dan weer terug naar het noorden. Hè. Dus waar wij wonen dan. Hè. Maar rond mei komen ze allemaal weer zo'n beetje terug dan. Dus nu zo'n beetje komen ze allemaal terug. Hè. En daarom staat de tweede zaterdag van mei altijd in het teken van de internationale dag van de vogelmigratie.
3: Okay.
2: Wereldwijd zijn er dus de vogelen spottochten. Ja, dus dat je kan gaan kijken. Dat is geen optocht, maar een spottocht. Ja, heb je dan, hè?
3: Ja.
2: Het is allemaal dus in de teken staan van die internationale vogeldag. Je kan les volgen. Er zijn acties om trekvogels in hun leefgebieden te beschermen. En het is ook een mooi moment om even stil te staan bij de bijzondere reis door de natuur.
3: Oké.
2: Okay. Vind je niet? Ik vind het wel heel bijzonder.
3: Ja, nou ja, het is sowieso bijzonder, want gisteren was natuurlijk die Attenborough volop in het nieuws.
2: Ja, was hij het nieuws?
3: Hij werd 100.
2: Oh, 100, is al bij 100? Ach, de oude man.
3: En hij maakt natuurlijk al jaren van die mooie natuurdocumentaires.
2: Nou ja, hij spreekt zijn invloed bij toch alleen maar?
3: Nou, hij is er ook bij. Hij heeft ook geknuffeld met gorilla's.
2: Gadverdari, dat vind ik zo ranzig. Zo'n vieze, zo'n vlooiebaal is dat, toch?
3: Hij kwam erachter dat het best wel knuffelige beesten zijn.
2: Knuffelige beesten zijn.
3: Maar ja, ik zou het toch niet gokken in een dierentuin naar binnen te gaan.
2: Nee,
3: want
2: je weet
3: hoe het met die vrouw afgelopen is.
2: Met welke vrouw?
3: Die toen in Blijdorp.
2: Oh, met Boekito. Ja, wie kent hem nog? Boekito, dat was een geweldige avond natuurlijk.
3: Maar vogels die zijn minder gevaarlijk, denk ik.
2: Zijn minder gevaarlijk. En dan heb ik toch liever gewoon de lekkere vogel, toch? Vind je niet?
3: Ja.
2: Nou, dan heb je wel toevallig weer, zeg. Mijn favoriete vogel, zeg. De reis die doorgemaakt hebben.
3: Zeker.
2: Van het ei naar de barbecue.
3: Ja. Daar is het ook goed weer.
2: Zijn we begonnen met alleen de allerbeste muziek en de gezelligheid natuurlijk op de radio. We zijn weer terug, het enige echte origineel, de Peer en Meer Show. We zijn van de kant. We gaan beginnen met een leuk plaatje van Hot Chocolate.
3: Hot Chocolate?
2: Hot
3: Chocolate.
2: Oh, ja, we hebben een kopje thee bij. Dat is een mooie zanger, ja?
3: Ja, ik vind het knap.
2: Ja, hij kan ook mooi zingen trouwens. Everyone to Winner gaat hij voor ons zingen nu.

0: Everyone to winnen van Hot Chocolate. Zo, kijk gelijk even naar jou, Trudy. Is er nog wat te doen in Theater de Omdraak trouwens?
1: Ja, daar is zeker vanavond.
0: Ja.
1: Nou, het woord zegt het al, of de titel.
0: Ja.
1: Tonight will be fine.
0: Oh. Ja, maar dat is wel een rekbaar begrip, hè, denk ik dan. Vind je niet?
1: Ja.
0: Want wat is er fijn en wat ik leuk vind, dat vind jij misschien
1: fine.
0: Niet leuk. Ja,
1: nou,
0: wat is fijn?
1: De nieuwe theatervoorstelling van de Leonard Cohen Tribute Band...
0: Die staat
1: volledig in teken van Tonight Will Be Fine.
0: Ja.
1: Een avond met de band die al 10 jaar met succes door de Nederlandse theaters trekt.
0: Oh.
1: En het voelt als een diepe ademhaling en een inademing vol... een verwachting en een uitademing van pure rust. Nou, wie wil dat nu niet in
0: deze... Het is Leonard Cohen wat ze het over hebben.
1: Hectische tijd.
0: En die man inderdaad, daar val je bijna bij in slaap, hè?
1: Halleluja.
0: Ja, je moet wel een beetje speed gebruiken om wakker te blijven. Vind je niet?
1: Nou, ik zou zeggen, zo'n drankje mee waar Max reclame voor maakt.
0: Ja, inderdaad. Als je dat meeneemt, dan kom je er misschien de avond wel door.
1: Dan red je het wel, denk ik. Nou ja, goed.
0: Sun takes you down.
1: Ja, Suzanne, dat gaan ze ook zingen.
0: Dat is...
1: So it is Long Marianne.
0: Ja, So Long Marianne. Ja, ja. Er is later nog een variant opgemaakt door Ron Brandstede, toch? Bella Beer heet dat dan.
1: Oh ja,
0: toch?
1: Bella Beer, ja.
0: Was
1: dat So Long Marianne?
0: Jij bent daar... ik weet niet van. Okay. In ieder geval...
1: Jij bent daar beter van op de hoogte dan ik, oké. Nou ja, goed. Ik zou zeggen
0: ingelop naar Theater het Onderdak in Sassenheim dan, toch?
1: Precies.
0: Zijn er ook nog films te zien in het theater daar?
1: Ja, want aanstaande donderdag Hemelvaart.
0: Oh, is het dan alweer Hemelvaartsdag?
1: Ja, dat is weer Hemelvaartsdag.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Dat gaat snel.
0: Jazeker.
1: Ja, jij bent natuurlijk zo hard aan het werk geweest. Er gaat heel veel aan je voorbij.
0: Ja,
1: je bent met andere dingen bezig geweest.
0: Ik heb een eeuwige vakantie, geloof ik.
1: Even kijken. Dan is de film Voor de Meisjes.
0: Oh ja, dat is wel indrukwekkend.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Oké, nou, twee bevriende stellen. Die delen al jaren een vakantiehuis in de Oostenrijkse Alpen.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer hun puberdochters tijdens een gezamenlijke vakantie betrokken raken bij een ongeluk, brokkelt de ogenschijnlijke vriendschap in rap tempo af. Oudzeer en opgekropte frustraties drijven de ouders steeds verder uit elkaar. En ze horen dat één dochter kan worden gered, maar alleen als het andere meisje wordt opgegeven. Nou, dat is natuurlijk een duivels dilemma.
0: Ja, precies. Want wie ga je er om over, hè?
1: Ja, dat. Nou ja, want als het om je kind gaat, dan doe je heel veel. Misschien wel alles.
0: Mm.
1: Oké, nou, aanstaande donderdag is die film te bekijken in het Onderdak voor €6,75.
0: Oh, dat is geen geld natuurlijk, hè?
1: Nee, daarom.
0: Nee, dat zeg ik.
1: Dus, en het is een heel leuk theater. En
0: zeker.
1: Een hele leuke zaal. Dus je zit daar altijd wel relaxed, vind ik.
0: Ja.
1: En dan volgende week zaterdag, ik geef het alvast maar door.
0: Ja.
1: Dus dan kun je nog die avond reserveren. Casey and the Sunshine Band.
0: Casey and the Sunshine Band. Kleine Kees, hè? Ja.
1: Ja. Nou, Casey. Het is een 10-koppige band.
0: Ja. Disco,
1: dus
0: hè?
1: Er staat nogal wat, hè?
0: Ja.
1: En nou ja, ze doen natuurlijk Shake Your Booty en I'm the Boogie. I'm your boogeyman.
0: I'm your
1: Get
0: boogie
1: down tonight. Please don't go. That's the way I like it. Die ken ik wel.
0: Aha.
1: Dat is wel de meest bekende volgens mij.
0: Ja.
1: En ze worden allemaal gedaan. Dus ben je fan, ga er naartoe.
0: Lekker naartoe. Ik hoor al, jij bent niet helemaal op de hoogte van KC in de Sunshine Band.
1: Nee,
0: maar wel
1: toevallig
0: van Frank Sinatra?
1: Ja,
0: dat is
1: Blue
0: Eyes.
1: Nou,
0: heb ik toevallig een plaatje van Blue Eyes klaarstaan, zeg. Is dit toeval of niet? Frank Sinatra en Let Me Try Again. Misschien wel de allermooiste die hij ooit heeft gemaakt. Ik vind hem zo mooi, deze plaat. Frank Sinatra.

0: Hij heeft volle borst meegezongen met Frank Sinatra en Let Me Try Again. Zo, een ongelooflijk mooie plaat hier in de Beer en Meer Show. Zo is dat. Nou, Trudy. Zijn er nog van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bolstring?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, vanavond dan staat cabaretier, acteur, singer, songwriter en theatermaker Peter van Rooyen.
0: Is hij het allemaal?
1: Ja, hij is het allemaal.
0: Ongelooflijk.
1: Hij is multi...
0: Ja, inzetbaar.
1: Nou ja, bedeeld met talent, zeg maar.
0: Ja, inderdaad, dat blijkt.
1: Even kijken. Nou, er staat hij in het Warmondse Theater het Trefpunt. Met een try-out van zijn programma Doei Buitenwereld. Het is een solo-voorstelling die het midden houdt tussen cabaret en kleinkunst. En daarin stelt Van Rooyen dat veel mensen van alles vinden over allerlei zaken. Het klimaat, politici, rassenkwesties, supermarktmedewerkers enzovoort. Maar dat ze feitelijk niet begrijpen wat ze vinden. We zijn namelijk zelf vaak te stom om te begrijpen wat we voelen en waar die gevoelens vandaan komen.
0: Oh, dat zijn grote woorden.
1: Nou, hij is ook een soort psycholoog of zo.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, nou, stop met dat slappe wijzen naar de ander. Dat kan iedereen, zegt hij. En het is tijd voor een diepe duik naar binnen.
0: Oh.
1: Nou, navelstaarderij voor experts dus. Te beginnen met Van Rooyen zelf. Nou, het begint allemaal vanavond om 8:30. Het kost €19. En kaartjes zijn verkrijgbaar aan de zaal.
0: Oké, nou ja, dat is mooi. Ja.
1: Dan,
0: had je nog een applaus verwacht trouwens?
1: Nou, dat mag. Nou, er is vandaag in het centrum van Hillegom voor de vijfde keer de kunstmarkt Montmartre Hillegom.
0: Montmartre Hillegom?
1: Ja, Montmartre.
0: Oh, nou,
1: dus dat hebben ze een beetje omgetoverd. Ja.
0: Nou, gezellig klinkt dat.
1: Nou, tot 5:00 vanmiddag is er kunst, muziek en ontmoeting op de hoofdstraat rond de Oude Pomp. En daar presenteren tientallen kunstenaars hun werk in de open lucht.
0: Oh.
1: Ja, en als je op Montmartre bent geweest, ja, daar zit ook alles in de open lucht natuurlijk.
0: Ja, het zit allemaal buiten inderdaad. En heel vaak zitten ze daar, kun je jezelf laten vereeuwen aan. Hè? Een soort karikatuurschilderij of zo, dat soort dingen. Ja, leuk.
1: Nou ja, dat heb ik dan niet daar laten doen, maar op het Vuurtorenplein in Noordwijk. Daar zat ook een keer een...
0: Dat was een Montmartre van Noordwijk waarschijnlijk, heette dat.
1: Ja. Ja, maar je kent dat liedje, Aux Champs-Élysées.
0: Ja, dat ken ik, ja.
1: En daar heeft de Noordwijkse band, heeft daar Vuurtorenplein.
0: Oh, origineel zeg. Ja.
1: Nou, maar
0: wij in Amsterdam hadden wij Waterloopplein. Weet je nog van die
1: rij? Ja, dat kan ook. Even kijken hoor. Nou, op de terrassen kan je genieten. Kinderen kunnen zich laten schminken en een moederdagkleurplaat maken. En voor jongeren is er een graffiti workshop.
0: Oh, lekker. Nou, en, met de spuitbussen, een heleboel onderspuiten. Leuk.
1: Nou ja, als je het op je eigen kamer doet, is het niet erg, toch?
0: Nee, dan maakt het mij ook niet uit,
1: nee. Daarom. Nou, het is allemaal gratis, trouwens.
0: Allemaal gratis. Nou, mooi. Zeg, heb je er nog eentje, Trudy?
1: Ik heb er nog eentje. Ja. Vanavond, dat is van een hele andere orde.
0: Ja.
1: Organiseert de Stichting Vrienden van het Adema Orgel weer een orgelconcert in de Sint-Agatha-kerk in Lisse.
0: Oh.
1: In haar programma Tussen Pasen en Pinksteren zal de Italiaanse organiste Francesca Aggiossa werken spelen van Bach, Boelli, Frank Tournemire.
0: Wie?
1: Tournemire. Ja, het zegt mij niet.
0: Ja, het klinkt een beetje, weet je, dat je allemaal mieren hebt die een toertje gaan doen door je huis. Dat zie je toch wel eens? Weet je, wat zo'n sliertje van die mieren.
1: Ja,
0: dat
1: is een Polonaise.
0: Tournemire is dat. Okay. Dat is een Polonaise van mieren inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: nou, en

0: Hartstikke mooi zeg. Leuk, poppen zingen op een koor op een orgel. Zou dat kunnen, denk jij?
1: Nou, ik heb geen idee.
0: Nou, normaal gesproken had ik wel eentje bij me gehad. Maar ik heb nu niet het plaatje bij me. Maar volgende week zal ik misschien een plaatje draaien van popmuziek op een kerkorgel of op een pijporgel speelt.
1: Oké, ja.
0: Maar eerlijk gezegd, ja, dat is echt wel is goed om aan te horen. Ja.
1: Oké.
0: Ja, maar dat is onder doorheen speelt, maar goed. Wat ook leuk is, Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En trouwens, nou, deze part gaan we het spelen. Het moest het over een heleboel streek, het spelletje Mission Impossible. Met andere woorden, pak een spel en papier. Veel lekker zullen ook meespelen. Succes, eerst Tavares.

0: Ivan Must Be Missing an Angel van Tavares natuurlijk hier in de Pyramide. Ik heb het al gezegd, mensen thuis, pak pas pen en papier, want we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek, natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Voor de mensen thuis, wel één keer uitleggen hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik er dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet. Nee, let er goed op, want er staat er namelijk een heel raar woord. En dat klopt. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moeten ze het goede woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord dan weet te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Is je antwoord goed? Heb je mazzel? Kom je dus in de hooghoed terecht. Aan het einde van het tweede uur grabbelen wij dan in die hooghoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag. En die gaan we aan halen met een hele mooie en een heerlijke mooie prijs. Een grote prijs die je op kan eten. Ook nog een beetje kan laten staan. Maar goed, later dan meer over. Wij gaan beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar bedoelen wij dan de eerste letter van een groot dier met een uitzonderlijk lange nek. Dus de eerste letter van een heel groot dier met een uitzonderlijke lange nek. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Ja, en daar voegen we dan ook de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Dus de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Heb je die gevonden? Ja, mooi, dan gaan wij weer snel verder met
1: de derde.

0: precies. En daar zoeken wij dan de eerste letter van een doorschijnend glibberig zeedier in de vorm van een halve bol, die je dus vaak op het strand vindt. Dus de eerste letter van een doorschijnend glibberig zeedier in de vorm van een halve bol, die je vaak op het strand vindt. Ja, heb je die gewonnen? Mooi, niet te lang nadenken. Wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van gepofte maïskorrels, die als snack worden gegeten. Dus de tweede letter van gepofte maïskorrels die als snack worden gegeten. Ja, gewonnen. Mooi, dan blijven we snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een hele grote plant met een stevige houten stam en waaraan takken groeien. Dus de eerste letter van een hele grote plant met een stevige houten stam waaraan takken groeien. Gewonnen. Ja, mooi. Dan blijven we snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een speciaal borsteltje om je gebit mee te reinigen. Dus de tweede letter van een speciaal borsteltje om je gebit mee te reinigen. Ja, die hebben we allemaal natuurlijk. Wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vogel die symbool staat voor de vrede. Dus de eerste letter van een vogel die symbool staat voor de vrede. Ja, heb je die gevonden? Nou goed, als het dus goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak snel de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. Ja, en als het goed is, dan heb je dus mazzel, kom je in die hooghoed terecht. En aan het einde van het tweede uur gaan wij grabbelen in die hooghoed. En wie weet, word jij er dan wel uitgehaald en heb jij die mooie prijs.
2: Nee.
0: Wie was dat nou weer? Dat is Bonnie. Met je thuis, ik wens jullie allemaal heel veel succes. Wie weet, is die mooie prijs, die lekkere prijs voor jou. Nou, allemaal heel veel succes dan.

0: Bonnie Sinclair en sla een arm om me heen. Tudy, zijn er nog dingen gratis af te halen in onze fijne pittoreske bollenstreek?
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, ik ga er even bij zitten dan.
1: Ja.
0: Heerlijk. Nou.
1: Nou, een witte IKEA-kast in twee delen van 1,20 meter breed. Dus in totaal is die 2,40 meter breed. Okay. 40 diep en 64 hoog met laden en kastjes in voorhout.
0: In voorhout, ja. Mooi, leuk.
1: Dan twee witte opdekdeuren. Eentje is 73 breed en 2 meter 1,5 hoog. En eentje is met glas, 6 ruitjes. Die is 83 breed en 201,5 centimeter hoog.
0: Oké, nou mooi.
1: Die kun je ophalen in Lisse. Dan zo'n ANWB-pop die waarschuwt dat er kinderen kunnen oversteken.
0: ANWB-pop?
1: Ja. Op de plek waar je staat.
0: Zijn die mannen van de ANWB, van de die wegenbrigade, zijn die niet echt dan?
1: Ja, die zijn wel echt.
0: Ja.
1: Maar dit is een hard plastic pop.
0: Ja.
1: Dat is het zij-aangezicht van een kind. Hij is felgroen en hij heeft een rood-oranje petje op.
0: Oh.
1: Zodat hij opvalt. En dat is een teken. Let op, hier kunnen kinderen oversteken.
0: Oh, het is een groen kind. Een soort Oompa Loompa.
1: Ja, zoiets.
0: Oh.
1: Nou, hij is op te halen in Hillegom. Het is natuurlijk wel veilig.
0: Zeker. Nou.
1: Dus. Dan twee cavia-beertjes.
0: Cavia-beertjes?
1: Ja.
0: Dat is geen grizzlybeer dus, maar dat is een heel klein
1: cavia-beertje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is een mannetjes-cavia.
0: Oké, okay, maar zijn die gevaarlijk?
1: Nou ja, je moet wel oppassen voor je vingers, want ze hebben goede scherpe tanden.
0: Oh, oké, okay, maar het is niet dat je je hele voorraadkast plunderen of zo.
1: Nee.
0: Dan, die beer in Amerika.
1: Nee. Nee. Zo in Yellowstone Park en zo.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Nou, nee. Nou, je kunt ze ophalen in Sassenheim. En ze zijn geboren in januari. Dus ze zijn nog heel jong.
0: Oh, ze zijn heel jonge beren zijn het. Oké, okay, ja. Nou, leuk zeg.
1: Dan een bijzettafeltje. Marmerlook. En hij is crème. En de vorm van een druppel heeft het blad.
0: Oh.
1: Kun je ophalen in voorhoud.
0: Wat handig. Dat is, als er dan water op ligt, dan zie je het niet.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Wat handig. Nou, ja. Leuk.
1: Dan een Philips Airfryer met een draaiknop. Dus niet met tiptoetsen, maar met een draaiknop.
0: Ja.
1: Hij is grijs en je kunt hem ophalen in Noordwijkerhout.
0: Oh, nou handig.
1: Dan een witte Richmond kast. Twee deurtjes en twee lades.
0: Ja.
1: 1,28 breed, 51 diep en 90 centimeter hoog. En die kun je ophalen in Katwijk.
0: Mooi.
1: Dan een poangstoel.
0: Wat?
1: Een poangstoel.
0: Een poangstoel?
1: Ja.
0: Oh, een poangstoel. Is dat... Vroeger had ik nog altijd een beetje kinderen even op de po. En dit is dan waarschijnlijk eentje die hebben ze opgehangen.
1: Nee.
0: Dus dan kunnen ze er gelijk schommelen bij. Zo.
1: Nee.
0: Een schommelpo is dit eigenlijk, niet?
1: Nee. Het is een IKEA-stoel.
0: Een IKEA-stoel?
1: Ja. En dat model heet Poang. En ja, het is een gegolfde zitting.
0: Ik denk zo, dan begrijp ik hem. Dat is een soort fopstoel.
1: Als je gaat zitten.
0: Dus als je erop gaat zitten, dan sta ik er weer. Hoor je, poang! En dan leg je beest op de grond.
1: Nee,
0: schrikkelijk
1: nee,
0: zeg. Kijk wel even je rug met zo'n ding,
1: hoor.
0: Het zit
1: best lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Als je het doet, wel ja. Als je wel voor mij een hele gevaarlijke stoel. Een poangstoel dus.
1: Nou, hij ziet er nog hartstikke mooi uit. Het heeft een witte hoes en... alle hoezen van IKEA zijn wasbaar. Dus,
0: handig.
1: Nou, je kunt hem ophalen in Warmond.
0: Oké. Okay.
1: Dan, ja, wat je ermee moet, weet ik niet. Nou. Maar een grote zak, wel 600 gram zwaar.
0: Ja.
1: Met treklipjes van drankblikjes.
0: Treklipjes van drankblikjes? Wat moet je daar nou mee?
1: Ja, geen idee.
0: Het is gewoon een zak afval, dus eigenlijk.
1: Ja, ze worden ook nieuw aangeboden.
0: Wie?
1: Die lipjes. Maar dit zijn gebruikte.
0: Oh! Gebruikte lipjes. Het is gewoon een bierblikje wat je ooit hebt geopend.
1: Misschien kun je er een kunstwerk van maken of zo. Ik weet het niet. Je kunt ze ophalen in voorhout, geheel gratis. En als je ze moet kopen, dan betaal je nog van 8 tot 10 euro.
0: Per stuk?
1: Nee, voor zo'n zak. Dus ik denk, nou ja, zoek je het toevallig, dan kun je ze gratis ophalen.
0: Maar je kunt toch ook gewoon bij het grof vuil zitten, toch, die dingen? Dan komt de vuilman er gratis ophalen.
1: Ja, nou, dat kan ook.
0: Ja, zet even lekker buiten neer dan. Maar goed, moet je zelf weten.
1: Een klein wit bureautje.
0: Ja.
1: Met stoeltje van IKEA. Voor die kleine kinderen is
0: Ik hoor alweer, die IKEA ligt weer een beetje uit de gratie, hè?
1: Nee, maar weet je, dat is echt voor Als je begint, dan is het heel betaalbaar. Je samen gaat wonen je gaat een gezinnetje starten. Mm-hmm. Nou, dan is IKEA super, want dat is allemaal niet al te duur.
0: Nee.
1: En je hoeft er ook geen hele leven mee te doen, als het voor kinderen is.
0: Oh, op die manier. Ja, ik begrijp hem. Ja.
1: Toch? Die worden op een gegeven moment wel groot.
0: Ja.
1: Als het goed is.
0: Ja, als het goed is wel. Behalve als er zo'n klein kindje is, die heb je ook. Die blijven klein.
1: Ja, die blijven klein.
0: Ja.
1: Nou, dat kan ook.
0: Je hebt ook van die ponies. Het zijn dwergponies zijn dan.
1: Ja,
0: heb je ook.
1: Maar goed, dit kun je dus ophalen in Sassenheim.
0: Ja.
1: Dan witte klemmen waarmee je een plank of een vensterbank kunt bevestigen aan een verwarming.
0: Ah.
1: Ik had het nog nooit gezien.
0: Dat heet een verwarmingsklem.
1: Nou, je kunt ze ophalen in Sassenheim.
0: Mooi. Leuk.
1: 170 dakpannen en kantpannen voor plusminus 15 vierkante meter dakbedekking.
0: Oh, kijk eens aan, zeg.
1: In Katwijk.
0: In Katwijk? Ophalen.
1: Ja.
0: Is dat nu een huis op het dak of zo dan?
1: Nou, die hebben waarschijnlijk aangebouwd of iets. En dan.
0: Die dachten, nou, ik moet even uitrekenen hoeveel dak ik hier nodig heb. Hadden ze 15 vierkante meter te veel besteld?
1: Je kunt je toch vergissen?
0: Nou, dat is wel een vergissing, inderdaad.
1: Ja, goed. Ze bieden het nu gratis aan.
0: Oh, gratis
1: dus
0: helemaal.
1: Wie weet.
0: Ja, hartstikke mooi zeg. Ja.
1: Dan een witte partytent. Ja, de tuinfeestjes komen er natuurlijk weer
0: zeker,
1: aan.
0: Zeker, ja.
1: Dus hij is 3x6 bij 2,5 meter.
0: Ja.
1: In Lisse kan je die ophalen.
0: Oh, in Lisse. Mooi.
1: Dan twee boxkleden. Waarvan één, daar zitten aan de rand van het kleed allerlei verschillende stofjes.
0: Ja.
1: Daar kunnen die babytjes aanvoelen. Dat schijnt goed voor de ontwikkeling te zijn.
0: Oh.
1: In Sassenheim.
0: Handig,
1: kun je die ophalen.
0: Ja.
1: Dan een buitendeur.
0: Ja.
1: 201,5 centimeter hoog. Ja. 87,5 breed. Mm. Hij is 4 centimeter dik. En die kun je ophalen in Noordwijkerhout.
0: Massief hout ook allemaal?
1: Ja.
0: Oh, mooi zeg. Lekker. Even een beetje kloof
1: dus
0: en dan
1: jou,
0: kan je de kachel in.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dan een dierenkooi.
0: Ja.
1: Die is 51,5 centimeter breed.
0: Ja.
1: 29 centimeter diep en 40 centimeter hoog. En die kun je ophalen in Warmond. Nou, hij ziet eruit als nieuw.
0: En wat voor dieren kun je erin stoppen dan?
1: Nou ja, die caviabeertjes.
0: Caviabeer? Maar ja, hoe groot zijn de tralies? Hè? Want als je er doorheen kunt, heb je het allemaal geen nut.
1: Ja, dat staat er niet bij.
0: Oh.
1: Wat de afstand is tussen de tralies.
0: Dat is wel belangrijk om te weten.
1: Ja, misschien is het wel een Houdini.
0: Ik bedoel, als je
1: in
0: Artis
1: werkt.
0: Maar als je in Artis werkt, je moet een nieuw hekwerk bestellen voor de leeuwenkooi.
1: Ja.
0: Wil je wel graag weten dat die leeuw er niet doorheen kan, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja,
1: dat
0: toch is heel
1: waar.
0: Belangrijk om te weten.
1: Nou ja, dan als laatste.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de zon gaat weer volop schijnen. Dus
0: ik hoop het wel, ja.
1: Een gebruikt zonnescherm van 5,20 meter breed.
0: Ja.
1: En dat gaat weg in verband met dat ze een overkapping hebben gemaakt.
0: Oh, ik dacht gebrek aan weinig zon of zo. Ja.
1: Ja. Je moet het wel met de hand draaien, dus hij is niet elektrisch.
0: Oh,
1: maar goed, hij is wel gratis.
0: Gratis.
1: En hij ziet er nog prachtig uit.
0: Ja.
1: Hij is wit met groen gestreept.
0: En hoe breed is hij dan?
1: 5,20 meter.
0: 5,20 meter?
1: Ja.
0: Zo, dan heb je een flinke gevel nodig, zeg.
1: Ja.
0: Nou, zeg, mooi zeg. 5,20 meter lang beschermd. Mooi, zeg.
2: Weer een meer show. Elke zaterdag van 12 tot 2.
0: Ja, klopt, helemaal.

0: Easy Boy van Creamfield en Cook hier in de Peer en meer zo. Ja, Trudy, een mens in nood, hè? Als je die, ja, je kent er eentje bijvoorbeeld, hè? Wat doe je dan? Ga je gelijk helpen?
1: Nou ja, als ik iets kan doen, dan doe ik dat wel, ja.
0: Dat doe je dan?
1: Ja.
0: Maar de grote vraag is eigenlijk, waarom nemen mensen vaak de verantwoordelijkheden over van anderen? En hoe voorkom je dat goed bedoelde hulp juist een probleem veroorzaakt?
1: Nou, dat kan wel eens een punt zijn.
0: Kan gebeuren allemaal, hè? Nou, in een luchtige, maar herkenbaar gesprek praat Frank van den Berg tijdens de workshop Stop met Redden over communicatie, gedragspatronen en hoe je gezonder met elkaar kunt omgaan. En die Frank van den Berg, ja, nu aan beeld aan de telefoon. Goedemiddag, Frank.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, Frank, de titel van de workshop Stop met Redden. Ja. Waarom willen mensen altijd eigenlijk andere mensen zo graag gaan helpen?
2: Het zijn die automatische rollen die mensen gewoon innemen soms. En dat kunnen ze doen vanuit hun persoonlijkheid, omdat de situatie zich daarvoor leent. Of misschien wel door de communicatie met een ander die een hele andere rol inneemt. Waardoor jij je geforceerd voelt om dingen gewoon op je te nemen. Ja.
0: Ja, en ja, nou, en bijna iedereen die kent wel iemand die altijd klaar staat voor anderen. Maar wanneer wordt behulpzaam zijn ongezond, denk jij?
2: Ja, kijk, als je altijd alles uit de handen neemt van anderen, dan helpt dat heel veel andere mensen. Maar je hebt het zelf ook enorm druk, waardoor je soms gewoon te druk bent. En heel veel belangrijke dingen niet meer toekomt. En misschien gewoon je hoofd wel overloopt. Dat is niet gezond.
0: Op die manier, aha. Maar goed, in jouw workshop gaat het over de zogenaamde reddersdriehoek, zoals je dat noemt dan. En kun je in gewone mensentaal eens even uitleggen wat dat precies betekent?
2: Ik denk dat we het allemaal wel meemaken. Het maakt ook niet zo heel erg veel uit waar het gebeurt. Want het gebeurt in allerlei situaties. Gezinssituaties, werksituaties. Daar zijn mensen die met elkaar communiceren, die daarin automatisch een bepaalde rol aannemen. Nou, er is ooit een wetenschapper geweest, die heeft dat dan inderdaad teruggebracht door tot drie rollen. Uh-huh. En die wetenschapper zegt, we hebben een slachtoffer, we hebben een aanklager en een redder. Nou, dat zijn van die automatische rollen waarvan je misschien niet bewust bent dat je een van die rollen aanneemt. Maar het wel doet. En dat is, de workshop is vooral bedoeld om daar iets meer inzicht in te geven van, welke rol neem je nou zelf aan? En hoe zou je het nou zo kunnen sturen dat je misschien een andere rol aanneemt en dat je een ander daar beter mee helpt?
0: Ja. En in welke rol zijn de vrijwilligers die zich vaak daarmee herkennen dan? Die zichzelf mee herkennen?
2: Je hebt altijd mensen dus inderdaad die de taken bij andere mensen uit handen nemen.
0: Ja.
2: En dat doen ze met alle goede bedoelingen, maar je helpt die ander er vervolgens niet mee, want die leert er bijvoorbeeld ook helemaal niks van. Dus dat is zo'n ding. Je hebt ook altijd mensen inderdaad die eigenlijk alleen maar vinger wijzen naar andere mensen. Zo van, zie je het wel, hij doet het altijd fout. Hè? Die mensen heb je ook. En dat is een bepaalde rol. Maar je hebt ook het slachtoffer. En die zegt eigenlijk, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks van. En ik begrijp het niet. En ik weet niet hoe ik moet. En als je dat dus inderdaad die rollen bij elkaar houdt, dan versterkt dat elkaar alleen maar. En word je er allemaal niet beter van.
0: Nee, dat is waar. Dus, goed, jouw workshop die laat mensen dus kennis maken met de hoe noem je dat, de potentiedriehoek, hè?
2: Ja, potentiedriehoek,
0: ja. Ja, dat klinkt allemaal positief. En wat verandert dan op de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Of in de manier?
2: Kijk, stel dat jij zo iemand bent die altijd alle verantwoordelijkheden naar je toe trekt. Waardoor je eigenlijk andere mensen in de schaduw zet, maar jij eigenlijk veel te druk hebt, dan is het wel handig om te weten hoe je daar een betere balans in kunt vinden.
0: Ja.
2: En dus ook gewoon minder stress ervaart bijvoorbeeld.
0: Aha, op die manier.
2: Dus dat leer je uiteindelijk wel in de workshop.
0: Ja. En wat kunnen de vrijwilligers na deze avond concreet anders doen in hun werk of hun privéleven?
2: In ieder geval herkennen in welke rol zij zichzelf bewegen. Zijn zij dan het slachtoffer? Zijn ze altijd de aanklager? Of zijn ze bijvoorbeeld altijd de redder? Als je dat al kunt herkennen, dan is dat winst volgens mij. Want dan heb je ook veel beter idee in wat je er dan wel mee zou kunnen.
0: Ja. En is deze workshop alleen voor vrijwilligers? Of voor iedereen die met mensen werkt of gewoon samenleeft?
2: Ja, Nou ja, ik zou me voor kunnen stellen dat het voor iedereen heel interessant is.
0: Ja.
2: Welzijn organiseert het met name voor alle vrijwilligers in de gemeente.
0: Ja, ja.
2: Dus dat doen we met al onze workshops. Die zijn in principe voor alle vrijwilligers toegankelijk. Altijd gratis. We doen er 4 in het jaar ongeveer. En in principe kan men er altijd op inschrijven.
0: Oké, en waarom moet je als vrijwilliger dus echt specifiek naar deze avond gaan komen, denk jij?
2: Ik denk toch echt dat het samenwerken met elkaar echt gewoon leuker maakt.
0: Ja.
2: Dat denk ik.
0: Dat denk ik ook. Samen is altijd beter, toch?
2: Zeker, ja. Zeker als je daar een goede balans hebt.
0: Absoluut, absoluut. Frank, heel belangrijk natuurlijk om te weten. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Waar gaat het allemaal plaatsvinden? En hoe laat gaat het allemaal beginnen?
2: Ja, de aankomende dinsdag om 7:00 starten we.
0: Ja.
2: Het Trefpunt in Noordwijk. En we zitten al redelijk vol. Maar mocht je nou nog echt heel graag willen, stuur ons een mailtje. En dan kan je er vast nog wel bij.
0: Ja.
2: Maar het gaat wel hard.
0: Oké. Okay. En die mailtje sturen, dan moet je eens doen naar...
2: Vrijwilligers@welzijnnoordwijk.nl.
0: Oké, okay, lijkt me duidelijk. Frank, ja. Dankjewel voor de informatie. En ik hoop dat het een hele leerzame avond gaat worden dan aanstaande dinsdag.
2: Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Ik ook. Hey, dankjewel voor de informatie.
2: Ja. Hey, dankjewel voor de aandacht.
0: Oké, graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Doei, doei.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Showtime. Oké, here we go.

0: I Can Stand the Rain, natuurlijk van Eruption.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opklikker van de week. Terwijl de Peer en Meer Show. En wat gaat het toch allemaal sneller, Trudy?
3: Het vliegt.
0: Wat gaat er snel? We hebben al één uurtje Peer en Meer achter de rug. Wat goede nieuws. We hebben nog één uurtje Peer en Meer voor de boeg. En wat gaan we doen in het tweede uur van de Peer en Meer Show?
3: Nou, dan gaan we natuurlijk de groetjes doen.
0: Ja.
3: We gaan nog een keer Mission Impossible spelen.
0: Zeker. Hij is moeilijk vandaag, hè?
3: Hij is heel moeilijk.
0: Ja, moeilijk.
3: Ja.
0: Maar ja, het is wel Mission Impossible. En de prijs...
3: Ja, is navenant, hè?
0: Die is navenant. Dat is wel echt een superprijs.
3: Zeker.
0: Laten we er meer over
3: praten. Het is jammer dat ik hem niet kan winnen.
0: Nee, dat kan in dit geval niet, want jij bent er
3: antwoord dol op.
0: Ja, dat begrijp ik, dat jij er dol op bent.
3: Ja, maar ik heb het zelf gepuzzeld, hè? Je hebt het niet gegeven,
0: zeker niet. Nee.
3: Ik heb het zelf gevonden.
0: Maar je had kunnen spieken bij mij als je had gewild, hè?
3: Ja, maar zo ben ik niet. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Nee, dat weet ik niet.
3: Want, weet je, als je spiekt en je hebt het al goed, ja, daar kan ik niet echt blij mee zijn.
0: Nee, maar als je dan weer opschrijft, dan gaat het weer wel goed.
3: Nee.
0: Jawel, want wie schrijft, die blijft echt toch altijd.
3: Ja, dat doe ik met klaverjassen. En dan win ik ook wel vaak, ja.
0: Ja, dan speel je altijd vast met de klaverjassen.
3: Nee, ik schrijf.
0: Je schrijft. Ja, zo kan het ook inderdaad over doen, Frans.
3: Maar ik word wel gecontroleerd.
0: Hoor. Oh, dat scheelt alweer, ja. Nou goed, nu hadden we nog wat te melden of zeggen? Gaan we gewoon beginnen met tweede plaatje, tweede uur?
3: We hebben nog wat te melden.
0: Ja.
3: Nou, nee, niet echt. We gaan natuurlijk door met goede muziek draaien.
0: Zeker.
3: Ja, dat wat ik even willen zeggen.
0: Precies. En het tweede plaatje, het tweede uur, die brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar diep in de jaren 60. Ken je deze nog?
3: Oh, dat was een heel jong.
0: Ja, van Billy Joe Royal.

Hartstikke idee. Het was Billy Joe. Hoe heet het ook weer? Billy Joe Royal en de Hush natuurlijk. Het is tijd voor de groeten, Trudy. Ik zou zeggen, we gaan even lekker meezingen. Klap 1.

0: allemaal met Rudy. Geweldig, hè? Nou, Rudy, gaan we nog wat mensen de route doen, jij?
1: Gelukkig ben jij goed in remix.
0: Zo mooi, hè?
1: Ja, ik ga de groeten doen aan Brandon Parker.
0: Brandon Parker is alweer jarig.
1: Ja, hij is alweer jarig.
0: De man met de mooiste naam van de hele Bollestreek.
1: Ja.
0: Brandon Parker.
1: Nou ja, Bollestreek. Hij is inmiddels verhuisd.
0: Waar woont hij dan?
1: Naar Julianadorp.
0: Juliana, waar ligt dat eigenlijk, Juliana?
1: Noord-Holland, ja. Boven Heer Hugewaard.
0: Oh, daar.
1: Maar ik zie hem nog wel elke week. Dus die was afgelopen zondag jarig.
0: Oh.
1: En bij deze de hartelijke groeten.
0: Aan Brandon Park.
1: Aan Brandon Park.
0: Brandon Park, wat een naam.
1: Onze Australiër.
0: Australiër. Ja. Nou, mooi.
1: En dan ga ik de groeten doen aan Thomas Ruigerop.
0: Ja.
1: Die woont in Naarden.
0: Oh, die woont in Naarden.
1: Ja. Naarden.
0: Ook mooi.
1: Dat is prachtig.
0: Ja,
1: hij woont echt in het vestingstadje zelf.
0: In de vesting woont hij.
1: In de vesting.
0: In de vesting woont hij. Geweldig. Ja, ja, ja. Ja, mooi.
1: En hij wordt 61 jaar.
0: 61 jaar alweer. En woont hij in de vesting?
1: In de vesting.
0: Maar woont hij daar uit vrije wil of is hij gewoon gearresteerd?
1: Uit vrije wil.
0: Oké, dan. Even nog eentje erin.
1: Dat waren ze.
0: Dan waren ze. Dat ja. Laten we even kijken. Dan heb ik nog wel een paar. Gisteren was het namelijk 8 mei. En toen was jarig Iris van Leeuwen uit Voorhout. En Iris van Leeuwen uit Voorhout is gisteren 22 jaar oud geworden.
1: Oh,
0: mooie leeftijd van Iris. Dus even kijken, dan heb ik ook een hele mooie naam. Dus even kijken, Dieter en Adrie Lucien. Ook een mooie naam, toch? Dieter en Adrie Lucien.
1: Lucien,
0: ja. Die waren gisteren 30 jaar getrouwd.
1: Zo.
0: En wonen ook trouwens in Noordwijk allemaal.
1: Nou, ja. Het is een applausje.
0: Allebei wonen ze, ja, ze zijn ook getrouwd. En daarom wonen ze allebei in Noordwijk.
1: Oh, ja.
0: Woensdag.
1: Je hebt ook getrouwde stellen. Daar woont een van de twee soms 6 weken op een eiland.
0: Op een eiland, ja.
1: Ja,
0: ja, dan zou je wel je relatie spannend natuurlijk, hè?
1: Ja, dan houdt het huwelijk jong, zeg
0: maar. Ja, erg jong inderdaad. Ik hoop dat het een mooi eiland is, dan of is het gewoon een booreiland?
1: Een booreiland.
0: Een booreiland. Is ook vaak boring.
1: Maar het is,
0: hè?
1: Geen Bora Bora.
0: Nee, dat niet, nee, maar wel boring vaak. Eens even kijken, woensdag 13 mei ook, dan hebben we nog een andere, ook een beetje romantisch nieuws eigenlijk allemaal. Want dan vieren namelijk Paula en Kees uit Voorhout hun 32-jarig huwelijk.
1: Zo.
0: Oh, is dat niet romantisch, zeg je?
1: Zeker.
0: En die zeggen nog steeds tegen elkaar.
1: Oh, I love you.
0: Oh, mooi is dat.
1: Hoe mooi is dat?
0: Maar goed, voor al die tortelduivers in de Bollestreek.
1: En daar buiten.

0: Shake en Je suis je t'aime. Wat is dit? Een verkeerde knopje. Oh, even goed. Want ja, dit is beter, mensen thuis. Want je zat er natuurlijk al op te wachten. Hè? De tweede keer dat we het gaan spelen. Het moeilijkste spelletje van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Ja, ja, want je weet hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. Die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, om het extra moeilijk te maken. Hè, zijn die letters dus verstopt in de 7 aanwijzingen. En als dan die aanwijzingen heb je beter te ontrafelen. Let dan op, dan ben je er nog niet. Nee, want om het dus extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moet je dus het woord van maken, het woord van de dag. En als dat moet dan beter te ontrafelen, pak je, stel de telefoon en bel je 071-361-3199. Is het antwoord goed? Heb je mazzel, kom je in de hooghoed terecht. Aan het einde van dit uur grabbelen wij dat in de hooghoed. En dan trekken we hem eruit, de winnaar van vandaag. En die gaat eraan de haal met een hele mooie, echt zo'n moederdagprijs. Een prijs die iedereen wil hebben. En trouwens voor iedereen, een gokje wagen. Dat mag natuurlijk ook, hè? Nou goed, heb ik allemaal niet verteld. Iedereen klaar? Ben je papier gepakt? Ja, mooi. Gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar natuurlijk bij de hand. De eerste letter van een groot dier met een uitzonderlijk lange nek. Dus de eerste letter van een groot dier met zo'n uitzonderlijk lange nek. Een dikketje tap, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan ook de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Dus de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Hoe heet die ook alweer? Nou, die dus. Wij gaan snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de eerste letter van een doorschijnend glibberig zeedier in de vorm van een halve bol die je vaak op het strand vindt. Dus de eerste letter van een doorschijnend glibberig zeedier in de vorm van een halve bol die je vaak op het strand vindt. Daar de eerste letter van, als je die gevonden hebt, gaan wij dus snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de tweede letter van gepofte maïskorrels die vaak als snack worden gegeten in de bioscoop. He? Dus de tweede letter van gepofte maïskorrels die vaak als snack worden gegeten. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij weer snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een hele grote plant met een stevige houten stam en waaraan takken groeien. Dus de eerste letter van een hele grote plant met een stevige houten stam waaraan takken groeien. Hoe noem je zo'n ding? Nou, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een speciaal borsteltje om je gebit mee te reinigen. Dus de tweede letter van een speciaal borsteltje om je gebit mee te reinigen. Lijkt me nu zo moeilijk, hè? Dus wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een vogel die symbool staat voor de vrede. Dus de eerste letter van een vogel die symbool staat voor de vrede. Nou, deze is dat dus inderdaad niet. Nou, als je die gevonden hebt, zou ik zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. En dan staat hier voor je klaar. Een hele grote mooie bak met allemaal bonbons erin. En dat ook eens in een hele mooie pot die je aan je moeder kan geven. Kan ze weer een plantje zetten. Nou, met allemaal gekkigheid allemaal natuurlijk. Moet je zelf weten. Maar goed. Moet je wel meespelen, anders gaat die mooie prijs aan jouw neusje voorbij natuurlijk. Hè? Met andere woorden, 071-361-319 voor je goede antwoord. En om je een stegger mee te geven, denk een beetje aan zo'n boek die je aan de bank hebt geschreven.

0: Enola Kay, de hoek van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Ik vond hem wel toepasselijk, Enola Kay. Vind je niet?
1: Nog een keer?
0: Ik vond hem wel toepasselijk, deze plaat van Enola Kay.
1: Want?
0: Nou ja, je weet, Enola Kay, dat was natuurlijk het eerste B-52-bomwerper die atoombom had gegooid.
1: Ja,
0: weet je dat nog?
1: Ja. Ah, dan moet in Amerika, gepeld. Toch?
0: Zullen we die even nemen, die telefoon? Ja, weer eentje voor de bellen, voor een spelletje. Ja, ik ga je even doen. Waarmee moet ik eigenlijk doorgaan dan? Nog even over die B-52-bomwerper. Nee, gaan we niet hebben. Nee, je wordt lekker gebeld voor een spelletje met een paswoord. Die telefoon staat rood gloeiend. Met andere woorden, ja, nou, deze pikken we even mee. Maar voor de rest, mensen thuis, bel eventjes tijdens de plaatjes. Dat geeft wat meer ruimte voor ons. Want ja, dit gaat allemaal af van onze itemtijd natuurlijk allemaal. Hè. Oh, de telefoon gaat alweer. Nou, dan wachten we even. Dan hangen er nog twee achter. Hier, dag. Ja, dat is kunnen doen. Wordt goed gebeld. Maar ik pak gewoon een dingetje bij. Eens even kijken, wat hebben we hier? Oh, er is zang en luid. Oh, die moet Trudy gaan doen. Speciaal, die moet echt Trudy doen. Kijk, wat is dit voor een ding? Haal je oppasdiploma. Eens even kijken. Oh, je kan een cursus gaan volgen voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar. En die kunnen in Noordwijk een cursus van 2 lessen volgen waarin ze kunnen leren oppassen. Waar moet je dan oppassen? Oh, waarschijnlijk op je buurjongetje of zo dan. De deelnemers die leren dan hoe zij op een positieve manier met kinderen kunnen omgaan. Hoe ze met kinderen kunnen spelen. En de dagelijkse routines, zoals eten en naar bed gaan begeleiden. En hoe ze omgaan met de verwachtingen van oppasgezinnen dan. En de lessen die bestaan uit de praktische oefeningen. Het bekijken van filmpjes en het bespreken van situaties. En met andere jongeren samen leren. De lessen zijn van maandag tot en met 11 tot en met 18 mei. Ze beginnen om 4 uur tot 6 uur. En dat vindt allemaal plaats in het jongerencentrum. De BEES aan de Van Panhuizenstraat. Nou goed, en na afloop ontvang je dan ook nog eens een diploma. Ik zou zeggen, ingelopt naar de Panhuizenstraat. Trudy, heb je er nog eentje? Want ik heb je even jouw dingen waargenomen dan.
1: Ja, de telefoon stond rood gloeiend ineens. Hè? Nou, hartstikke leuk.
0: Ik was even de stand-in.
1: Goed. Okay. Nou, vandaag en morgen dan zijn de molendagen.
0: Ah, de molendagen. Zijn die vandaag en morgen? De dagen. Zijn die vandaag en morgen?
1: Ook de Rijnlandse Molenstichting, beheerder van tal van molens in onze regio, die

0: molen.
1: Oh, zo, hebben dus, die hebben wij niet.
0: Nee.
1: Ja, jammer.
0: Nou, luister. Het zijn de Lage Veense Molen en de Lisse Poelmolen in Lisse.
1: Ja.
0: De Hoge Veense Molen en de Hoge Wegse Molen in Noordwijk.
1: Ja.
0: En de Boterhuismolen, de Broekdijkmolen, de Hoop Doet Leven, de Valjerielmolen, de Kokmolen en de Lakermolen, de Klaas Hennepoelmolen, de Nieuwe Hofmolen en de Zwanenburgermolen in Teilingen.
1: De Nieuwe Hofmolen ook? Is er dan ook een oude hofmolen vaak
0: Ja, dat zal wel. Die hebben ze natuurlijk afgebroken.
1: Oh, hebben ze een nieuwe gemaakt. Oh, hebben ze een nieuwe gemaakt inderdaad. Dus eigenlijk gewoon een nieuwe molen eigenlijk.
0: Ja, en okay. Je kunt ook morgen met de monumentale salonboot, de Heren Schouten, worden overgevaren van het recreatie-eiland Koudehoorn naar de Zwanburgermolen.
1: De Zwanburgermolen. Oh, wie wil dat niet?
0: En dat kan tussen 10:30 en van 1:30 tot 4:30.
1: Mooi.
0: En een overzicht van alle molens en activiteiten kun je vinden op rijnlandsemolenstichting.nl.
1: Top, Trudy. Echt waar. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, in galop. Lekker. Molens gaan bekijken dan.

0: Sophia George en Girly Curly in de Peer en meer show. Nou, Trudy, we waren zo lekker bezig met al die leuke items. Zijn er nog een paar van die leuke dingen te doen?
1: Ja, tot van 2 tot 4 is er in de Heemtuin in Lisse...
0: Ja.
1: Voor kinderen een mogelijkheid om een presentje te maken voor Moederdag.
0: Oh, dat is morgen toch al?
1: Ja, nou ja, het is vanmiddag.
0: Oh, vanmiddag is dat, ja.
1: Van 2 tot 4.
0: Ja.
1: En er wordt een glazen flesje versierd met wol, touw, vilt en kraaltjes. Zodat deze dienst kan doen als een kandelaar of een bloemenvaasje.
0: Ah.
1: En ook kan er een speurtocht worden gedaan of gewoon een wandelingetje. Deelname aan de activiteiten is helemaal gratis.
0: Aha.
1: Dus, nou, en je vindt de Heemtuin aan het einde van de Dombo.

0: Schoofstraat.
1: Oh, Kaza. Nou, mooi. Leuk. Hebben we er nog eentje, Trin?
0: Ja, aanstaande dinsdag... dan wordt er weer alweer het derde lunchconcert gegeven... in de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat. De alt-mezzo-sopraan Iris Bouwman die is dan te beluisteren. En ze wordt begeleid door de Indonesische luitist. Dus op een luid speelt
1: Die speelt keihard waarschijnlijk. Lekker extra luid.
0: Ja, extra luid. Ja. Punto Babono.
1: Punto Babono?
0: Punto Babono.
1: Zo heet het nummer?
0: Nee, zo heet die luitist.
1: Ook de luitist.
0: Automatisch fluitist.
1: Punto
0: Babono.
1: Punto Babono, mensen thuis. Ja. Onthoud die naam, hè. Punto Babono.
0: Nou, allebei hebben ze een conservatoriumopleiding. En ze hebben al meegedaan in verschillende ensembles. Het duo brengt een programma met liederen van onder andere... John Downland en Robert Johnson. Het begint om 12:30 en de toegang is gratis.
1: Mooi, daar hebben we een applausje voor over. Heb je nog één truie? Ja, je bent zo lekker bezig.
0: De vierde avond, vierdaagse, die komen er natuurlijk weer aan.
1: Oh, het is
0: inmiddels alweer mei.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Want van 1 tot en met 5 juni wordt er de avond, vierdaagse gelopen in Lisse en Lisserbroek.
1: Okay.
0: En daarvoor kun je je nu alvast inschrijven.
1: Ja.
0: Voor de 5 en 10 kilometer. Deelname aan 1 of meerdere dagen is ook mogelijk. Dus je hoeft ze niet alle 4 te lopen. Vind je het gewoon een keer gezellig om mee te lopen, dan kan dat ook.
1: Ja.
0: Op maandag 18 mei tussen 7 en 8. En op woensdag 20 mei tussen 2 en 3 kan je inschrijven. Bij Speeltuin Marijke in Lisse. Bij voorinschrijving betaal je €5,50.
1: Ja.
0: Voor de hele vierdaagse. En €2 per dag.
1: Voor de halve vierdaagse.
0: Nee, als je maar 2 dagen mee wil lopen of 1 dag, dan betaal je €2 per dag.
1: Oh, maar de halve vierdaagse die maar 1 dag loopt, is een beetje raar, toch?
0: Ja, dan is maar goed, soms dagse. Dan heb je andere verplichtingen. Dan moet je iemand redden misschien.
1: Dat je gewoon spierpijn hebt eigenlijk. Dat zal een beetje
0: zijn. Ook.
1: Ja, geweldig allemaal. Hey, mensen thuis, ik zou zeggen... Oh, wat is er hier allemaal aan de hand? Nou... Lekker de avondvierdaagse lopen. Lekker de avondvierdaagse lopen. Heb je nou al zin in, zeg? Ah, ik heb nou... Ja, dat is leuk, hoor.
0: Ik heb een paar gelopen.
1: Ja, ik ook.

0: Girls Talk natuurlijk van Dave Edmunds hier in de Pyramide zo. En we hebben hier opeens allemaal gesprekken via de telefoon hier in de studio. Je wordt geblokkeerd, maar je kan er niet bij, hè? Wat gaan we nou doen? Duim gewoon even weg. Dan zet ik gewoon even de muziekje erbij aan. Chaos in de studio natuurlijk allemaal. Trudy, ik zet je microfoon even open. We hebben nog wel een paar leuke dingen te doen, toch?
1: Oh, zeker.
0: Ja, zeker. We moeten gewoon even doorgaan.
1: Even kijken. Nou, vandaag is het reddingbootdag in Noordwijk. De KNRM.
0: Ja.
1: En het reddingsstation Noordwijk, die is tot 4 uur te bezoeken.
0: Oké. Okay.
1: Je kunt toch eventjes gaan kijken, want ze hebben natuurlijk pas een hele nieuwe loods waar die reddingboot...
0: Heb je nieuwe loods?
1: Ondergebracht wordt, ja.
0: En nieuwe garage of zoiets dergelijks.
1: Nou ja, zoiets. Ja, dat heet dan een loodsen.
0: Ja.
1: Voor een auto heet het een garage, voor een boot heet het een loods.
0: Meestal heet het toch een boothuis?
1: Een boothuis dan.
0: Ja, maar hij maakt het alweer reet uit.
1: Goed. De reddingboot Paul Johannes, die staat klaar voor bezoekers.
0: Hoe heet die boot?
1: Paul Johannes.
0: Paul Johannes?
1: Ja.
0: Jeetje, mooie naam zeg. Gewoon een reddingboot.
1: Van een paus.
0: Een paus?
1: Nou ja, we hadden toch Paulus Johannes als paus.
0: Oh, ik heb op Paulus de Boskabouter.
1: Paus Johannes.
0: Nee. Nou ja, het verschil tussen Paulus en de Paulus de Boskabouter. Dat is hetzelfde, toch?
1: Jongen.
0: Ja, Paulus. Wie kent Paulus niet?
1: Ja, goed. Je kunt ook nog meevaren.
0: Oh, dat scheelt.
1: Als je donateur wordt van de KNRM.
0: Ja.
1: En per vaartuigd is er plaats voor 12 gasten. En kinderen onder de 12 mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.
0: Oké. Okay.
1: Dat is allemaal gratis. De opbrengst van die ritjes. Oh nee, op het strand is ook de reddingwinkel aanwezig, waar bezoekers KNRM-artikelen kunnen kopen.
0: Oh.
1: En daarvan is de opbrengst geheel te goede voor het reddingwerk van de KNRM.
0: Maar stel je nou eens voor, je mag gratis meevaren met die boot, hè?
1: Ja.
0: En ze krijgen een melding binnen van, drenkeling, we moeten aan de slag. Dan ga je dus live, kan je dus gewoon zien hoe iemand gered wordt.
1: Ja.
0: Of niet? Toch?
1: Nou ja, denk het wel.
0: Ja, leuk man. Spannend.
1: Nou ja, leuk, spannend. Ja. Maar het is te hopen dat je het dan niet mee hoeft te maken.
0: Nou ja, leg het maar.
1: Hij is altijd beter.
0: Maar stel eens voor, je wordt gered door Paulus en... Paul Johannes wordt je gered.
1: Ja.
0: Toch, dat is toch echt ongelooflijk. Vergeet je nooit meer.
1: Nee, dat vergeet je zeker niet meer.
0: Nee, Paul Johannes. Jongen, mooi.
1: Ja, dus het station is te vinden bij de vuurtoren vlakbij.
0: Okay. Ja, dat scheelt.
1: Naast.
0: Dus altijd terug te vinden dan, hè, vanwege die lichten. Ja.
1: Ja, en tegenover Theater de Muze.
0: Ja,
1: ook nog.
0: Echt herkenbaar allemaal. Goed, heb je er nog eentje terug?
1: Ja, want het is natuurlijk van de week hemelvaart.
0: Ja, donderdag schijnt, hè?
1: Ja, dan is het zover. En op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk... vindt dan van 14 tot en met zaterdag 16 mei het Ibiza-festival plaats.
0: Oh.
1: En er staan circa 175 kramen.
0: Doe maar.
1: Waar langs je kunt struinen.
0: Oh, heerlijk lijkt me dat.
1: Dus, en dat duurt van 10 tot 6 uur.
0: Mooi.
1: Oh,
0: Trudy, belangrijk moment in de show.
1: Ja.
0: De lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer geweld worden voor de spelletjes in de passenbal.
1: Nee.
0: En er is lekker geweld.
1: Maar de hoed zit vol.
0: Die zit vol. Maar je ook opeens een paar fouten geworden, toch?
1: Paardjes, maar die zijn later weer gerectificeerd.
0: Oh, toch wel? Ja, ik heb niet van niks.
1: Heb je nog een keer gebeld?
0: Ik heb niet van niks die steg om te wassen gegeven,
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Hè?
1: En die, is aangekomen.
0: Oh, mooi. Dat scheelt dan. Dus het is tijd voor de plaat van de kleine man uit Amsterdam.
1: Ja.
0: Ook wel de heer A. Hazes genoemd.
1: Ja.
0: A. Hazes is nog steeds de basis in Amsterdam. En iedereen kent deze plaat meezingen. Ik zou zeggen, zing het volle borst mee. Heerlijk meegezongen. We gaan eens even grabbelen in die hooghoed. Dus als je meegespeeld hebt, blijf wel bij je radio en je telefoon. Want wie weet, gaat die zo direct voor jou over. Heb jij een mooie prijs te pakken. Maar eerst André Hazes. Kleine jongen. De kleine man uit Amsterdam.

0: zo'n mooi liedje van André Hazes. Misschien is het wel zijn allermooiste die auto gemaakt, toch?
1: Ja, maar dat zeg jij van elke plaat.
0: Van Hazes, ja. Ja, allemaal
1: van
0: mooi,
1: Hazes
0: toch?
1: Dan, ja.
0: Allemaal mooi, toch? Elke week draai ik een plaatje van André Hazes. De kleine man die dan steeds de baas is. Dus even kijken, we hebben gegrabbeld in die hoge hoed, Rudy. Het was een zware bevalling, geloof ik, deze
1: ja,
0: keer. Hè?
1: Nou, ja. Ja. Het was echt een volle hoed, hoor.
0: Een volle hoed, inderdaad.
1: Ja, ik kon er maar net aan tillen.
0: Is daar een winnaar of een winnares uitgekomen?
1: Een winnares.
0: Och, en dat is...
1: Ineke Duits.
0: Ineke Duits, goedemiddag. Ineke Duits.
2: Goedemiddag.
0: Bent u daar?
2: Hallo? Ja, ik ben daar.
0: Ja, bent u dan niet teleurgesteld dat ik net een Frans plaatje gedraaid heb? Ja, ik weet niet hoe dat binnenkomt. Ja, excuus alvast daarvoor dan. Maar goed.
2: Nee, ik ben er nog wel.
0: Ja, hey, maar hoe gaat het? Alles wel?
2: Ja, lekker weer, alles prima.
0: Zeker, ja. Het is buiten, ja, het is niet zo zonnig meer, maar het is wel lekker weer. Trouwens, het is vandaag een belangrijke dag, hè? Dat wist je toch?
2: Ja, de dag voor moederdag, hè?
0: Ja, nee, ja, oh, ja, nee, dat is veel belangrijker. Het is namelijk de dag van de vogelmigratie.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, is dat zo? Dat hoort toch elke Nederlander te weten, de dag van de vogelmigratie.
2: Nou, potverdikkie, dat wist ik niet. Goed, nee. Dat vertellen dan.
0: Nou, het is heel belangrijk namelijk, want misschien dat het een beetje opvalt. Er komen steeds meer vogels deze kant op namelijk. Dat zijn de trekvogels zogenaamd. Die komen weer terug uit het zuiden en die komen dus weer hier naartoe. En ben je een beetje van de vogel?
2: Ja, we hebben wel, we houden er wel van. Altijd wat te eten voor die vogeltjes. En ze komen wel langs in de tuin. Aardig wat hoor.
0: En wat is je favoriete vogel dan?
2: Ik vind die meesjes altijd heel leuk.
0: Die meesjes.
2: We hebben tortelduifjes, we hebben merels. Ik vind ze allemaal wel heel erg leuk.
0: Ik vind ze een beetje klein. Ik hou meer van... Zit meer vlees aan, vind je niet?
2: Dat wel. Ga je die opeten dan ook?
0: Ja, ik hou van de vogel inderdaad. Ik hou van lekker vogel met een sausje erbij. Heerlijk zeg, in de kerrysaus.
2: Dat is zielig.
0: Hey, maar eens even kijken. We hebben een moeilijk spel, Back to Business. Het spel is Mission Impossible vandaag. Was die moeilijk?
2: Nou, ik had alleen die lange staart met zijtakken of zo. Dacht ik even van, wat bedoel je daar nou mee? Maar dat was dus gewoon een boom, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dat is een boom. Ja. Een boom is een hele grote plant. Het ligt aan hoe groot de boom is natuurlijk. Maar als het een hele grote boom is, zit er met een stevige stam en takken zitten eraan. Ja, dat is een boom.
2: Ja.
0: Ja. Je had nog kunnen zeggen een S door, maar ja, had je geen B gehad natuurlijk. Hè? Dus nee, een boom is beter. Maar voor de rest staan er geen moeilijke woorden in.
2: Nee, verder ging het wel zo'n beetje, volgens mij. Ja.
0: Dan, eens even kijken.
2: Beetje puzzelen, dat was wel lastig, hoor.
0: Ja, voor je... Er waren mensen die hadden de meest krankzinnige woorden. Er waren erbij, die hadden zelfs het woord chocolade eruit gehaald. Maar goed, dan moet je nog wel heel
2: bijzonder.
0: Erg... Dan moet je behoorlijk doorgesnoven zijn om daar doorheen te komen. Maar goed. Nee, maar dat is een grapje natuurlijk, hè. Maar goed, het woord wat het geworden is... Ik ga toch aan je vraag. Heel moeilijk, met andere woorden. Ineke Duits. Het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer...
2: Dagboek,
0: ja! In de pocket, helemaal goed. Trudy, wat heeft ze gewonnen?
1: Ja, een hele mooie bloempot. Hij is wit en daar staat een
0: bloempot.
1: Hart. Nou ja, volgens mij is het een bloempot.
0: Je hebt een bloempot gewonnen. Wie ben je er blij mee?
1: Nee, daar staat een hartje op.
0: Ja,
1: hij is heel leuk gedecoreerd.
0: Ja, ja.
1: En hij zit bommetje vol met... Lekkere bonbons.
0: Precies, en daar gaat het om. Dus allemaal lekkere bonbons in.
2: Dat is leuk, dat is leuk.
1: Dat is niet een klein beetje bonbons. Nee, dat is echt...
0: Het is een beetje een moederdagscadeautje eigenlijk.
1: Ik kan een hele boek ermee uitlezen.
0: Maar toch,
2: dat is geweldig.
0: Ik zou hem toch lekker stiekem zelf helemaal leeg eten, dat ding.
2: Ik wou net zeggen, als het zoveel is, moeten jullie maar meekomen eten.
0: Dat weet ik niet, maar...
1: Het blijft heel lang goed, hoor.
0: Ik denk dat je kan het wel even bewaren, die data. Die
2: nou, bij mij niet, hoor, trouwens. Het leeft niet lang.
1: Daarom zeg ik ook, ik haal het al niet in huis, want uit de kast, dan roept het, eet mij, eet mij.
0: Ja, precies.
2: Ja, die ken ik.
1: Je kent het, hè? Ja, okay.
0: Maar goed, hij staat hier voor je klaar. Je mag hem komen ophalen wanneer je zelf wilt. Dat mag vanmiddag al, maar dat mag ook van de week. Kijk maar eventjes. Hij blijft nog wel even goed dikken. We zetten in ieder geval je naam erop.
2: Hartstikke fijn. Ja? Hartstikke fijn. Heel leuk. Dank jullie wel.
0: Ja, dankjewel voor het meespelen. En wie weet tot de volgende keer, hè?
1: Oké.
2: Ja, heel graag. Tot
0: Ineke Duits. Groetjes. Hoi, hoi. Doei, doei.
2: Dag.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi. Dag. Ja, dat was Ineke Duits. Die heeft dus een hele mooie prijs. Echt nou. Ja, ik denk dat de tandarts er blij mee zou zijn.
1: Ja, het water loopt mij de hele tijd al uit.
0: Inderdaad, maar hij is... Ja, dat is echt hele, hele bijzondere, lekkere bonbons.
1: Heel
0: in een mooie
1: lekker.
0: Moederdag verpakking natuurlijk. Ja, oh, iemand die op de punaise ging staan, hoor ik net. Dat is Lionel Richie, die ging op de punaise staan. Eens even kijken, we hebben nog 6 minuutjes gehad. Komt die Lionel.

0: Dancing on the ceiling van Lionel Richie hier in de Pier. En meer zo, we hebben nog 3 minuutjes over het Trudy. Dus we gaan nog even een paar leuke items bespreken, toch?
1: Ja, want morgen dan kun je met de koeienschuit naar het Poldereiland.
0: Oh, dat lijkt me zo smerig.
1: Nou, hij is denk ik wel schoongemaakt.
0: Dat stinkt als een beer, zou ik zeggen. Dat stinkt als een koe eigenlijk.
1: Een bunzing heet dat.
0: Bunzing, ja. Ja. Oh ja, bunzing, ja. Ken je dat nog, een bunzing?
1: Een bunzing, ja. Oh nee, wacht even. Nee, dat is niet morgen. Sorry.
0: Oh, dat scheelt.
1: Sorry, nee. Niet morgen, maar volgende week zondag.
0: Oh, oké. Okay. Nou, mooi.
1: Dan kun je met de Natuurontdekkingscentrum Groep Koudehoorn voor de 2e keer dit voorjaar een natuurexcursie naar de Zwanenburg Polder maken. Het Poldereiland in de Kage Plassen is normaal gesproken gesloten voor publiek.
0: Ja.
1: En in deze tijd van het jaar zijn er onder andere de grutto, de schoolekster, de tureluur, de Canadese gans, de kieviet, de bergeend en de dartelende hazen te zien.
0: Oké, okay, en ook de hoek, die is er ook weer.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Gezellig, ja.
1: De excursie waarvoor de deelnemers worden overgevaren met een koeienschuit duurt van 10 tot uiterlijk 1 uur. Deelname kost €7 voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar betalen €4. Je kunt je aanmelden via info@koudehoornontdekken.nl.
0: Weet je wat ik nou het nadeel vind van de zomer? Of in ieder geval dat het allemaal weer warmer wordt? Al die insecten, dus ik altijd die vieze vliegen en zo.
1: Ja.
0: Maar van de week gingen we eventjes een rondje lopen. Wat heet het? Voor mij heet het de Bergse Plas daar. Zo bij, weet je, daar,
1: bij Voorhout.
0: Bij Oesgeest daar. Zo.
1: Oh, ja. De Klinkenbergse Plas.
0: De Klinkenbergenplas, zo heet het inderdaad. Dus ja, het was
1: muggen,
0: dus samen.
1: Muggen.
0: Ja, inderdaad. Nou, volgens mij alle muggen van de hele wereld wonen daar. Oh. Ik heb er nou echt, ik denk wel heel goed nu gezien.
2: Drinken.
0: Wie staat daar weer? Er komt opeens een oude dikke man hier binnen.
1: Ja, die staat bekend op die plas.
0: Maar dat is echt niet normaal. Een partij muggen daar.
1: Ja, echt, dat echt. Heb je aan het water.
0: Ja, nou, ik vond helemaal niks.
1: Wij hebben ooit een regenton gehad achter.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we gauw weggedaan. Want het gonste van de muggen bij die regenton in de zomer.
0: Die gaan er allemaal. Ik heb ook een regenton, maar ik heb een deksel erop. Ik heb hem hermetisch afgesloten.
1: Ja, wij hadden ook wel
0: komt
1: een deksel.
0: Er geen druppel water meer uit. Je hebt helemaal niks aan het ding.
1: Nou, hij staat voor decoratie.
0: Goed, nou, maar goed, Ruud. We hebben nog maar 30 seconden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou.
1: Ja, dan zal ik even zeggen dat je kunt inschrijven voor de Starbalm strandlopen. Die worden gehouden van 11 juni tot 13 augustus.
0: Ja.
1: En dat kun je doen bij de volleybalvereniging Novo.
0: Oké, okay. En rij je mee?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan tot volgende week,
1: niet
0: mensen.
1: Niet te hard, hè?
0: Nee, ik heb nieuwe banden. Dat moet een beetje... Oh, wacht. Oh, ga je vast.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Heerlijke toon, elke zaterdag toch maar weer. De toontune van Bollenstreek Sport Show. Ook deze zaterdag de 9e mei. We zijn er van 2 tot 5 en dit is editie 1733. Waarin je kunt horen luisteren naar 3 voetbalwedstrijden. Jawel, om 2:30 begint de wedstrijd Noordwijk tegen Stedoco. Daar langs het lijntje, daar treffen we Pieter Ottervanger. Die heeft inmiddels al positie gekozen. Dus straks gaan we zijn voorbeschouwing horen. En ook om 2:30 nog zo'n Noordwijkse wedstrijd. SJC tegen DV. VVA. Wedstrijd in de vierde divisie. Beide clubs nog niet veilig. Mag je rustig stellen. En John Groot zit daar voor afwisseling dit keer langs het lijntje om het verslag van deze wedstrijd voor je te verzorgen. Om 3:00 gaat dan de wedstrijd Dem tegen Terlede in IJmuiden of Beverwijk van start. En natuurlijk zit daar Willem Molenveld langs de lijn. Maar wat nog mooier is, ja, we zijn ook aanwezig in Lisse. En in Lisse gaat altijd halverwege de maand mei gaat het de Terspekkerbokaal van start. De Terspekkerbokaal, dat is de beker die eigenlijk synoniem is voor de opening van het atletiekseizoen, maar dan op de buitenbanen. En dat gebeurt elk jaar in Lisse bij de atletiekvereniging De Spartaan. En daar zit vanmiddag Jeroen Duineveld. Die gaat ons bijpraten wat dit allemaal inhoudt op deze baan die vanaf morgen vernieuwd gaan worden. Maar dat horen we straks ook allemaal van Jeroen. Dat is vanmiddag in deze uitzending van Bollenstreek Sport. Natuurlijk houden jullie de hoogte van de wedstrijden Argon tegen Voorholte, Sef tegen Warmunda, Bifair tegen Teilingen en Van Nispen tegen Alphen. Allemaal wedstrijden die ook vanmiddag van start gaan in de lagere klassen, heet dat dan. En ja, dan moet je het daarmee doen. Dat gaat een hele leuke sportmiddag worden. Met aan de andere kant van het glas natuurlijk 2 man die mij moeten beteugelen. Ah, ik wens ze veel succes. Jorik van Teseling en Dennis van Zuilen. Nou, die laatste, die kent mij al een beetje.
1: Bollenstreek Sport, presentatie Herman Meivogel.

0: Shakira, ontegenzeggelijk natuurlijk. Ze heeft weer een nieuwe hit. En dat heeft een poosje geduurd hoor, voordat ze er was. Maar goed, met een beetje hulp van Ed Sheeran en Blake Sledkin kwam deze hit eruit. En werd gelijk de soundtrack van de film Zootopia nummer 2. Kijk ik naar de klok en dan zie ik, we gaan naar Lisse. Want in Lisse, ik zei het eerder al, de opening van de buitenatletiek. Dat is elk jaar gegund aan de Spartaan in Lisse. Op nu nog een oude baan, maar daar zijn hele andere plannen voor. Dat zullen we in de loop van de middag best wel horen. Maar we hebben daar ook een hele goede verslaggever zitten. Jeroen Duineveld, die kijkt naar de sport der sporten. Ik zeg altijd maar, in de voetballen lopen de lomperikken, maar hier lopen de technici hoor.
1: Ja, het verschilt een beetje. Het is natuurlijk van alles wat. Hè. Ik zag net letterlijk voor mijn neus langskomen de 100 meter horde dames. En dat zijn die van die slanke dames die al echt heel knap over hordes van 85 centimeter gaan. Maar kijk een klein stukje naar rechts, dan zie ik discuswerpers. En dat zijn inderdaad weer wat stevige mannen, maar inderdaad technisch heel knap wat ze doen. Maar laten we even vanaf het begin beginnen. Je zei het inderdaad terecht. Het is vandaag de laatste keer dat er hier op deze baan geatletiek wordt. In 1983 werd hier de eerste editie van het Ter Spekkerbokaal gehouden. En dat was gedaan omdat, er was een nieuwe baan. En laten we toch eens wat gaan kijken of we hier niet wat meer meetings kunnen doen. En dat heette toen een zogeheten bovenregionale meeting. Nou, we zijn 42 edities verder en 43 jaar natuurlijk, omdat die in 2020 niet doorging wegens corona verder. En vandaag is de laatste evenement, is ook de Ter Spekkerbokaal. Inderdaad, bijna altijd de opening van het seizoen. Het is altijd een beetje begin mei, deze editie. Maar altijd op Hemelvaartsdag is de Harry Schutting Games in Vught. Ja, en dat kan natuurlijk een week eerder, een week later, ergens eind mei, begin mei zijn. En dat is natuurlijk nu komende donderdag, Hemelvaartsdag. Dus het is inderdaad vandaag de officiële opening van het baanseizoen. En wat is er deze laatste keer dan nieuw? Als eerste, dat is vanmiddag na de prijsuitreiking, waar ik later wat over ga vertellen, gaat hier officieel ook de eerste spade de grond in om de baan te renoveren. Dan komt de burgemeester van Lisse en ook een aantal leden van de Spartaan. Ik had begrepen de oudste, de langste lid, de jongste. Alles is hier uit de kast gehaald om officieel vanmiddag te beginnen met de verbouwing die, als het goed is, na de zomer klaar moet zijn. Dan heeft Lisse volgend jaar een nieuw atletiek complex met maar liefst 8 banen, waar er nu maar 6 banen zijn. Dan is er ook weer de kans om eventueel wat grotere wedstrijden te doen, bijvoorbeeld een NK voor Zwee. Dat zou willen natuurlijk als deze vereniging. Maar die is hier gewoon niet mogelijk op 6 banen. We zijn hier sinds vanochtend al bezig met het Ter Spekkerbokaal. Om 10:00 vanochtend begon het speerwerpen en de hele dag wordt er van alles gedaan. En wat is er dan nieuw dit jaar? Dit jaar zijn er voor het eerst 4 challenger onderdelen. Dat is net een categorietje hoger op 4 onderdelen. Dat is de 100 meter horde dames. Dat was net de halve finales van. En daar is over een uurtje de finale van. Dat is de 600 meter dames, de 150 meter heren en de discuswerf heren dat nu gaat beginnen. Dat zijn onderdelen waar meer punten en ook meer geld te verdienen is. Dus dat is voor wat meer mensen aantrekkelijk. Er is ook bijvoorbeeld een deelnemer uit, die was vanochtend op Polsdag Hoogspringen. Uit Canada is hier geweest. En bij die challenger zit bijvoorbeeld een deelnemer uit IJsland. Die schijnt, begreep ik, echt speciaal voor deze wedstrijd uit IJsland overgekomen te zijn. Je moet er maar zin in hebben. We zijn zoals vanochtend al bezig en er was vanochtend best wel veel aandacht. En waarvoor was er aandacht? De aandacht was Sophie Dokter, de wereldkampioen indoor, 5-kamp doen ze dan. En die ging verspringen. Er zat best wel wat mensen van de pers zaten foto's te maken. De NOS was er met Han Kok, de bekende verslaggever. Wat gebeurde er? Verspringen, ze sprong 3 keer fout. Dus uiteindelijk werd er van alles verwacht. En het leverde het niks op. Maar ze komt later nog in actie op kogels stoten. Er was vanochtend best wel een beetje vlagerig wind. En dan is het met je aanloop luisteren dat net heel nauw. Iets meer meewind of tegenwind en vlaag. En je komt ietsje verder of ietsje dichterbij terecht. En dan gaat het mis. Is er dan vandaag ook nog meer? Er zijn altijd wel terugtrekkingen aan laatste moment. En deze keer is dat bijvoorbeeld bij de 150 meter heren zijn er een aantal terugtrekkingen geweest. En dat heeft ermee te maken, 2 leden van het estafette-team van Nederland, die hebben afgelopen week aan de World Relays in Botswana meegedaan om zich te plaatsen voor diverse toernooien. Dan kunnen ze nu niet meer lopen, of dan hebben ze zich afgemeld, voelt zich niet zo goed. Ja, dat blijft altijd jammer. We hebben dus een middag topatletiek voor de boeg. Later praat ik jullie nog even bij wat hier allemaal nog meer gebeurd is. We zijn tot 5:00, dus woont u in de omgeving. Kom gezellig langs. Het is niet echt zonnig meer, een beetje bewolking, maar het is voor de rest hartstikke lekker weer. Dus tot snel!

0: Ja, in 1968 bracht ze een album uit onder de titel Aretha Now. En Aretha, dan denk je gelijk aan Aretha Franklin. Daar heb je helemaal gelijk in. Het nummer Think kwam op deze LP uit. En dat was geschreven door haar eerste man Teddy White. En ze bereikte daarmee een 7e plaats in de top 10. En dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. Later in 1980, ben je 12 jaar verder, kwam de muziek ook nog eens uit als soundtrack van The Blues Brothers. Ja, heel de wereld op zijn kop. Dankzij Aretha Franklin. Maar goed, we gaan naar de sport. Laten we even gaan kijken op de Lage Weg. Daar wordt vanmiddag gespeeld SJC tegen DVVA. DVVA, dat is een vereniging uit Amsterdam. En daar gaat John Groot veel meer over vertellen, maar ook over de analyse. Wat staat SJC te wachten, John Groot?
1: Ja, goedemiddag Herman. Ja, inderdaad tegen DVVA. Door het Verenigd Vriendschap Amsterdam. Binnen weer een studentenploeg. Een leuke ploeg. Leuke ploeg om tegen de voetballen. Technische ploeg. En ja, SJC heeft het er op zich best wel lastig mee. 2 keer verloren, 1 keer gewonnen. 1-0 verloren dit jaar. 3-0 verloren vorig jaar. En thuis 2-1 gewonnen. Vorig jaar. Nou, we hopen natuurlijk dat we dat hier vanmiddag ook kunnen doen. Want ja, wij staan 4 punten voor op de ranglijst. 37 punten op de 8e plaats. En DVVA staat 11e met 33 punten. Dus 4 puntjes onder ons. Ja, als we deze wedstrijd winnen, dan zijn we definitief veilig. Als we hem niet winnen, ja, dan kan er altijd nog van alles gebeuren. Waarvan ik denk dat we wel veilig zijn. Maar goed, 1 puntje zou gewoon helemaal al goed zijn. We gaan het doen met de volgende opstelling. Lex Hogevorst, die staat op doel. In de achterhoede, DJ van de Oever, Thomas Arroyo, Teun Zethoff en Martijn Vink. Op het middenveld, Sam van Aalst, Hamza, Rao Hui en Rolf van Oosten. En voorin maken de 11 compleet. Errol Moermet, Luc Goedbloed en Chris Hogevorst. Op de bank zitten Jordi Groot, Roy van Leeuwen, Gerso Pizas, Jelle van Wendt, Tristan van Weren, Tom Hogevorst, de broer van, en Oda Kura. Dat zijn de 11 met wie SJC vanmiddag gaat aanvangen. De wedstrijd staat onder leiding van, en dan moet ik even spieken op het wedstrijdsformulier, John Kraak komt uit Rotterdam en zijn assistenten, meneer Doen en Isa uit Rotterdam en Bloemendaal. Daar gaan we mee doen en ja, we hopen hier om 2:30 te beginnen. En tot die tijd gaan we nog even kijken naar de voorbereiding, want ze zijn nog lekker bezig op het veld. Het is heerlijk weer, dus...
0: Het is lekker voetbal weer, dat kan je zonder meer stellen. Ja. Heeft het publiek dat ook in de gaten? Is er een beetje publiek gekomen?
1: Ja, ze moeten allemaal nog gaan settelen, hè, man. Want ik denk toch allemaal dat ze met een biertje in de kantine staan. Die moeten allemaal nog uit de kantine komen. Dus we hopen dat het vol gaat lopen.
0: Nou, jij nog even lekker naar voetbal kijken. En dan vanaf 2:30 ben je hartstikke welkom in deze uitzending, John.
1: Oké.
0: Dankjewel.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: allereerste hit. Ja, die maakte die in de Sun Studios in Memphis in 1956. En ik mocht hem afgelopen week draaien in de ochtendshow. Ooby Dooby. Dit kwam 8 jaar later. Pretty Woman. Roy Orbison. Oftewel The Big O. We gaan naar die andere Big O op de vanger. En ja, lachen maar weer aan de andere kant van dat ding. Jongens, ik maak een grapje. En we gaan naar die andere grote jongen, Ottevanger. Die zit daar bij Noordwijk. Die zit bij Noordwijk tegen Stedoco. En die mag daar wedstrijdverslag gaan doen. Hoe is het met de opkomst, Pieter?
1: Nog rustig. Het is leeg op het veld. De grote Big O, die staat achter me.
0: Dat is de Old O.
1: De Old O, ja. Ik zit hier lekker in. Nog even het wedstrijdsecretariaat eventjes wat dingetjes uit te zoeken. Want ja, de wedstrijd Noordwijk Stedoco. Het gaat wel ergens om. Want ja, Noordwijk heeft nog kans op een periodetitel. Ja, je zou het niet geloven. Maar het zit er nog in. Dan moet natuurlijk wel alles gewonnen worden. En dan gaan we aan het eind van het seizoen wel zien of dat ook gaat lukken. Wordt een te lang verhaal om nu alles te gaan uitleggen. Maar het gaat in ieder geval om de derde periode. Dus Noordwijk speelt nog wel ergens om. Stedoco ook. Want die staan 14e. Maar na 31 wedstrijden hebben zij 34 punten. Dat betekent dat ze veilig staan. Maar goed, die 15e plek, dan moet je promotie-degradatie spelen. Dus ja, de wedstrijd Noordwijk-Stedoco wordt wel een spannende vanmiddag. Want Noordwijk staat 10e met 40 punten uit 31 wedstrijden. Dus ja, die staan veilig. Maar zoals ik al zei, die derde periode is niet top. Ja, dat zouden ze toch wel leuk vinden als ze dat toch van elkaar krijgen. Wie zal het zeggen? Dan zou het wel een heel raar seizoen zijn voor Noordwijk. Maar ja, als je dat toetje te pakken hebt, dan heb je toch een geslaagd seizoen, zeg maar. Dan kijken we even naar de opstelling. Dan zien we eigenlijk wel de bekende namen die iedere week spelen. Een kleine verrassing zien we dan toch, dat Axel Wendt weer is in de basis mag beginnen. Ruben Marbus op de bank, Broos Krijgers op de bank, de Krijders op de bank, om zomaar even dus wat namen te noemen en verder de bekende mensen. Dus we gaan het zien zometeen om 14:30 wat die spannende wedstrijd gaat worden tussen Noordwijk en Stedoco. Hij staat onder leiding van de heer Dave de Vries.
0: Nou vraag ik me af, Pieter, of die inderdaad spannend gaat worden. Want ik neem aan dat je ook even gekeken hebt naar die stand in die derde periode. Daar staat Noordwijk natuurlijk 6e met 14 punten. En Stedoco staat 18e, oftewel onderaan in die derde periode. En die heeft maar 4 puntjes bij elkaar gespeeld.

Noordwijk vorig jaar natuurlijk. Dan moet je 6 wedstrijden spelen. Dan ben je er bijna. En dan krijg je de laatste wedstrijd met 4-0 op de broek bij Kozakka Boys toe. Dus ja, daar wil je niet in terechtkomen. Dus ik denk dat het best nog wel eens spannend kan worden. Maar goed, Noordwijk is gewoon de laatste maanden thuis goed bezig. Want het won natuurlijk vorige keer van Gemert ook met 4-1. En dat was natuurlijk een club die het goed deed in de top van de divisie. Maar toen 2 weken geleden niks te vertellen had. Nou ja, we gaan het zien vanmiddag.

Justin de Wild. En ja, ik kan je iets verklappen natuurlijk. Cheerio, dat doet het ontzettend goed. Staat nummer 1 in de Sterren NL top 10, mag je rustig zeggen. Nummer 1. Is dus een coming man, die Justin de Wild. En wat denk je? Het is SJC gelukt om ze op de wedstrijddag, de laatste wedstrijddag van dit seizoen, als de streekderby SJC tegen Terlede wordt gespeeld, om hem te strikken om in de kantine van SJC te komen zingen. Nou, dat wordt volle bak, hoor. Dat kan ik je garanderen. Want deze plaat, ja, die doet het overal gewoon heel erg goed. Cheerio. Er wordt nog niet gevoetbald, heb ik gehoord. Nou, er zijn 1 minuutjes over. Dus ja, dat zijn de minuutjes natuurlijk van de pupillen van de week. Kan ik je misschien iets vertellen over het wedstrijdprogramma, zoals dat is vastgesteld in de derde divisie. SC, nou, dan moet ik even deze kant op kijken. Geen SC Lisse vandaag en ook geen VVSB vandaag. Want morgen speelt Gemert thuis tegen VVSB. En die wedstrijd begint om 2:00. En FC Lisse, ja, die heeft ook pech. Die mogen morgen om 2:30 aantreden tegen UNA. En ik ga nog even opzoeken waar UNA ligt, maar daar kom ik vanzelf achter natuurlijk. Dus het is een half programma vandaag bij de derde divisie. Noordwijk ontmoet Stedoco, FC Rijnvogels UDI tegen 19. Scheveningen dan tegen ASWH. Zwaluwen tegen TOGB. En de laatste wedstrijd vandaag in die derde divisie B is Groenester tegen Kloetingen. En inmiddels heeft Jorik opgezocht waar UNA voetbalt. Dat is in Veldhoven. Veldhoven, dat ligt tegen Eindhoven aan. Allebei met Hoven natuurlijk. Eindhoven, Veldhoven. En ja, daar zit die hele beroemde fabriek ASML. Een van de pareltjes van de Nederlandse industrie. Dat voor wat betreft die derde divisie heb ik ook nog een vierde divisie natuurlijk. En de vierde divisie A, dat is het vierde divisieprogramma A zeggen. Vandaag voetballen. Odin 59 tegen Victoria. Dat is een degradatieduel. Volgende week is Victoria de tegenstander.

0: van SJC in Loosdrecht. SJC voetbal vanmiddag tegen DVVA. FC Alsmeer tegen Jos Watergraafsmeer. De Ajax-amateurs die echt tegen de degradatiestreep aankijken, die voetballen tegen een van de jongens uit het linkerrijtje Kampong. Dem straks om 3:00 tegen Terlede en AC 34 tegen het Amsterdamse Zwift. En dan zijn er nog twee wedstrijden die je niet gehoord hebt. Dat is morgen zondag Hollandia tegen HBC en Purmerstein tegen Hoofddorp. Inmiddels is begonnen aan die wedstrijd van Noordwijk tegen Stedoco. Met andere woorden, Pieter, keel gesmeerd en gaan.
1: Ja, oké, daar gaan we dan. Ja, Noordwijk is wel in de aanval. Tenminste, het waren een klein schermutselingetje. Ze probeerden de 1-2'tje op te zetten, doorsteekballetje de 16 in. Maar dat liep als achterbal. Dus inmiddels kan Stedoco rustig vanuit de achteruit opbouwen. Dat doen ze in hun eigen strafschopgebied. Noordwijk zet wel wat hoog druk. Twee man proberen echt op het randje strafschopgebied de boel op te vangen. Dat lukt ook, want de bal wordt bijna onderschept. Gaat weer terug naar de keeper. Weer wordt er op de keeper doorgelopen. En de keeper kiest ervoor om de bal lang te trappen. Dan hebben we het over Blijenberg. Lars Blijenberg, die die bal wegtrapt. En nu probeert Stedoco via de linkerkant van het veld in een duel een aanvalletje op te zoeken. De nummer 8. Komt met een crosspaas richting de andere kant. Via rechts gaat het nu. Kijken of die bal voorkomt. Dus strafschop op het gebied van Noordwijk. Hij maakt een beweging. Zo, hij komt aardig ver. Maar de verdediging van Noordwijk kan ten nauwe nood de bal tot inworp verwerken. Dus hierna en een goede anderhalve minuut is de stand nog steeds 0 tegen 0.
0: We hadden niet anders verwacht, Pieter. Maar goed, je komt nog vaak genoeg aan de beurt vanmiddag. Ook begonnen is die wedstrijd op de lage weg. Dat is SJC tegen DVVA. En we zongen het al in Cheerio met Justin de Wild. Geen vuiltje aan de lucht, tenminste. Dat mag ik toch wel stellig hopen, John.
2: Ja, nog niet. Maar Stormwering, dat is de pupil van de week. Die heeft net wel de 1-0 gemaakt, maar die telt natuurlijk niet. Komt uit onder de jongens 9. Onder de jongens 9. Dus, en het is natuurlijk een echte Ajax-suit, dus hij verstand van voetbal. Hij maakte hem, hij heeft het voorbeeld gegeven aan de grote mannen. En dus, zij moeten het nu volgen. Nou, de opstelling heb ik net gegeven. Hamza Raouwieder is de man bij SJC in vorm, maar ook Errol Mohamed. Voorin de rechtsbuiten, die is supergoed. Een mooie voetballer om te zien, komt zijn man voorbij. Dus een genot om naar te kijken. En we zijn nu een anderhalf minuut bezig en de stand 0-0 natuurlijk.
0: Hey, heb je nog wat gehoord over die Odakura, Kota?
2: Zit op de bank.
0: Op de bank?
2: Hij is er wel weer bij. Ik weet niet precies wat je had, maar hij zal misschien ingebracht worden. Dat zullen we nog zien. Okay. Of misschien willen ze sparen voor de laatste wedstrijden.
0: Wie weet, maar goed, dat gaan we zien vanmiddag. Dankjewel.
2: Ja. Oké. Okay.

0: 1978 konden de Golden Earring nog volop zingen over Bombay, de grootste stad van India, met een, ja, naar schatting 12,5 miljoen inwoners. Tot 1996. Ja, maar toen veranderde het een en ander. Bombay werd Mumbai. En ja, dat kreeg een heel andere naam. Het bleef wel de grootste stad van India. De plaat is nooit veranderd door de Golden Earring. Pieter Ottewanger en Noordwijk tegen Stedoco.
1: Ja, toen jullie mij net verlieten, kwam Stedoco weer gevaarlijk door. Dat was een aardige mogelijkheid. Maar kwam veilig in de handen van Sven van der Maten. Daarna was het Tom van Duin, die een goed afstandsschot had, net over de deklat ging. Dus toen was Noordwijk voor het eerst toch wel echt gevaarlijk. En zojuist was het Jordi Stroker ook met een afstandsschot. Wat redelijk toch wel een mogelijkheid was voor Noordwijk. Je ziet duidelijk dat Noordwijk die paar minuten dat we naar Bombay luisterden echt wel de overhand had. Probeerde constant via de zijkanten, vooral via rechts vanaf mij gezien, het strafschopgebied van Stedelco in te komen en gevaar te creëren. Nu Stedelco met een afstandsschot, maar dat gaat een stuk verder over dan de twee afstandsschoten van Noordwijk. Dus ja, beide clubs die willen wel. Dus ik kijk naar een leuke eerste ongeveer 6-7 minuten. Dus ik geniet wel van de wedstrijd Noordwijk-Stedelco. Maar de stand is nog steeds 0-0.
0: Jij mag er dan lekker van genieten, Pieter. Aan jou de kunst om het Owens ook te laten doen en een beetje te genieten. Dus kom op met die doelpunten. Gaan we naar de wedstrijd op de Lageweg. John Groot zit bij de wedstrijd SJC tegen DVVA.
2: Ja, hier is de eerste kans geweest voor SJC. Paul vanaf de 16 door Ralf van Oosterlieberg gekeerd van de keeper. Dus het was een mooie kans. SJC die licht overwicht heeft. Maar dat zegt niks tegen deze vrij technische voetballers in Amsterdam. DVVA, een ploeg die qua accommodatie niet zo erg hoog staat, want de accommodatie is ronduit slecht daar al. Twee kamers hebben ze niet. Het is allemaal niet, laten we zo zeggen. Ook die net niet, is van niet. Maar hier zullen ze wel een oog uitkijken, neem ik aan. Nu SCC in de aanval, maar Errol Mohamed die krijgt hem niet waar hij hem hebben wilde. Dus alle aanval is afgeslagen, maar toch wel in bezit van SCC. Arroyo die de bal terugrichten naar Martijn Vink, de linksback. Die daar Chris Hogevors met die verstelde bal. En gelijk is de rechtsback van DVVA weg. Kan helemaal tot het 16 meter gebied komen. En nu moet hij voor gaan leggen. Dat lukt hem niet. Gelukkig zit TZ ertussen. Dus het gevaar is van SCG weg. We hebben hier 8 minuten gespeeld. Stand is 0-0.
0: En is het publiek al naar buiten gekomen?
2: Ja, dus, er zit aardig wat publiek op de tribune. Dus dat kan natuurlijk altijd weer. De laatste lijn is er goed toe. Dus daar staat ook een aardig wat deze. Dus het is lekker druk.
0: In de tweede divisie om 2:30 begonnen ACV tegen Quick Boys 0-0. Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta, ook daar 0-0. En Barendrecht tegen Hoek, ook daar, 0-0. Denk ik dat we naar de muziek gaan?

0: Ja, dit maakte hij dan in 1995, deze Shaggy. En ja, zijn echte grote hit kwam 6 jaar later, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Toen was het van, ik was het niet. Ik was het niet. Nee. Ik was het zeker niet. Ik was het niet. Absoluut niet, nee. Het was wel Pieter Ottervanger bij Noordwijk Stedoco.
1: Ja, it's me, or it wasn't me, net hoe het wil zien. Ja, het was net een spannend moment, want een lange paal. Want Stedoco zat wel een beetje op de counter, maar een lange paal op de nummer 25.
0: Pieter! We gaan even naar de SJC. John Groot.
2: Ja, ongelukkig moment van Lex Hogevorst, die bij het uitkomen van zijn doelgebied de speler van DVVA neerhaalde. Dus werd een penalty. En die is genomen door DVVA en ook gescoord. Stand 0-1 voor DVVA.
0: Ik was er al zo bang voor. Maar goed, we gaan weer terug naar Pieter.
1: Ja, het was dus Carvin. Ik probeer zijn naam uit te spreken. Gatsi, of weet ik veel, maar goed. Maakt niet uit, het is lastig geacht. Nou, maar kreeg die lange bal. En het was 1-1 met Kikkerhand groot. Snelle jongeman, dus die nummer 25. Want je kon het gewoon zien gebeuren. Hij kon achter die bal aan. Hij was er op tijd bij. En toen was het 1-1 met Kik Landgroot. Hij zocht het rechterbeen op, ging het strafschopgebied in. Kapte Kik Landgroot uit, probeerde te schieten. Maar Kik Landgroot kon net op tijd de bal kraken. Waardoor de bal bleef liggen in het strafschopgebied. En iedereen ging er naartoe. Maar gelukkig kon Center van der Maten er net op tijd opduiken. Dat was eigenlijk, als je zo naar kijkt, had het een hele grote mogelijkheid kunnen zijn voor Stedoco. En als je heel eerlijk bent, had ze die Garvin gewoon de bal moeten maken als je echt wat wil doen. Hier zijn de assistenten. Daarna zijn er niet echt mogelijkheden geweest. Dus je ziet de stand nog steeds 0-0. Bij mijn SEC is het helaas anders.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. John, bij SEC is het helaas anders.
2: Ja, dat is inderdaad helaas. Want daarvoor was het toch niet echt een kans geweest voor David, ja. En nu was het ook niet echt een kans. Alleen, Chris of Alex zat ernaast en haalde het. Naast de bal ook de man neer en dan wordt het penalty natuurlijk. Het overigens goed ingenomen in de rechterbovenhoek. Dus hij heeft er geen schijn van kans op. Maar het is jammer dat we weer van de achterhand moeten terugkomen nu. Maar we zijn wel in de aanval. DJ van de Oever gaat de bal voorgeven. Richting een goed bloed ligt hem neer voor Sim van Aals. Maar die wordt weggekegeld naar buiten toe. En mag SJC de bal gaan uitnemen. Zo staat het hier 0-1. En we hebben hier ruim 15 minuten gespeeld.
0: Op het sportpark van de Spartaan, Ter Spekkenbokaal, wordt daar afgewikkeld. Maar ja, wordt Jeroen Duinenveld natuurlijk getrakteerd op looponderdelen, op technische onderdelen en allerlei andere dingetjes. Die kijkt zijn ogen uit daar.
3: Ja, dat is letterlijk. Je komt hier altijd letterlijk ogen in een tekort bij een atletiekwedstrijd. Ik zit hier echt letterlijk midden op het veld naast de kogelstootbak, waar niet gekogelstoot wordt. Dus ik hoef niet om me heen te kijken. En ik zit midden in de baan en ik zie dus nu de 600 meter dames de tweede serie lopen. Eén van die challenger onderdelen uit zijn hogere categorie. Er is zometeen nog de derde en als het goed is de snelste serie bezig. Ja, en waar is men dan hiervoor bezig? Behalve natuurlijk voor punten voor de ranglijst en een PR of misschien wat geld voor wat topatleten. Is het natuurlijk ook voor sommige atleten plaatsen voor de diverse grote toernooien die er dit outdoor seizoen gehouden gaan worden. En waar denken we dan aan? Het zijn eigenlijk drie limieten waarvoor gestreden kan worden. Dat is het grote EK. Dat is in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk in Engeland van 10 tot en met 16 augustus. Dan hebben we de WK 120 in Eugene in VS. Dat is aan de westkust. In Oregon, dat is maar een plaats van maar 170.000 inwoners. Maar ja, Nike zit daar, dus ja, dan weet je wel genoeg. En je hebt ook het EK 118 in Rieti in Italië bij Rome. En dat is in juli. En daar is men druk voor bezig. Er zijn nog niet heel veel limieten gelopen. Je hebt natuurlijk gegooid en weet ik wat gesprongen. Er is wel al een evenaring van een Ter Spekkenbokaal record gekomen. Namelijk, ik vertelde in de vorige fit over Sophie Dokter bij het verspringen. Die sprong 3 keer fout, maar dat was een Duitse, Sophie Weissenberg. Die sprong 6,35 meter. En dat was, hoe kien je dat uit? Precies een evenaring van het Ter Spekkenbokaal record van vorig jaar van Bente van der Stoel. Dus daar is men lekker bezig. En zo is men nu druk bezig met de tweede serie van de 600 meter. Die wordt gewonnen door een loopster in 1.31.66 in de categorie Ik Doe Het Niet Na. Tevens zie ik ook Pols Hoog bezig bij de dames met onder andere Marijn Kieft. De 20-jarige atlete sprong eerder dit jaar 4,60 meter. Wat een Nederlands record is. En ik kijk letterlijk ook uit op discuswerpen. Een van die challenge onderdelen die bezig zijn. Het eerste challenge onderdeel is net afgelopen. Dat was de 150 meter heren. Daar won Sven Rozen de Nederlandse meerkamper die vierde werd op de Olympische Spelen in een tijd van 16.07. Dus ja, er gebeurt genoeg omheen. Ik kom oog en oren tekort en ik meld me graag het volgende uur weer.
0: Nou, we wachten echt op je. Van Jeroen Duineveld is het maar een heel klein stapje naar Willem Molenveld. En Willem Molenveld, die zit ergens in het Beverwijkse CQ, het IJmuidens. Willem, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Herman. Wat is een klein stapje? Het is maar net hoe groot je de stappen maakt. Maar inderdaad, ik zit in Beverwijk bij de zeer belangrijke wedstrijd van Dem. En dat is, dat betekent een voetbalclubje door onmacht en machtig. Zo mooi heet ze dat geworden. En dan denk je aan de belangrijkheid van deze wedstrijd. Want dan kijken we even naar de stand. En dan zien we Dem op de 12e plaats staan. Ter Leden op de 13e plaats. En dat is een hele linker plaats. Want je moet bij de onderste vier wegblijven. En dat betekent voor Ter Leden derde van onder. Is in dit geval op vierde van onder. Dat is allemaal van de linker. Want dan moet je in de na-competitie spelen. In ieder geval, ik zit hier op een schitterende locatie. Dat kan ik wel zeggen. En ik heb ook een schitterende plek gevonden. Ik zit, of noem het maar, bij een schitterende omroepbok. Nou, dan heb ik het woord drie keer gebruikt, schitterend. Maar het is ook inderdaad fantastisch. Alle EK's ontvangen. Zeker weten. En als het goed is, gaat de wedstrijd om 3:00 beginnen. En dan hebben we iemand nodig, dat is Teun van Pelt, die de wedstrijd gaat leiden. En dan even een paar ins en outs alvast. Bij Ter Leden hebben we 2 schorsingen. Marvin van Stijl is geschorst. En Marius Lomas, die ook geschorst is. Dat betekent 2 schorsingen. Dat kunnen aderlaten zijn. De tijd gaat leren. 3:00 gaat de wedstrijd beginnen. En ik heb het al van zeer belangrijke aard voor die onderste 4 plaatsen. Absoluut. En dan zeg ik het. Hopelijk 3:00 beginnen.
0: Hopelijk. Ja, want we zijn van jou wel eens wat anders gewend, Willem. Dacht ik zomaar. Even heel klein beetje in mijn verleden graaiend. Pieter Rottevanger, die is wel om alle 3 begonnen. Met de wedstrijd Noordwijk Stedoco.
5: Jazeker, waarin we zien dat Noordwijk echt vanaf de zijkanten gevaar probeert te zichten. Soms met een lage voorzet. Soms met een hoge voorzet de 16 in. En dat lukt ze 2 keer. 1 keer van links en 1 keer van rechts. Maar beide keren kan de keeper van Stedoco, Lars Pleijenberg, de bal wegboksen. Maar het zijn spannende momenten. Want als een van die koppers van Noordwijk natuurlijk erbij komt, nou ja, dan kun je er wel donder op zeggen dat die bal erin vliegt. Maar dat is nog niet gebeurd. Daar de rust stand hier 0-0. En Pleijenberg, dat is dus de keeper, die probeert nu met een lange bal een van zijn maten te vinden. Maar dat lukt niet helemaal, want weer kan Noordwijk overnemen. Maar dat doen ze niet helemaal goed. En zo kan Stedoco weer rustig gaan opbouwen. Maar Noordwijk blijft ze onder druk zetten. Dus Stedoco komt er moeilijk uit. En weer een lange bal, maar die blijft hangen door de wind. Dus weer kan Noordwijk overnemen. Kijken of hier nog iets gevaarlijk uitkomt. Nee, want ik geef hem door aan iemand anders.
0: Nou, dat gaan wij dan voor je doen. Met de vraag aan John van wat denkt SJC eraan te gaan doen om die achterstand weg te werken, John?
6: Ja, ik verwacht dat ze denken dat ze dat wel gaat lukken, maar het is een beetje loonvoetbal. Ik moet echt zeggen van ze slaan van zien dat de SCC de wilskracht heeft om de wereld te winnen. Dat ze het uiteindelijk misschien wel gaan doen. Dat kan misschien nu komen, want Chris Hogevoort krijgt de bal verlengd van Errol. Maar die kwam net niet bij de bal. De keeper kwam uit. En die zat net naast, want het was toch wel een aardig kansje dat die gekke Chris Hogevoort weer voor zijn voeten krijgt. De loper is overal aanwezig. Ik moet je niet snel uitplachten. Dus interessant is natuurlijk 0-1 voor DVVA. En DVVA die mag eigenlijk ook wel gaan voetballen van SCC. Nu het bal, een vrije trap op de helft van SCC. Een meter of 10 over de middenlijn voor DVVA. Op een overtreding op de nummer 7 van DVVA. En die gaat hem ook gelijk nemen. Die bal, gaat even kijken waar die naartoe gaat. Want iedereen staat klaar. En het is op zich wel een gevaarlijk geval, want als je hem over de verdediging heen lepelt, het zijn technische voetballers, dus we kunnen er vooral nog mee, die de gele mannen uit Amsterdam. De bal wordt ondertussen genomen. En daar de linksbuiten, waar die krijgt, die op zijn hoofd. En zodoende mag DJ van Oever de bal met een pegel naar voren schieten naar Luc Goedbroek. Maar die kan er helaas niet bij en is het gevaar weer verweken voor SJC in zijn stand. Dat is 0-1 na 22 minuten voetbal.
0: De tegenstander van SJC volgende week is Victoria. En dat is in Loosdrecht. En Victoria voetbalt vandaag in Heemskerk tegen Odin 59. En de tussenstand daar is 0 voor Odin 59. 1 voor Victoria. SJC is gewaarschuwd. Dan heb ik nog twee andere wedstrijden die begonnen zijn om 2:30. Dat is de wedstrijd Argon tegen Voorholte. Daar is het nog 0-0. En ook begonnen de wedstrijd SEV tegen Warmunda. Ook daar de stand nog altijd 0-0. En om 3:00 gaat van start de wedstrijd Bifair tegen Teilingen. Ja, daar heb ik natuurlijk nog geen tussenstand van, omdat die wedstrijd simpelweg nog niet begonnen is. Wat heb ik dan nog wel voor je nou? 4 wedstrijden in de derde divisie B zijn alle 3-4 om 2:30 begonnen. En alle 4 de wedstrijden, dat is Noordwijk tegen Stedoco, Scheveningen tegen ASWH, Zwaluwe tegen TOGB en Rijnvogels tegen UD19, hebben allemaal nog niet het net kunnen vinden. Met andere woorden, het staat daar nog 0-0. Wel gescoord wordt er in die tweede divisie. Rijnsburgse Boys leidt inmiddels met 2-0 tegen Sparta en Barendrecht tegen Hoek. Daar is het 1-1. Hoek weet zojuist gelijk te maken, dus stond tegen een achterstand aan te kijken. De wedstrijd ACW tegen Quick Boys, daar in dat verre Assen. Daar is het nog altijd 0-0. Ben je weer helemaal bij voor wat betreft het eerste uur? 2:00 weer lekker voetbal, lekker atletiek en allerlei andere wetenswaardigheden. Tot strakjes! We'll

0: in het tweede uur.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Bollen-sport, editie 1733 op deze zaterdag, de 9e mei 2026. We steven af op het slot van de competitie. Na vandaag nog maar 2 wedstrijden voor elke ploeg. Dus zijn we er volgende week en die week daarop natuurlijk weer. Maar dan moet je wel rekenen op andere tijdstippen, want die wedstrijden beginnen allemaal pak een beet om 1600 uur. Wat hebben we vandaag? Natuurlijk hebben wij vandaag Noordwijk tegen Stedoco. Om 2:30 begonnen en daar zit langs de lijn Pieter.
1: Ja, de eerste corner van Stedoco een minuut of 4 geleden. En dat leek gewoon weggewerkt te worden door Sven van der Maten. Maar die bal kreeg niet helemaal de 16 uit. Die stuiterde. En Danny van Haren van Stedoco dacht, joh, wat ga ik doen? Ik doe een bicycle kick. En die bicycle kick was een lage bicycle kick, hoor. Dus een omhaal. Die ging gewoon ertoe in. Daardoor staat Stedoco hier dus na ruim 30 minuten op 0-1 voor tegen Noordwijk.
0: Een bicycle kick, Pieter. Een fietsschop. Leg eens uit. We zitten met stomme verbazing hier.
1: Ja, dat weet je zo. In het Engels een bicycle kick. Normaal, ja, ik weet niet waarom het ooit zo genoemd wordt. Maar ja, het is een soort fietsbeweging, hè?
0: Je laat je ook alles wijsmaken, jij.
1: Ja, ik wel, joh. Maar je kan me alles wijsmaken. Maar ja, de stad is hier wel 0-1. Dat is een feit.
0: John Groot, SJC tegen DWVA.
2: Ja, hier is eigenlijk niet heel veel gebeurd. Op één heel mooi schot na van Raoui. Die tikte de keeper net uit de kruising. Dat was echt weer een schot vanuit hem. Ik weet niet of je de samenvatting hebt gekeken van de afgelopen wedstrijd. Maar hij heeft een aardige trap nog niet. Deze was ook weer subliem. En net schreeuwde Errol op een penalty. Maar, ja, dat was in mijn ogen niet. Was een beetje overdreven. Dat had geen penalty hoeven te zijn. Het was gewoon een schouderduw. Nou goed, daar kan je ook een twist toe. ECC is toch wel wat meer op de helft van de tegenstander is. Nu Martijn Vink aan de bal. Maar nog niet echt de defensieve oplossing heeft daar het doel. Dus ja, de stand is 1-0 of 0-1. En ECC die begint aan te winnen.
0: Dan de wedstrijd die net begonnen is. DEM tegen Terlede, Willem Molenveld.
3: Ja, inderdaad. En laat hij nou tijd begonnen zijn. Dus dat hopelijk kan ik weglaten. Want we zitten al in de 6e minuut. En dat klopt dus dat we zijn precies om 3:00 begonnen. En de pupil van de week heeft afgetrapt. En dat was de eerste kleine kansje al voor te leden. Het was een goede corner aan die linkerkant door Mark de Kruis genomen. En Ivan Spijkstra schoot die bal in. En die ging rakelijk langs. Plezier, 6e minuut. Gewoon nog 0-0.
0: En ik zag Willem al, Dennis. Dennis al zag ik onder de kast kruipen om de vlag te pakken. De vlag uit, want je bent op tijd begonnen. Nou, daar houden we van. Zijn we op tijd klaar. Dit dus voor wat betreft de uitzending tot nu toe. Ook gescoord de wedstrijd SEV tegen Warmunda. Daar staat het 1-0 in het nadeel van Warmunda. Argon en Vorholt houden elkaar nog in evenwicht. En om 3:00 begonnen de wedstrijd Bifair tegen Teilingen. Aan de andere kant van het glas, Jorik van Teseling en Dennis van Zuilen.
4: Bollenstreeksport presentatie Herman Meivogel.

0: Rod Stewart gaat eruit, want we gaan naar de lage weg. John Groot.
1: Ja, hier is 7-0-2 achterstand gekomen. Ja, mooie aanval van DVVA. Ja, aan de linkerkant ging hij door de verdediging heen. En de nummer 11 van DVVA die kon hem onder hoge voorzorg schuiven. Mooie combinaties, maar zuur voor SC Zeeland. Die komt op 0-2 achter in de 38e minuut.
0: Nou, en dan kunnen wij de muziek wel aan de kant gooien. Van Rod Stewart, die Crazy About Her zong. Een plaat uit 1988. En we gaan weer naar het voetballen. Nadat we even de desillusie een plekje hebben gegeven. Hier op de vensterbank. 0-2. Nou ja, John, leg maar eens uit. De SJC DVVA.
1: Ja, leg het maar eens uit. DVVA is een ploeg die je gewoon niet onderschatten. Technisch zijn ze allemaal goed. Alleen thuis hebben ze eigenlijk allemaal winstpartijen. Ook vanwege het slechte veld. Die zijn daaraan gewend. Maar uit kunnen ze op hooggras of op kunstgras kunnen ze ook goed uit de voeten. Want ze leggen hier gewoon SJC voldoende druk op om hun niet te laten opbouwen. En ze maken het SJC erg lastig. Heeft nog weinig kansen gehad. En je zag ook alweer dat hoe meer de einde van de eerste helft naderde, ze wat meer kansen kregen, schoten op de goal. Ja, wat uiteindelijk resulteerde in die aanval. Aan de linkerkant, Martijn Vink, die kon hem, die ging langzaam heen. En ja, er komt nu een kopbal van, wie was dat, van Sint van Aals. Maar die gaat naast een goal van DVVA. Maar goed, SJC die hebben gewoon lastig met deze tegenstander. En dan ligt dat we in de tweede helft met de andere spelers erin. Wel tijd kunnen keren, dat hebben we alweer gezien. Maar goed, we zijn in de 40 minuten, zijn we nu beland. We moeten natuurlijk eerst een 0-2 nederlaag goed maken, 0-2 afstand goed maken om de partij te kunnen winnen. Dus mijn benieuwd of dat nog gaat lukken. Ja, ik hoop natuurlijk van wel. 40 minuten gespeeld nu en stand is 0-2.
0: 40 minuten gespeeld daar op de lage weg. Hoeveel bij jou, Pieter, bij Noordwijk tegen Stedoco?
2: Ook zoiets inderdaad. En ja, het blijft lastig voetballen hoor tegen die laagvliegers. Want ook Noordwijk heeft moeite met Stedoco. Want Stedoco laat Noordwijk de bal hebben. Maar als Stedoco de bal heeft, dan weten ze er raad mee en zijn ze daar zeer behendig en zijn ze gevaarlijk. Want Milad, die had een goede kans straks. Die kwam met een goede lage voorzet. En Sint van der Maten kon daar net op tijd bij, maar die bal die bleef toch wel liggen. En gelukkig kon een van zijn kompanen de bal net op tijd wegtrappen. Dus u hoort het, Stedoco is echt wel gevaarlijk. Doet Noordwijk daar dan nog iets tegenover? Ja, zeker. Want zojuist was het Sergio Tramoer met een goed schot vanaf de zijkant. Maar die kwam eigenlijk toch wel vrij makkelijk liggend in de handen van Lars Blijenberg. Dus hier zien we Stedoco weer de 16 in komen. De nummer 25, die dus straks ook dat doelpunt maakte. Carvin weer, die weer gevaarlijk probeerde te zijn. Veel acties van hem. Lukken vaak net niet, maar ja, zijn snelheid, daardoor is hij wel gevaarlijk. Dus hier nou ongeveer 42 minuten is de stand nog steeds 0-1 in het voordeel van Stedoco.
0: Even een minuutje naar Willem Molenveld, andere wedstrijd Dem tegen Terlede.
3: Nog steeds 0-0 in de 15 minuten, maar dat was een dood van de kans. Dat was Joey Dietsch, de speler van Dem. Hij ging alleen op de doelman af en hij schoot gelukkig alles wat verleden was. Schoot hij hoog over, maar het was wel een dot van de kans. En twee tellen later was het Richie Obisio die uitstekende actie deed aan die rechterkant. Hij gaf de bal voor en de bal werd hard ingeschoten, maar dan werd hij weer geblokkeerd door een speler van Dem. Je ziet, er gebeurt dus voldoende, maar je ziet ook duidelijk dat het echt een degradatiewedstrijd is. Want je ziet het, ja, er is wat nervositeit her en der. En dan moet ik zeker nog eventjes, ik had gezegd dat er twee spelers die bij waren. Marius Lomas is er niet bij. Die is geschorst. Voor hem in de plaats is Jesse van Loon. En we hebben de andere man ook al genoemd. Dat is Marvin van Stijn. En daar is Thomas de Lauw in de basis staan. In ieder geval, stand nog 0-0. En de schot van Luc de Kruijs vandaan staat. 16 minuten. Ik zei het reeds. 0-0.
0: Gaan we nog even kijken in de tweede divisie. Want daar wordt wel gescoord hoor. ACV staat achter tegen Quick Boys. Want Quick Boys heeft net de 0-1 gemaakt. Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta. Daar is het 2-1. En Barendrecht. Dat schiet uit zijn slof tegen Hoek, zeg. Staat daar 3-1 op dit moment. Pieter Ottervanger, Noordwijk Steelco.
2: Nou, we kunnen hier niet zeggen dat een van de clubs uit de slof schiet hoor, man. Maar Noordwijk blijft de aanval zoeken door goed in overleg te voetballen met elkaar. Maar nu een lange bal van Landkroon, die Hij probeerde een crosspaas, maar die gaat gewoon over de zijlijn. En daardoor kan Stendoko een inworp nemen. Ja, en die nemen daar natuurlijk alle tijd voor. Want die denken, joh, 0-1 de rust in hier bij Noordwijk is wel lekker. Want ja, hun staan 14e en dan staan ze veilig. Maar goed, die 15e plek, die is natuurlijk niet ver weg. Dus Stendoko probeert echt wel de punten hier mee te nemen naar Hoornaar. Dus Noordwijk is gewaarschuwd, ook de tweede helft. Maar hier is er nog steeds de stap na ongeveer 44 minuten 0-1.
0: 0-1 nog. 0-2 staat het op de lage weg. John Groot, ik heb wel eens leukere wedstrijden gehoord van je.
1: Ja, zeker weten die. Maar misschien wordt het de tweede helft nog leuk, hè, want dat kan makkelijk. Want ja, SCC die is natuurlijk die staat vooral op een leuk voetbal en heeft wat verrassingen. Dus wellicht wordt het de tweede helft een heel ander voetbal. Maar goed, SCC die staat nu met 0-2 achter. Errol die had weer teruggeploten, want hij werd eerst met die een beetje onderuit gehaald of tegengehouden. Ging door, maar de bal kwam ernaar. Achter de achterlijn, of tenminste, ja, dus hij dacht benieuwd bij de scheidsrechter. De scheidsrechter vond van wel. Dat was jammer, want hij kon de bal voorkrijgen. En daaruit kon Chris Hogeborst toch een schot uithalen. Dus maar nu is de bal weer aan de andere kant. Op de eigen helft van SCC. En is DVVA weer in de aanval. DVVA, die gewoon leuk combineert, maar nu de bal verliest. Maar uiteindelijk toch de bal meekrijgt, omdat er een overtreding schijnt te zijn geweest. En mag dat gebeuren, mag die overtreding genomen worden. Voor de dugout van SCC. Een meter of 15 over de middenlijn, maar wel tegen de zijkant aan. Dus dat wordt een rechtsbenige voetballer die hem er voor de goal gaat leggen. En dan zie je plat gelijk dat iedereen zichzelf passeert voor de goal van SCC. Het wordt dan linksbenige voetballer. Dus dat wordt een lastige bal voor Les Hogevoort. Zou de zon even net meenemen. We zitten ondertussen in de 45e minuut haasttijd op. Een bal wordt genomen. Wordt weggekopt door het SCC'er. En ik denk dat er hier zo meteen afgekloten gaat worden. Want de SCC die is gelukkig nog in ballen zit. Nu met Raoui. Als je Raoui die Errol weggestuurd. En dan denk ik dat die verspeelt de bal. Van zijn voet lopen. Probeert de bal nog wel terug te krijgen, maar dat gaat niet lukken. Dus staan we hier in de 45 minuten met een 0-2 achterstand.
0: 45 minuten op het scorebord in de Plagenweg. Pieter, bij jou.
2: Ja, we voetballen hier nog steeds, man. En Noordwijk probeert nog één keer de aanval te zoeken via de linkerkant. Maar die bal rolt weer over de zijlijn. En de scheidsrechter denkt ook van, joh, wij gaan ook lekker aan de teen. Helaas is de tussenstand voor Noordwijk thuis tegen Sudoku in nadeel. Want ze staan 0-1 achter. Tot zo.
0: Tot zo. Gaan we nog eventjes terug naar de lage weg naar John Groot.
1: Ja, want ik kan nu stil leggen vanwege een blessurebehandeling. Want daar springt die liefste tegenstander onze boven. Overigens niet terecht hoor, want de bal die kwam eraan en ze schatten de ballen bij juist in. Alleen Martijn Vink, die was net voor zijn man. Dus die nummer 2 van SCC, of van TVVA, die ligt nu op de grond. Tijdens van de blessurebehandeling. Maar ik verwacht ook dat er hier snel afgefloten gaat worden. Want uiteindelijk is er is niet gewisseld. Er zijn geen blessures geweest. Er is geen langdurige blessures. Alleen 2 goals. Daar hebben ze wel even van stil gelegen. En de scheidsrechter zegt ook van
0: dan ga ik even wat tussenstand nog even voor jou in die vierde divisie. Ja, want Odin 59 tegen Victoria. Daar staat nog altijd 0-1. Ajax tegen Kampong. Om 14:15 begonnen. 0-0. En FC Aalsmeer op diezelfde tijd begonnen. 14:15. Tegen Jos Watergraafsmeer. Daar is het 0-1 in het voordeel van de Amsterdammers. En om 15:00 begonnen. Om 3:00 Dem tegen Terlede. Daar gaan we zo meteen weer naar luisteren. Daar staat het nog altijd 0-0. Nog even terug naar John Groot.
1: De blessure is ondertussen al weer afgelopen en ja, de bal gaat genomen worden door de uitvalmer die gaat gegooid worden naar een DVVA verdediger. Die mag de bal dus weer gaan opbouwen. En dat zal het laatste minuutje zijn, want zoals we zeiden is het echt wel wat tijd verloren gegaan. En nu is SCC in de aanval. De bal wordt naar Chris Hogeborst geschopt, maar dat doen ze onnauwkeurig. En daar maakt ook Raoui weer een onnodige overtreding op de helft van DVVA. Maar goed, eerlijk wou zeggen, daar gaat de DVVA-speler zich achter zetten. Maar de scheidsrechter fluit nu voor de rust. Wij gaan even een bakje koffie drinken of thee drinken. En we zijn met 15 minuten weer terug. Zal 0-2.
0: John, dankjewel. Gaan wij naar Wim Molenveld. Willem Molenveld, die zit bij Dem tegen Terlede.
3: Inderdaad, de 22 minuten stand nog steeds 0-0. Want je weet, mijn bekende opmerkingen had ik zeker ingebroken als er een doel was geweest. En je ziet het gewoon, het is wat heel fel op het middenveld. En die probeert men weer door en diep te spelen, oftewel Jesse van Loon te bereiken. We weten, Jesse van Loon is eigenlijk de invaller van Marius Lomas. En we weten ook, Jesse van Loon gaat de leden dit jaar verlaten. Maar er zijn om bijkomstigheid weer een opvouw via Luc de Kruijs. Luc de Kruijs zoekt de vrijstaande man. En dus is van Lars Versteen. Lars Versteen is de aanvoerder. En Lars Versteen geeft nu de bal aan Richie. En Richie probeert die bal voor de doel te geven. Komt bij Sam Fleming. Sam Fleming kan er niet bij. En dan gaat hij naar Luc de Kruijs. Je ziet dus, het is zoeken naar de vrijstaande man. En in dit geval wordt er een al of niet overtreding begaan. Met een blessurebehandeling van een speler van Terlede. En de scheidsrechter, ik heb de man al genoemd, Teun van Pelt. Die fluit inderdaad voor blessurebehandeling. Is het ernstig dat er een blessurebehandeling inderdaad wordt gezorgd door Ger Oudzoon? Nee, Ger Oudzoon mag gewoon rustig op de bank blijven zitten. De scheidsrechter zegt niet ernstig genoeg om in dit geval blessurebehandeling. En wie is de blessure? Man in dit geval. Dat is Luc de Kruijs. Luc de Kruijs hinkepinkt nog een beetje. Maar in ieder geval de bal wordt door de scheidsrechter weer in het veld gebracht. Stand is nog steeds 10-0. En we zitten alweer in de, ja, bijna 25e minuut.

0: I'm Ringo and I play the drums.
1: Well, I'm Paul and I play the bass.
2: I'm George and I play a guitar.
3: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
4: Ons enige vastigheidje in de sportuitzending is natuurlijk altijd die tweede plaat in dat tweede uur, de Beatles. En dat hebben we jaren geleden ingezet. En daar gaan we nog altijd mee door, want dat is de enige garantie die we kunnen bieden. De rest van de garantie moet je dus bij de voetbalploegen en de sporters halen, want ja, die zorgen voor die andere garantie. Je luisterde naar What Goes On, een nummer wat afkomt van de LP Rubber Soul. En waarom draaien we die? Nou, dit is het enige nummer wat niet geschreven is door Lennon en McCartney, maar door Lennon, McCartney, Harrison en Starr. Je zal geen ander nummer vinden van de Beatles wat door deze vier mensen geschreven is. En ja, ze proberen daarmee ook Ringo Starr altijd wel weer een plekje te geven op een van hun LP's, omdat zijn stem leende zich voor countrymuziek, maar dan had je het ook wel gehad. En gevraagd daarvan wat hij precies heeft bijgedragen aan dit nummer, zei hij nou, ik geloof 5 woorden. Dat was dus zijn bijdrage aan dit nummer. Dat was onze garantie van deze week de Beatles. Willem Molenweld, Dem tegen Terlede.
5: Wat kan ik daarvoor garantie geven? Kan ik er geen garantie geven. Maar ik kan wel garantie geven dat we in de 28e minuut zitten bij die stand van nog steeds 0-0. En ja, dat was een goede aanval van Dem door het midden heen. Uiteindelijk was het een schot wat inderdaad niet te hard genoeg was op de keeper. En het is Timo Vickert om die te verrassen. In ieder geval is het zoeken steeds voor Terlede om die vrijstaande man te vinden. En dat is in dit geval vaak moeilijk. Want ja, je mist dus eigenlijk toch wel een spitsspeler. Marius Lomas is toch een man die uit die verdediging, noem het maar, vaak de ballen ontvangt. En dan kan hij dus niet doen. Goed, daar is Dem weer in de aanval. En Terlede heeft een paar minuten achter elkaar aanvallen gedaan. Maar ja, echt, dat gaat natuurlijk heel vaak via Mark Kruijs aan die linkerkant.

0: speciale supportersbus laten gaan. En ja, de man die is hard gegeven, dat is de coach van Dem. Hij laat zich steeds schelden met een vrij luide stem. Maar goed, ik zit er nog een klein beetje van af. Maar die man is veel duidelijk aanwezig. Het gaat ook niet zoals het moet, denk ik. Want als je nog 0-0 staat, dan, ja, dan denk je van wanneer komt de scoringsvermogen van de Dem. Ja, ze hebben natuurlijk achter elkaar twee keer gewonnen. Ze hebben alweer ineens plotseling weer verloren van Zwift. En ja, zie je, alles is in die vierde divisie mogelijk. Dan komt er een dieptebal op Mark de Kruijs. Mark de Kruijs, uitstekend aangenomen. Uitstekend, Mark. Uitstekend, komt hij. Ai, ai, ai, wat uitstekend aangenomen. De bal was een dieptebal. En dat was een schitterende bal van Thomas Lauwe. En Mark nam dat gewoon schitterend aan. En gaf die bal voor. En dan werd het de nauwe nood uit die verdediging. Werd die bal weggewerkt. Maar dit was een hele goede aanval. En Teleden gaat weer een aanval. Dan komt de bal voor de pot. En dan komt... Ja, nee, nee, nee. Ai, ai, ai. Het zit weer niet mee, hè. Want dan komt de bal op de lat. En dat is een schot van Jesse Beloon. Hij schiet er snoeihard in. En dan kan de keeper met zijn vingertoppen erbij. En dan gaat hij via de lat. Gaat hij dus achter. Nou, dan net niet achter. Want ze kon nog wegwerken. Maar dat zijn we van die momenten waarvan je zegt... Het zit ook niet mee. Want die bal op de lat... Ja. Die lat is er niet voor niks. Die staat niet van Jan Joker. Maar in dit geval had hij best 5 centimeter hoger mogen zijn. En had hij er absoluut in gaan. Goed, je ziet dus de kansen doen zich voor. Eerst Mark de Kruijs. En die krijgt nu weer de bal. En wordt dus weggewerkt door een speler van Dem. En dan is het achterbal nog niet helemaal achter. Want hij denkt, ik laat hem gaan. Overtreding begaan. Goed onderschept voor Lars van der Steen. Lars van der Steen geeft hij wel voor. En dan is het de keeper uiteindelijk. Dat is Dennis Fikken. Die net Marcel had, van heb ik jou daar. Hij tikte die bal tegen de lat. En met andere woorden, zo blijft het 0-0. En we zitten natuurlijk alweer in de 32e minuut. En ze zeggen, jammer, jammer, jammer. Maar ja, ja, ja, dat is voetbal. Het moet ook een beetje meezitten. 0-0, 32e minuut.
1: En dan gaan we nu andersom. Gaan we van Molenveld gaan we naar Duinenveld. Oh, wat zijn we heerlijk lyrisch bezig. Maar ja, het gaat ook om atletiek natuurlijk, de Werner Jeroen.
2: Ja, en daar is genoeg om mooie dingen te zien. Namelijk, er is, ik zei het in het vorige uur, zei ik, dat er twee, vier onderdelen van, twee bij de dames en twee bij de heren, een iets hogere categorie hebben gekregen. Dat heet de Challenger. Ja, dan hoop je natuurlijk altijd dat er resultaten zijn. Nou, we hadden de 600 meter dames als een onderdeel. Dat werd gewonnen door de Belgische Smolders in 1:27.73. Dat was geen ter spekke bokaal record. Ze gaf zelf als dat gehoopt 1:26 te lopen. Maar ze was in het begin een beetje ingesloten. Geraakt. Van, ja, je begint natuurlijk met z'n allen in zo'n pack bij de 600 meter. De 100 meter hoorde was ook zo'n onderdeel. Dat had zelfs een voorronde en net de finale. Dat werd nog gehoord door een Britse in 1362. Lucy Jane Matthews. En het laatste onderdeel van Challenger was de discus bij de heren. En dat was heel spannend. En met de allerlaatste worp gooide Shaquille Emanuelson een ter spekke bokaal record. 66,17 meter, wat 9 centimeter meer was dan het oude record van Rutger Smit uit 2007. Dus dat is wel zo'n oud record. De Shaquille Marcelson is ook het Nederlands recordhouder. Hij komt van de Haag Atletiek. En net was hier ook bezig. Het Poolse hoogspringer, daar vertelde ik al over. En het Nederlands recordhoudster, Marijn Kieft. Ja, die kwam niet verder. Die kwam niet over de 4:21 heen. Terwijl ze eerder dit jaar 4:60 sprong. Maar Elise de Jong, die een PR van 4,50 meter heeft, die kwam wel over 4:21. Maar ja, kwam niet over 4:31. Dus Elise de Jong heeft gewonnen. En een opvallend fenomeen, daar werd net op gewezen door de speaker. Beide dames trainen samen. Nou, dat kom je natuurlijk vaker tegen. Maar ze gebruiken fysiek letterlijk dezelfde stok. Dus niet van hetzelfde fabrikant en we hebben er allebei één. Nee, allebei dezelfde stok gebruiken ze om mee te springen. Ze gaf net wel aan dat het nu voor het eerst was dat ze dat deze manier bij een wedstrijd deden. Maar dat is toch wel erg opvallend. Want ja, dat was wel, dat heb ik nog nooit veel meegemaakt. Het is altijd een beetje, ja, je ziet wel eens goede vriendschappen ontstaan natuurlijk bij sport. Wat ook logisch is. Maar dit echt samen dezelfde stok springen, dat is heel opvallend. Later vandaag wordt natuurlijk... uiteindelijk, waar doen we het hier dan voor? Nou, voor de ter spekke bokaal. Er worden aan het eindslag drie prijzen uitgereikt. Dat is de gewone ter spekke bokaal. Dat is door de, ja, door de met de beste prestatie. Dat wordt door een groep wijze dames en heren die hun spoor in de atletiekwereld verdiend hebben, wordt dat bepaald. Dat is er één voor de dames en één voor de heren. Dan is er de Talent Award. Dat wordt door dezelfde commissie samengesteld. Nou, het woord zegt het al. Wie is het grootste talent? Hangt volgens mij niet per se aan een leeftijd af, maar wel een jong talent natuurlijk. En de laatste is de publieksprijs van de vrijwilligers. Die mogen, ja, een soort sportiviteitsprijs. Dat heette de eerste jaren de Bol. Dat is sinds 2001, sinds 2022 of zo. Maar de laatste jaren is hij genoemd naar een veel te vroeg overleden lid van de Spartaan, Jannie Dofferhoff. En is het de Jannie Dofferhoff-Bol. Die wordt later vandaag ook uitgereikt. Nou, eigenlijk met Sophie Weissenberg, die Duitse die eerder vandaag de ter spekke bokaal record even naar het verspringen. En wie was het net? Shaquille Emanuelson. Hebben we toch wel twee kandidaten voor die prijs later vandaag. Ik ga weer eens even kijken. Want...

0: Zometeen gaat weer in actie komen. Sophie Dokter die gaat zometeen verspringen is meneer gedaan, maar ze gaat kogelstoten. Het verspringen ging 3 keer fout. Kijken of het met kogelstoten beter gaat. En dat gaat het komende uur onderhand gebeuren. We zijn hier tot iets na 5 nog wel bezig.
1: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: dan moet je je voorstellen dat het plans van de regen. Je zit thuis en je gaat een muziekje schrijven waarvan je denkt van dat moet hem helemaal worden. Hè. En je gaat een muziekje schrijven onder de titel The Desert Song. Ja, terwijl het giet van de regen. Pijpen stelen. En dan ga je hem later noemen A Horse With No Name. Nou, dan kent de ellende geen weerga meer. Want ja, dan wordt die plaat verboden. Omdat horse ook weer gelijk staat aan een bepaalde drugsoort. En dat was dus reclame maken voor drugs. Dat kon allemaal niet. En zo kreeg de formatie America in 1972 een gigantische hit in de schoot geworpen, mag je dus zeggen. We gaan weer naar het voetballen. Pieter Lottevanger, bij jou zijn ze begonnen. Noordwijk Stedoco.
1: Ging gelijk in de aanval en kreeg een corner. Maar uit die corner kwam helaas niks. Ja, als Noordwijk nog wat wil dit seizoen, dan zal het deze tweede helft toch echt beter moeten gaan voetballen. Het begon goed de eerste helft, maar daarna zakte het toch wel ver weg. En zeker na die 0-1 van Stedoco. Ja, toen zakte het helemaal weg. Bij Noordwijk door Danny van Haren, die maakte die 0-1 voor Stedoco. En daarna kon Noordwijk eigenlijk weinig daar tegenover stellen. Dus ja, als ze nog wat willen, bijvoorbeeld die derde periode, die als ze er nog een kans op willen maken, dan moeten ze gewoon minimaal 2 keer scoren vanmiddag in die tweede helft. Dan moet Stedoco natuurlijk niks meer erbij maken. Maar hier dus begin tweede helft, 47 minuten, de stand nog steeds 0-1.
0: Nou, gaan we nog heel even kijken in Beverwijk bij Dem tegen Terleden met Willem Molenveld.
2: We zitten in de 9 seconds en dat is de laatste 4 minuten. Want dat betekent gewoon 41 minuten is er gespeeld. En er was een goede kans weer voor Dem. Dat was in de snelle rechtsbuiten Quinn van der Mark. Quinn van der Mark die ging ervoor. Maar goed, er staat een keeper op zijn post. Maar 2 minuten daarvoor was er dan weer zo'n bekende scrimmage. Het was een uitstekend doorzetten van Jesse van Loon. En de bal kwam bij Luc de Kruis. Luc de Kruis schoot in. En die bal ging dan via speler net niet in het doel. Ja, er zijn van momenten waarvan je zegt, moet je een beetje geluk mee hebben. Wat ik net ook zei. En zo blijft het dus steeds 0-0. Maar we hebben nog 4 minuten gaan. En nu wordt er schijnbaar een overtreding begaan. En ja, dat is die bank van Dem. Ja, dat is het verbaal geweld heel hoog wat dat er gaat. En dat is een vrije trap. En dan ga ik zeker even meepikken. Want het ligt op mijn plekje wat betreft, ja, waarvan je iets kan verwachten. Hopelijk niet, want het is voor Dem. Maar het is nog 3 minuten officieel te gaan. En hij krijgt allerlei instructies van langs de lijn. En er komt een andere bal in. Die is misschien wat beter, misschien harder, ik weet het niet. Maar die vrije trap gaat genomen worden door een speler van Dem. En dan kan hij meestal hoog voor de pot komen. Maar er zijn van die momenten waarvan je zegt, dit moet je even meepikken. En dan komt de bal voor. En dan wordt hij niet zo goed genomen. En dan wordt hij weggewerkt. Kort weer Jesse Vloot. Stand nog steeds 0-0. En we hebben nog kleine 3 minuutjes te gaan.
0: John Groot, uit welk ander vaatje heeft SJC getapt in de rust?
3: Nou, er is 1 wissel is er gebeurd. Jordi Groot is erin gekomen ten koste van Martijn Vink. Dus met die wissel moeten ze voorlopig de drie doelpunten achterstand gaan goed maken. Het gaat nog niet helemaal lekker, want DVVA is alleen nog maar op de helft van SJC geweest. Maar goed, dat zijn de eerste paar minuten. Dus het voetbal is nu 2 minuten in de tweede helft. Dus als we die doorkomen, dan zal SJC wel weer zijn normale doel gaan pakken. Zijn normale voetbal gaan oppakken. De bal wordt nu voorgetrokken door een DVVA-speler. Doorgekopt, maar Lex Hogevors heeft hem. Dus ik voor naar een soort minuten van het alleen te luisteren. Want daar is het op dit moment denk ik spannender dan hier.
0: Jij moet volgende week gewoon achter deze microfoon komen zitten. Je doorziet het spelletje. Willem Molenveld.
2: Ja, we gaan naar de laatste 2 minuten. Er zal zeker 1 minuut bij komen, want er is wat blessures geweest. Onder andere Luc de Kruis. En zoekende leden en opbouwende vanuit de verdediging. En dan gaat het vaak van Lars van der Steen naar Chris van der Zwaag. En nu is het Ivar Spijkstra. Hij zoekt de vrijstaande man. En dat is Luc de Kruis. Luc de Kruis speelt dan weer naar Chris van der Zwaag. En je ziet dus dat hij zoekende naar die spitsspeler. En dan wordt hij weer diep gespeeld op Bart de Kruis. Bart de Kruis die weer duidelijk aanwezig is. En net ook weer een goede actie ondernam. En dat betekent gewoon nog net niet. Ja, daar heb je niks aan. Want zo blijft het 0-0 met pak een beetje 2 minuten gaan. Maar misschien even over naar een andere verslaggever die misschien wat mooie dingen heeft te vertellen.
0: Nou, misschien heeft Pieter nog 1 mooi dingetje te vertellen.
1: Dan is het wel heel saai de tweede helft als ik nog maar 1 mooi dingetje te vertellen heb. Maar inmiddels een inworp van Stedoco. Die gaat lang, maar die wordt opgevangen door de defensie van Noordwijk. En Noordwijk, het moet gewoon even wat sneller. Moet even wat directer. Het is te veel gebrei. Moet even wat sneller te remoeren. Moet wat meer zijn acties maken. En noem maar op. En Senne Westerveld, die we normaal altijd wel wat zien doen. de spits van Noordwijk, hebben we ook weinig aanbod gezien. Ook Knot hebben we nog niet veel acties zien maken. Dus hopelijk gaat dat de tweede helft gebeuren. Maar hier is nog steeds na een minuut of 50. 0-0 de stand. 0-1 de stand.
0: Willem Oleweld, Dem tegen Terlede.
2: Ja. En ik had hem hier gewoon nog niet neergelegd. Of het was een schitterende 1-2'tje met Jesse van Loon. En Jesse van Loon ging op de keeper af. Maar ternauwernood werd hij door de keeper gewerkt. Toen gepareerd, zoals het mooi met een woord heet. En toen was het uit die corner. En die corner werd kort genomen. Maar ja, dan krijg je een bekende trucage. Dan wordt hij te kort genomen in de zin van. En dan krijg je de bal weer terug. En dan is het buitenspel. Zo zie je, er gebeurt echt wel meer dan voldoende. Maar in ieder geval, het is nog steeds geen doelpuntrijke wedstrijd. Had ik ook niet verwacht. Want zijn ploegen is natuurlijk duidelijk op die punten spelen. Nou, dan gaat Terlede weer in de aanval. En dan wordt inderdaad de overtreding begaan. De scheidsrechter fluit hier niet voor. Dus Sam Pleuning wordt in dit geval niet bestraft in de zin van een overtreding. Goed, men zoekt weer naar de vrijstaande man. Maar in ieder geval, we gaan richting de 45 minuut. Ja, ik weet niet wat de directie zegt daar in die studio. Want die heeft misschien zegt, joh, Willem, praat maar even de eerste drie kwartier vol. Dat kan, want we zitten namelijk in de eerste minuut van de blessuretijd. Dus het kan elk moment kan de feiten zeggen, ik stop ermee. En dan komt er een kleine kans voor Dem. Een kleine kans, inderdaad, gaat weer verloren. Alhoewel, de bal is nog niet 100% weggewerkt. En dat betekent dus dat in ieder geval zoeken naar de buitenspeler. Een schreeuwende trainer, heb ik al gezegd. En dan gaat de bal over de achterlijn. Ik zie de scheidsrechter op zijn horloge kijken. Maar ik zit aan de pijp. In ieder geval, het is nog steeds 0-0. En ja, ik zal wel 0-0 blijven. Kom er zo eens even terug. Maar even misschien ook een ander die wat moois heeft te vertellen.
0: Gaan we even een minuutje naar John Groot kijken of er wat gebeurt daar.
3: Nou, dit is een mooie aanval door aan de linkerkant van het veld. Ja, begon de Groot via Raoui. Die gaf hem naar Hogepost. En Hogepost die schoot eigenlijk net naast de kruising. Dat was een mooie schot van Hogepost. Maar dit is niet goed genoeg. En nu is hij weer in de aanval. Hier heeft een oever. Schiet hem tegen een via verdediger van vier aanvallen van DVVA. Schiet hij hem naar voren. Maar de bal die blijft in bezit van SSC. En het wordt een corner. Nou, ik stel voor dat we nu nog even meenemen. Dat is een broertje volgepraat. Een corner die gemaakt genomen gaat worden door Errol. En ook hier zijn natuurlijk alle lange verdedigers. Die komen mee naar voren. Teuzet of Arroyo. En natuurlijk onze aanvoerder. De tweede aanvoerder, Rolf Oosten, die een ontzettende sprongkracht heeft. Dus kijk of we hier wat uit gaan halen. Want dat zou natuurlijk mooi zijn als je heel snel je aansluitingstreffer kan produceren. De corner gaat nu genomen worden. En die gaat natuurlijk wordt inswingerd, maar die wordt weggekocht door de DVVA-speler. En nog wel in bezit van Chris Hoogborst. Toch één keer ingestingerd. En dan komt Luc Goedbloed. Luc Goedbloed, die krijgt er geen richting aan. Dus hier is het plan te kijken, stand 0-2.
0: Willem Oleweld, de slotfase.
2: Absoluut, Herman, de slotfase. Ik zeg zelfs dat het al 2 minuten blessuretijd is. Daar kan ik dan toch rijmen. Maar goed, het is inderdaad de 2 minuten van blessuretijd. En er is nu een ingooi van Dem. En er is een man die het heel ver kwam. Ja, gasten van DVVA, daar zitten er 2 tussen die het heel ver kunnen. Maar deze man kan het ook ver. Hij gooit voor de pot, wordt hij weggewerkt. En dan komt hij bij Mark de Kruis. Mark de Kruis kan er net niet bij. En dan gaat de bal over de zijlijn. Nee, de grensrechter placht daar niet voor. Dus de bal gaat nu wel over de zijlijn. En de scheidsrechter kijkt wederom verlozen. En dan zegt hij Willem, ga je maar een bakje doen bij de stand waar we begonnen zijn. 0-0. En dan zeg ik altijd maar weer, tot zo. Hier dus 0-0.
0: Ruststand Argon tegen Voorholte 0-0. Sef tegen Warmunda 1-1. Biver tegen Teilingen. Daar is het nog altijd 0-0. De wedstrijd is om 3 uur begonnen. I'm the invisible man.

0: En de muziek gooien we even aan de zijkant en gaan we even bij John Groot luisteren.
1: Ja, hier is het 0-3 geworden door een heel mooi doelpunt. In de korte hoek. Er was eigenlijk geen ruitenpunt tussen Lex Hogepost en de paal, maar dan kregen we er toch doorheen. 0-3. Ja, ach, het is een beetje hopeloos. En de eerste moment dat SCC aandrong. Maar voor SCC gaat het een lastige middag worden. 0-3.

0: En Queen, de Invisible Man, gaat even opzij voor een man die wel zichtbaar is, Piet Rottevanger.
1: Nou, voorzitter Moer, ja, hij fietst zijn beste wedstrijd, maar ja, soms heb je maar één actie nodig. Hij komt met een voorzet. Zijn rechterveld hebben we ook de hele wedstrijd niet gezien, maar die zet de voet tegen het balletje en hij gaat erin. 1-1 hier tussen Noordwijk en Silloco.

0: Ik had de plaat natuurlijk al afgekondigd. Queen met The Invisible Man. En ik had gezegd dat de man die zichtbaar was, dat natuurlijk Pieter Ottervanger was. Ja, en die had als een van de weinige verslaggevers wel iets leuks te melden natuurlijk. Pieter, de Noordwijk Stedoco.
1: Ja, dat was zeker leuk. Hè? Want ja, Noordwijk speelt niet in beste wedstrijd. Misschien nu weer een goede kans voor Noordwijk. Maar een goede sliding van een van de defensemen van Stedoco. En daardoor kunnen zij de bal bijna wegwerken. Maar weer kan Noordwijk overnemen. Kijk op Noordwijk. Nu via Knot. De 16 in komt. Nee, hij zoekt Tremoer op. Tremoer probeert een actie. Knot is bij hem. Gaat hij hem teruggeven aan Knot? Nee, dat doet hij niet. Hij krijgt weer een hele slechte bal. Cesar Tremoer. Hij heeft echt niet een goede wedstrijd vanmiddag. Maar ja, hij maakt het wel. Komt die voorzet. Maar zijn de Westerveld, die ziet het de hele wedstrijd niet. Maar ja, een spits is een spits. Die hoeft maar één moment er te zijn. En hij was er gewoon, net zoals 2 weken terug, bijna identiek dezelfde goal. Zet zijn voetje tegen die bal en die gaat erin. En daardoor wordt het 1-1. En ja, is er nog alles mogelijk voor Noordwijk het komende half uur? En ja, ik heb het al gezegd, als Noordwijk nog wat wil in die derde periode, dan moeten ze toch echt die tweede en zelfs die derde ook maken. Maar goed. Laten we beginnen bij die tweede, maar de stand is hier 1-1 tussen Noordwijk en Stedoco.
0: John Grootan bij die dramatische wedstrijd van SJC tegen DVVA. Of overdrijf ik nou, John?
2: Nou ja, het is niet zo dramatisch. Maar dus, als je een lesje in doeltreffendheid ziet, dan ja, er komt elke bal die DVVA krijgt voor de goal, die gaat er haast in. Want zoveel kansen krijgen ze ook niet. En het is zojuist... heeft Errol die schoot op de keeper. En daarna Rauw weer nog een keer goede calls. En dat doet goed moet. Maar goed, als hij er weer gaat, dan komt die aansluitingstreffer nooit. En dan wordt er geen spannende wedstrijd weer natuurlijk. En nu weer 2 corners achter elkaar. Nu Sam van Aalsen weer staat iedereen in het softballgebied. Maar ook hier komt uiteindelijk geen gevaar uit. Waar wel uitgescoord werd. Nu ook weer de bal makkelijk weggeschopt door een DVVA-speler. Dus ja, het gevaar komt er gewoon niet. En dat is zonde. En als ze dan voor de goal komen, ja, dan moet hij er ook een keer echt in natuurlijk. Nu weer een bal naar voren geschoten. Naar Chris Hogevors. Maar die kan er nooit bij. Zijn bal van DJ van de Oever. En die laat de verdediger ook rustig uitlopen. Zij hebben alle tijd. Die laten het toch leggen ook. Nee, dat doet hij dan niet gelukkig. Hij schiet het wel terug naar de keeper. Dat kost geen tijd. Maar goed, ja, SCC is niet echt slecht. Ja, ja, gewoon doeltreffend. Laat de kamer ophouden.
0: Doeltreffend, efficiënt kunnen we dat ook wel eens noemen in vakjargon. We gaan nog even terug naar Pieter Ottervanger, de wedstrijd Noordwijk tegen Stedoco.
1: Ja, waar Senna Westerveld probeert de bal die lang gespeeld wordt te veroveren. En Stedoco ja, is een beetje aan het kijken van ja, wat gaan we nu doen? Want ze stonden de eerste helft en ook begin tweede helft goed gegroepeerd, zoals dat heet, bij elkaar. En hadden eigenlijk wel controle over die wedstrijd, maar je ziet toch langzaam dat die 1-1 de wedstrijd goed gedaan heeft. Zeker als je Noordwijk supporter bent. Nu zit Stedoco met een lange bal naar de linkercorner vlak vanaf mijn oogpunt gezien. Het duel wordt daar gewonnen door een van de rechtsback van Noordwijk. Dus Noordwijk kan overnemen. Senne Westerveld geeft hem kort door. Oeh, dat is een sliding. Oeh, scheidsrechter laat veel toe. Het leek een beetje op gestrekt been, maar het liep gelukkig goed af. De Noordwijk-speler heeft uiteindelijk zelf meer last van die actie dan gelukkig die verdediger van Stedoco. Maar met dit soort acties weet je nooit of dat goed afloopt. Inmiddels neemt Stedoco de bal over en gaan zij zoeken naar een aanval. En Noordwijk ja, wacht rustig af en... Het is denk ik een beetje zijn energie aan het sparen voor de komende 25 minuten om daar wat gevaar te creëren. Nu inmiddels weer een lange bal, maar dat wordt ja, tot corner verwerkt door een van de verdedigers van Noordwijk. Kunnen we die corner nog even meenemen of zeggen jullie van geef hem even over?
0: Doe maar. Neem de corner mee.
1: Want het kan spannend worden. Want natuurlijk uit een van die corners de eerste helft, daar scoorde toen Stedoco die 0-1 uit door Van Haren. Dus kijken wat er nu gaat gebeuren. Als Stedoco tenminste snel die corner neemt, anders moet ik wel heel veel tijd vol kletsen. En gelukkig word ik per minuut betaald. Dat scheelt. Daar komt de corner. Die wordt weggebokst door Sven van der Maten. En Noordwijk kan overnemen. Maar ze kunnen niet snel tot een counter overgaan. Dus de stand is hier 1-1
0: 1-1 op het sportpark Duinwetering. Omdat de leider zegt van John Groot om wat langer te maken, mag hij nog even 1 minuutje verslag doen.
2: Ja, dat doen we op het moment dat even via in de aanval gaat. En SJC op zijn hoede moet zijn. De nummer 9 krijgt de bal. Maar die gaat erbij ter aarde. Dus die aanval loopt van SJC gelukkig goed af. En kreeg Hogevorst. Ik ga het allemaal door elkaar. Die mag de bal gaan uitnemen. Doet het via Rauwi. Rauwi terug naar Teun Zetthof. En zag gaat de bal naar Van Oeperen. En die zal dan met een lange trap richting Goedbloed naar Ralf van Oosten. En dat gaat allemaal wel, maar voor de goal, daar wordt het lastig. Ralf van Oosten die wordt neergehaald. Er wordt niet voor gefloten overigens. En SDVVA mag doorgaan. En dan wordt het niet, het zou niet gevaarlijk moeten worden, want SJC heeft nog genoeg verdedigers achterlopen. Maar ze moeten wel oppassen, want die bal gaat breed. En dan staat Jordi Groot opeens met 2 man voor zich. Dus je weet gelukkig de aanval eruit te halen. Waardoor het gevaar geweken is. En SJC weer de bal mag gaan uitnemen voor de corner. Want de bal is toch achter geweest. Mag ik dit nog meenemen?
0: Mag ik nog heel even meenemen? Je hebt al 30 seconden.
2: Als het snel gaat overwoorden natuurlijk. Want DVVA die moet natuurlijk eerst de bal gaan ophalen. Die heeft geen haast met een 3-0 voorsprong.
0: Dan komen we straks bij je terug, John. Dan gaan wij nu even de tussenstand geven. SJC staat dus achter met 0-3 tegen DVVA. Odin staat ook achter tegen Victoria, 0-1. Ajax leidt met 1-0 tegen Kampong. En FC Alsmeer en Jos Watergrasmeer houden elkaar in evenwicht, 2-2. Dem tegen Terleden dan, ruststand 0-0. AFC leidt met 2-0 tegen AVV Zwift. Dit was het tweede uur van Bollenstreek Sport. We zijn straks graag bij je terug voor de finale. Voor het derde uur, waarin de beslissingen vallen voor SJC en voor Noordwijk, maar natuurlijk ook voor Terleden. Tot straks in het derde uur.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Dorold Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het derde en laatste uur van deze aflevering van Bollenstreek Sport op deze zaterdag de 9e mei. En er is gescoord, hoor, zo links en rechts. Laten we maar eens beginnen op de duinwetering bij Pieter Ottevanger.
1: Ja, voorzet vanaf rechts. De eerste keer werd hij nog geblokt. De bal was wel in de 16. Ik denk, nou, ik kom laag voor. Toen lukte het niet. Hij werd geblokt. Ik denk, daar komt-ie. Kwam die hoog. Sergio Tremoer, die liep naar de bal en die kopte hem in. En daardoor komt Noordwijk op 2-1 thuis tegen Stedoco.
0: En dan gaan we ook nog even naar de lage weg, naar John Groot.
2: Ja, hij is ook gescoord. Een schot vanaf de 16. Die ging erin. Lex Hogevoort was kansloos. Dus het is 0-4 voor DVVA. Nog wel één wissel. Thomas Arroyo is eruit en Tom Hogepost is erin. Dat was nog voor de goal, dus we gaan achter 1-1 spelen. Nou, dat is een grote kans natuurlijk op nog meer doelpunten. Maar we gaan het zien, we hebben nog een kwartiertje.
0: Nou, wij zullen slachtofferhulp voor je bellen. Gaan wij nog eventjes naar Willem Molenveld bij de wedstrijd Dem tegen Terlede?
3: Ja, wij zitten in de 54e minuut. Kortweg al zo'n 9 minuten gespeeld en er wordt een vrije trap gegeven aan Dem. Maar die wordt gewoon eigenlijk heel zachtjes genomen. Met andere woorden, het was gewoon een simpele opraakbal voor keeper Timo Vickert. Maar daarvoor was er pak een beetje 2 minuten geleden een goede actie. 1-2 tussen de broeders de Kruis. En ja, Luc werd al of niet onreglementair onderuit gehaald. Maar goed, scheidsrechter zat geen penalty in. Maar uit die situatie ontstond toch wel een kansje. In ieder geval, we hebben nu 8 minuten gespeeld in de tweede helft. En is rekensommetje leert dat we in de 53 minuten zitten. En die stand, en dat is nog wel belangrijk, nog steeds 0-0.
0: Gaan wij nog even eens luisteren naar het atletiek gebeuren. Want ja, dat is natuurlijk de sport der sporten. Daar komt het op techniek neer. Daar komt het op verfijning neer. Daar komt het neer op Jeroen Duineveld.
4: Nou ja, of dat op mij van toepassing is, weet ik niet. Maar ik kan wel je verslag doen. Ja, je zegt het terecht. En allerlei soorten dingen komt er hier bij atletiek op terecht. En dat is natuurlijk zeker zo bij een meerkamp. En sinds een 2 jaar of 3 jaar wordt er hier... Ik moet even wat zachter praten, want we gaan zometeen starten met de 400 meter horde. En ik zit redelijk dicht bij de start in de buurt. Er wordt ook een driekamp gehouden bij de dames en de heren. Bij de dames bestaat dat uit de 100 meter horde, de kogelstoot en hoogspringen. En zowel het 100 meter horde als de hoogspringen is eerder vandaag gewonnen door Emma Oosterwegen. Natuurlijk derde op de Olympische Spelen in 2021. Op de zeefkamp. En nu is het kogelstoten bezig. En ja, daar begon ze echt fantastisch met 13,92 meter. Haar PR is 14,52 en de derde worp was 14,47. Dus Emma Oosterwegel is echt in bloedvorm aan het seizoen begonnen. Wie ook bezig is en wie hier in 2022 en 2025 de Terspekkerbokaal won, dat is Maaike Tjinalim. Dat deed ze toen met prestatie op de 100 meter horde. En vandaag dacht ze, kom, ik doe eens wat anders. Dat gaf ze ook altijd aan. Ze ging op 150 meter lopen zonder de hekjes. Zeg maar. En daar haalden ze 17,65 en won ze hem. En ze zei ook altijd, ja, ik wilde eens wat anders doen. Dus ook zij lijkt klaar voor het seizoen. We zijn hier bezig aan het laatste uur van de Terspekkerbokaal. De heren gaan zometeen nog de 300 meter lopen. Onder andere de dames ook. Maar bij de heren gaat het ook om de meerkamp. We zijn met de 400 horden bezig. Zowel bij de dames als de heren. En dan nog de 300 meters. Het laatste stuk van het verspringen is bezig. En de kogelstoten en de discuswerpers van de dames. Dus er gebeurt hier nog van alles. Het laatste uurtje is hier ook begonnen.
0: En wij komen straks graag bij je terug. Niet nadat ik gezegd heb dat wij eerst naar de muziek gaan. En als ik dan kijk naar de andere kant van het glas. Ja, dan zijn dat natuurlijk Dennis van Zuilen en Jorik van Teeseling die dat allemaal voor je verzorgen.
5: Bollenstreek Sport presentatie Herman Meivogel.

0: Hey, Gappie, mag ik van jou een soppie? Ja, dat komt natuurlijk van Mart Hoogkamer en Billy Dans, hun allernieuwste. En daarmee tonen ze hun vriendschap aan. Naar het voetbal, Pieter Ottervanger. Wat een wilde, wat een wilde. We gaan naar Noordwijk tegen Stedoco.
1: Ja, waar het inderdaad 2-1 is en een lekker sapje is van lekker een beetje dorstig. Mooie verhaal van al dat gekletst. Noordwijk heeft inmiddels 3 keer gewisseld. 2 ga ik er af en toe. Sven Bijersbergen erin voor Tom van Duin. En ook César Tramour is eruit daarvoor in de plaats van Dirk Reinders. En nummer 37, Krijn van den Burg, is er ook ingekomen. Wie er even uitgegaan is, dat horen jullie straks van mij. Maar de standen zie je dus 2-1. Gaan nog wel 12 spannende officiële minuten worden met nog wat blessuretijd erbij. Want ja, 2-1, de wedstrijd is nog lang niet gewonnen. Want Stedoco gaat ook wisselen straks. Want ja, die moeten natuurlijk alles op alles zetten om in ieder geval een puntje hier weg te halen uit de duimwetering. Want ja, die spelen natuurlijk nog om zich direct veilig te spelen. Want ja, op de 14e plek sta je veilig. Maar de 15e plek, daar kom je zomaar op te staan. En dan aan het eind van het seizoen, dan moet je na competitie spelen voor lijstbehoud, derde divisie. En dat wil je niet doen. Kijken we even of Noordwijk hier nog gevaarlijk gaat worden. Via de linkerkant probeert Dirk Reinders de bal voor te zetten. Maar het wordt uiteindelijk een inworp. Dus de stand hier na ongeveer 80 minuutjes, 2-1 voor Noordwijk.
0: Andere wedstrijden dan. Scheveningen leidt met 2-1 tegen ASWH. Zwaluwe tegen TOGB, daar is het 0-1. En de wedstrijd FC Rijnvogels tegen Udo 19, daar staat nog altijd 0-0 op het scorebord. Gaan we eens kijken in Beverwijk bij de wedstrijd Dem tegen Taleden. Want ja, hoe is het met Taleden? En net zo belangrijk, hoe is het met Willem?
2: Heel belangrijk, absoluut. En Taleden dringt aan. Continu dringen ze aan. Waren er 3 corners achter elkaar, leverde helaas niks op. En nu weer aan de linkerkant, we kennen de man, dat is het Mark de Kruis. Weer supersnel, gaat die man voorbij en dan komt hij net niet voor. Goed, dat zijn van die momenten waarvan je zegt, maar Taleden dringt aan. Alhoewel, je moet dan altijd heel voorzichtig zijn in je, noem het maar, aanvallen. Want dan krijg je in die omschakeling, wat de trainers altijd zo mooi kunnen zeggen, moet je uitkijken. En ja, Dem krijgt eigenlijk tot nu toe weinig tot zeer weinig kansen. En Taleden, ja, je ziet hem jou opbouwen vanuit de verdediging. Chris van der Zwaag zoekt de vrijstaande man. En dat is inderdaad de Richie. En die probeert de bal in dit geval te onderscheppen. En dan gaat de bal over de zijlijn. Je ziet dus, zo zitten we langzamerhand al in de 60e minuut. Bij die stand nog steeds van 0-0. En kansjes, ja, die zijn er toch wel een klein beetje geweest. Maar goed, Taleden dringt aan. En misschien gaat het dadelijk wat opleveren. We hopen het, maar meer kan hij niet doen. En die kan het niet meer dan te verslaan. Ja, overtreding begaan door Jesse Verloon. Gefloten voor de scheidsrechter en gevlacht met andere vrijtrap. 60e minuut. En ik zei het reeds, nog steeds 0-0.
0: Dus dan in de tweede, derde en vierde klasse dan Argon tegen Voorholte. Ja, Argon leidt op dit moment met 1-0 tegen Voorholte. Gelijk is de wedstrijd SEV, SEV dus tegen Warmunda. En Biver tegen Teilingen. Ja, ook dat gaat niet goed voor de Rode Molen. Want Biver leidt met 1-0. Heb ik nog één dingetje. Gaan we eens kijken of John Groot alweer zelf adem kan halen. Of dat hij nog steeds aan de zuurstof ligt.
3: Nou, nee hoor, Herman, dat valt wel mee hoor. Want we blijven gewoon kijken en we blijven gewoon genieten van wat mooi weer, zeg maar. Eén ding is nog, Jelle van Binnen is erin gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gezien heb wie eruit is gegaan. Maar zo gaan alle weggaanders krijgen de kans. En nu komt nog een goede kans voor Luc Goedbloed, want die gaat net voor de goal langs. Ja, zo komen we hier een beetje tegen het einde. En de SJC die heeft eigenlijk geen moment gezien dat ze recht hebben op een overwinning. TVVA, goede ploeg, dus... Niks op afdelingen 0-4.
0: Tijd voor de muziek.

0: Non-Stop Dance. Die gaat even naar de zijkant, want we gaan naar Willem Molenveld in Beverwijk. Dem tegen Terlede.
1: Ik zei het tot mezelf. Het is link, het is link, het is link. En aan de rechterkant inderdaad van Dem. En niemand minder als Quint van der Mark maakt 1-0. Ter halfhouding in. Heb je allemaal niks aan. We hebben nog een klein half uur om dit goed te maken. En daar is u te leden. 1-0 door Quint van der Mark in de, wat is het, 61e minuut.

0: Drie broertjes Gibson en die komen dan van het Caribische eiland Martinique. Nou, daar is het prettig gewoon, dat kan ik je vertellen. Maar op jonge leeftijd verhuisden ze al snel naar Frankrijk. Gingen zich op de muziek storten, disco en salsa. En dan kom je op dit hele mooie, de disco dance. De non-stop dance, laat ik het zo zeggen. Gaan wij nog eventjes naar het voetbal natuurlijk, want daar luister je voor. En ja, zo neemt de competitie, vooral in de vierde divisie A natuurlijk, een enorme wending, mag je wel zeggen. Want als je kijkt naar Odin 59 en Victoria, die elkaar op dit moment in evenwicht houden, 1-1. En je kijkt naar de wedstrijd van Ajax Amateurs tegen Kampong, waar Ajax op dit moment leidt met 1-0. Dan is dat niet goed voor de feiten van Terlede. Dem tegen Terlede, daar staat het 1-0. Willem Molenveld.
1: Dat kan je wel stellen, Herman. Dat zijn de rekensommetjes die je maakt. Ja. En die zijn niet zo moeilijk. Want inderdaad, 1-0 sowieso is het vliezen heel, heel duur. Maar goed, er komen nog twee wedstrijden. En deze wedstrijd is al lang niet gespeeld. Je moet altijd positief blijven. Want iedereen kan van iedereen winnen. Dus hier kan Terlede alles nog aan doen. Maar goed, dit is misschien te positief gezien. Maar je zag weer het bekende voetbalverhaal. Je bent aan het aanvallen, aanvallen, aanvallen. Je krijgt wat kansjes. Hij gaat er net niet in. En dan krijg je zo'n uitval. Ja, dan weet je het. En aan de rechterkant was de ruimte. En die werd goed voorgegeven. En toen was het uiteindelijk die jongeman die dat maakte. En dat was Kween van der Mark. En Kween van der Mark, die schoot die boel snoeihard in. En ze hebben dus nog een kleine 25 minuten om wat aan die 1-0 achterstand te doen. Ja, en die andere wedstrijden, je moet het gewoon zelf doen. Dat is een bekend verhaal. Want kijk, ik kan dan weer eens een wedstrijd kijken als SCC tegen DPVA. Dat is voor mij onbegrijpelijk waarom het dan ineens 0-4 is. Of misschien wel nog wel meer. Maar dan denk ik van ja, is die DPVA zo goed? Nee, zeker niet. Maar goed, dat zijn van die wedstrijden waarvan je denkt, nou ja, oké, dat kan, dat kan. En de Ajax die verliest 10 keer achter elkaar en staat dan met 1-0 voor. Allemaal niet belangrijk. Ik zit hierbij. De wedstrijd Dem Terlede. En als je kijkt naar Dem Terlede, is het nog steeds die 1-0 door het doelpunt. En daar staat Terlede misschien iets aan gaan doen dadelijk in misschien een andere aanvaller. En nu komt er weer aan de rechterkant, komt er weer ruimte. En die ruimte is inderdaad gewoon, was net ook aan die rechterkant. En dan wordt de bal voorgegeven en dan wordt hij doorgegeven en dan is het gewoon rustig wegwerken. Ja, want echt kansen heeft Dem niet direct gehad op die ene positie na dat 1-op-1 situatie. Maar goed, het staat wel 1-0 voor. En wat zei ik al, nog 23 minuten gaan bij die stand van 1-0 voor Dem.
0: Gaan wij naar Noordwijk, naar de Duinwetering. Noordwijk tegen Stedoco met Pieter Rottevanger.
2: Ja, waar Westerveld gewisseld is en nu bij Marbes erin kwam, overigens de andere wissel, verder die eruit ging, was Oelers die eruit ging, want die ging er geblesseerd af. Noordwijk staat nog steeds 2 in voor. We zitten bijna in de 90ste minuut. Ja, Noordwijk doet het goed als ze 3 punten pakken. Want het is geen beste wedstrijd van Noordwijk hoor, als ze gewoon eerlijk zijn. Maar ja, daar maalt straks niemand om als Noordwijk met 2-1 wint of misschien wel 3-1. Wie zal het zeggen? Maar Stedelko vecht natuurlijk ook nog voor zijn laatste kansen om zich veilig te spelen dit seizoen. Nu misschien een gevaarlijke mogelijkheid. Goede 1-2 wordt opgezet. Maar bal wordt naar buiten gedrongen en wordt tegen een verdediger van Noordwijk aangeschoten. Dus er komt een corner voor Stedelko. Die nemen we natuurlijk mee, want dat zijn gevaarlijke momenten. Want u weet nog, die 0-1 kwam ook uit de corner voor Stedelko. Dus je weet het niet. Stedelko moet wel gaan opschieten, want de zure tijd die loopt inmiddels. Ze gaat nog niet voor een korte corner, zou ik zeggen. Ze gaat toch gewoon die bal... Ja, die gaat straks voor, maar die wordt goed weggekopt door de Noordwijk-defensie. Maar Stedelko kan opvangen. Die kiezen weer om de bal naar links te spelen. Ik zou zeggen, pomp die bal de 16 in. Dat doet die jongen ook van Stedelko. Maar die bal gaat achter. Dus Sven van der Maten neemt er alle tijd voor. 2-1 in de stand. Blessure tijd loopt. Gaan we door naar een ander?
0: Ja, nee, ik ga nog even zeggen dat de wedstrijd FC Rijnvogels tegen UDI-19 inmiddels een 2-0 tussenstand kent. En ja, dat is wat minder gunstig voor, FC Lisse natuurlijk. Maar we gaan ook nog even heel even kijken op het sportpark Lageweg. Hoe het daar is, John Groot.
3: Ja, dat is 0-4, maar het had ook wel niet 0-5 kunnen zijn. Want hij krijgt net de bal die breed die aanvallen om daar zijn medeaanvallen te leggen. Daarnaast is SCC ook wel weer een kansje met Luc Goedmoed. Maar de keeper die houdt ze daar allemaal gewoon eruit. En SCC die gaat gewoon de nederlaag daar verstuurd om dit af te dwingen. DVA's dik de beste. De SCC loopt het gewoon niet. Alles gaat mis. De ballen komen niet aan. Ja, dat moet je dan zeggen. Terecht verloren. 0-4.
0: Gaan wij nog even naar Pieter Ottervanger voor de slotminuten. Wat seconden bij Noordwijk tegen Stedoco.
2: Ja, Noordwijk had de wedstrijd in het slot moeten gooien. Want de wisselspelers die hadden een mooie aanval. Beiersbergen gaf hem aan de nummer 37. Kei van den Burg. En die gaf hem uiteindelijk aan Dirk Reinders. Maar ja, dat is meer een verdediger dan een spits. En hij stond in de spitspositie. En hij schoot hem in. Iedereen dacht hij gaat erin, maar hij schoot hem naast. Dus het blijft 2-1. Dus Stedoco heeft nog kans. 92 minuten loopt in inmiddels. Dus ja,
0: Pieter bent goed onderweg.
2: Maar er zijn veel wissels, doe ik hem, want er zijn veel wissels geweest. En ja, Stedoco heeft nog een mogelijkheid, want die krijgt nog een vrije trap. Iedereen mee naar voren, behalve de keeper die staat nog ver bij zijn eigen doel, maar wel nog op zijn eigen helft. Komt die bal, komt ook voor, kan Sven van der Maat erbij? Ja, dat kan die. Die pakt hem rustig en die denkt, joh, ik hou hem lekker bij me. Laat die 6 seconden maar lekker tellen. Schijnt zich terug met de handen omhoog van, joh, kom nou met die bal, dan komt hij ook. Lange bal naar voren. Die gaat in ieder geval over de middenlijn. En een van de spelers van Noordwijk schiet hem gewoon hoog de lucht in. En dan maar zien waar hij terechtkomt. Nou, hij komt bij de keeper van Stedoco. Die kiest weer voor een lange bal. Want nu moet er toch echt haast gemaakt worden. Het speler van Noordwijk die gaat naar de grond, want die doet natuurlijk... Of een van die spelers van Stedoco hem naar de grond geduwd heeft. En die blijft even lekker liggen. Dat hoort natuurlijk ook. Doe even een beetje dat je gebaseerd bent. Want zo trek je natuurlijk tijd. Ja, het kan je nooit ook ongelijk geven. Nee, natuurlijk niet. Want je staat 2-1 voor in blessuretijd. Dus winst is winst, zou je zeggen. Inmiddels is die vrije trap genomen door Noordwijk. En Noordwijk probeert de bal bij zich te houden. Dat lukt uiteindelijk ook. Ze gaan nu over de middenlijn inmiddels. En ze is een klop in de actie. Ja, hij kan naar doel. Hij kan naar doel. Moet hem maken. Maar opnieuw de keeper die goed zijn doel begeleidt. En dat is Blijenberg van Lars Blijenberg van Stedoco. Die een goede redding maakt. Wel een corner voor Noordwijk. En die gaan ze waarschijnlijk kort nemen. En inmiddels speaker Erik Scheurwaarten. Die zegt dat Jorje Schoken man van de wedstrijd geworden is. Dat zou je kunnen zeggen, want ja, niet iedereen had zijn beste dag bij Noordwijk. Maar goed, wie maalt erom als Noordwijk met 2-1 wint? Ja, dan zou het op dit moment de enige bondsclub zijn die wij tenminste voor een volle sport die een goede middag heeft. Want de leden staan natuurlijk 0-1 achter en ook SCC doet het niet al te best tegen de laagvlieger vanmiddag. Dus ja, hopelijk kan Noordwijk die punten pakken. Maar inmiddels steed ook weer in de aanval, weer via de linkerkant van het veld. Weer gaat die bal de 16 in. Sven van der Maat, hij laat hem los. Maar die speler van Stedoco, die krijgt hem voor de voeten, maar die schiet hem hoog over. En de trainer van Stedoco, Kees Lagendijk, die slaat zijn handen voor zijn ogen. En die denkt, oh jongens, dit was de kans om de 2-2 te maken. Maar gelukkig Noordwijk nog steeds op 2-1. En inmiddels zitten we al in de 95 minuten. Sorry collega's dat het zo lang duurt, maar die scheidsrechter die denkt, joh, we voetballen hier lekker, het is lekker weer, Teven de Vries. Die denkt, we gaan nog even door. Inmiddels weer Noordwijk met een lange bal. En die wordt gekocht, maar Stedoco kan overnemen. En opnieuw is het Jordi Stroken, die met een goede actie. Dirk Reinders aan het werk zet. Die komt met een voorzet. En een van de invallers van Noordwijk gaat schieten. Ja! Ja hoor, hij gaat erin. Dat noemen we een gouden wissel. Want hij gaat erin. Noordwijk komt op 3-1. Ik moet even kijken wie het is. Nummer 7. Wat zei je?
0: Pieter, ik kom zo bij... Terwijl jij met je onderzoek bezig bent, dan kom ik straks bij je terug. Gaan wij nog even naar John Groot bij de wedstrijd SJC tegen DVVA.
4: Nou, zelfs de scheidsrechter vond het slecht, hè. Want dus die zegt van, ik kap ermee. 4-0 verloren. En ja, ik moet eerlijk zeggen, terecht verloren. Dus we gaan afsluiten maar, denk ik.
0: Dankjewel, John. En neem een pulsje van me, ik betaal.

0: Noordwijk doet in ieder geval goede zaken. Het wint met 3-1 van Sudoku. En volgende week moeten ze op naar misschien wel de kampioen Kloetingen. En dan doet Ramon Admiraal het verslag. Ik wens u nog een fijne middag.
1: Willem Molenveld, Dem tegen Terleden.
2: Nog steeds die 1-0 en we hebben nog een kleine 7 minuten te gaan. En er is hoop consternatie geweest, want er was een hele zware overtreding van niemand minder. Ja, die man heeft ook precies naam mee. Schavenmaker. Hij schoot echt Richo Wiesel echt onderuit op een hele harde manier. Natuurlijk was het maar één straf mogelijk. Het had rood kunnen zijn, maar gaf dan geel. Daar kwam hij goed mee weg. En daarna was er een overtreding van Ivan Spijkstra. En die werd dan ook beloond met een gele kaart. Is de wedstrijd onsportief? Is de wedstrijd gemeen? Nee, dat kan je niet stellen. Maar dit was wel net een hele zware overtreding tegen Richie Obuja. En nu gaat er een aanval van. Dit geval weer Dem. En dan gaat hij proberen een lop te geven. Maar goed, we hebben nog ruim een kwartier te gaan om iets aan die 1-0 achterstand te doen. En ja, ik zie natuurlijk dat er invallers gaan komen. Ik zie Stefan Waaier vrij aan de zijlijn vrij staan. En dat betekent dus dat hij er zo waarschijnlijk in gaat komen. En natuurlijk niemand minder als natuurlijk ook. Ja, misschien kan hij nog potten breken. We weten het allemaal. Dat is Julia van der Kwaak. Ook een spitsspeler. En die gaat er zo in komen. Ik denk op dit moment. En dan gaat Ivan Spijkstra, de man met die gele kaart opliep. Die gaat eruit. En er komt in ieder geval Steven Baier komt erin. En dan aan de andere kant is het Jesse van Loon. Jesse van Loon die hard gewerkt heeft. Kan niet anders zeggen. Ook eruit gaan. Misschien kunnen ze het potten breken. Het is in ieder geval nog een aanvallend iets. Maar die stand is nog steeds 1-0 voor Dem. Door dat doelpunt van, ik heb de man al genoemd, dat is Quijn van der Mark. 1-0 met nog een minuut op 15, 16 te gaan.
1: En dan kan ik ook nog melden dat Ajax gelijk gekomen, de gelijkmaker ziet maken door Kampong. Het is daar 1-1 geworden. En zeer verrassend FC Aalsmeer tegen Jos Watergraasmeer. 5-2, ja, je hoort het heel goed. 5-2, daar gaat de koploper onderuit.

0: Ja, chaos gedoofd heet dat dan. En dat was dan van mevrouw Hazes. Ja, ja die van zij van Hazes. Roxanne moet ik dan zeggen. Voetbal. We gaan heel snel naar Willem Molenveld. We gaan heel snel naar Beverwijk. Dem tegen Terlede.
1: Ja, ja, ja. Snel. Met andere woorden, de tijd gaat ook langzaam snel tikken. Want ja, we hebben nog 13 minuten te gaan om iets aan die 1-0 te gaan doen voor Terlede. Want met andere woorden, die 1-0, ja, is dat onverdiend. Dat maakt allemaal niet uit of het onverdiend is. Maar in ieder geval, Terlede heeft die wissels gedaan. Misschien Julia van der Kwaak of Steven Waaier kunnen iets aan die 1-0 doen. En dat betekent dat Henk Wisman natuurlijk even moest gaan wisselen. Want ja, je weet het maar nooit. Je moet hem proberen aanvallende impulsen te gaan doen. Maar ja, het is en blijft natuurlijk heel moeilijk. Want ja, men voelt natuurlijk bij Dem dat die 3 punten hier op die thuishaven, waarbij de trainer, ja, ik sta er altijd gesteld van als die trainer zich zo enorm verbaal, noem het maar, druk maken. Want dan denk ik, jongen, wat heeft het voor zin? Maar goed, dat is mijn mening. Ik zit een beetje schuin achter hem. En hij steekt dan voor iedereen uit. Hij wint er zelfs van mij, wat stemheffing betreft. Maar goed, dat is zijn zaak. In ieder geval, die 1-0 is natuurlijk voor hem lekker. Want ja, dan is Dem natuurlijk, ja, dan wordt het langzaam natuurlijk allemaal binnenknijpen. Want die gaat dan ook naar 36 punten. En het zou wel zo'n doelsaldo belangrijk kunnen gaan worden. Want ja, die doelsaldo gaan op een gegeven moment wel erg tellen. Goed, de leden gaat weer in de aanval. Hier is Julian de Kwaak. Julian de Kwaak wordt vastgehouden, maar die gaat door. En die probeert de bal. En dan komt die. Nee, dan komt die. Nee, gaat Maarten de Kruis. Ja, nee, oh, dat zijn 3 kansen waarvan je zegt net niet. En dan gaat de bal net naast. Dit zijn goede momenten. Julien van der Kwaak ging 1 man voorbij, 2 man voorbij, gaf die bal voor. En dan was het eindelijk, noem het maar. Het was, Mark de Kruis die de bal net naast schoot. En zo zie je dus, ja, dat zijn dus momenten waarvan je zegt, nu valt misschien niet 1-1. Maar let maar eens op, die doel van Saldo gaat dadelijk misschien heel belangrijk spelen, hoor. Want dat is op zich niet verkeerd als je natuurlijk zoveel doelpunten tegen en voor hebt. Maar goed, voorlopig is hier nog die 1-0. En we hebben nog ruim 10 minuten te gaan. En je zag het dus. Dat zijn weer van die kansjes waarvan je zegt, nou, valt die 1-1? Nee, die valt dus net niet. Zo blijft het dus 1-0. En met nog 10 minuten te gaan. Anders gezegd, we zitten dus in de 80ste minuut.
0: Heb ik misschien nog verlossend nieuws voor je, Willem? Want Ajax komt op achterstand tegen Kampong. Het is daar 1-2 geworden. En dat kan dan wel weer in het voordeel werken van Terlede. Laten we daar in godsnaam op houden. Dan gaan wij nog eventjes naar Jeroen Duineveld. Want we gaan nog eventjes naar de laatste atletiek handelingen daar op het sportpark Ter Spekke bij de Spartaan.
2: Ja, de laatste handelingen zullen na 5 zijn. Dus dit wordt wel mijn laatste live in de uitzending. En daarna zal zo snel mogelijk op de site zaak komen staan wie gewonnen heeft enzovoort. Emma Oosterweg heeft inderdaad ook het derde onderdeel op de Meerkamp gewonnen. Met 14:47 op de kogel. Dat was een hele mooie prestatie. Op 14:52 is haar PR. En ook opvallend, die wordt nu letterlijk geïnterviewd, Sophie Dokter. Ik meldde eerder vanmiddag al, ze had 3 keer fout op de verspringen gehad. En ik sprak er net toch heel even, ik zei, hoe kan dat nou? Nou, zei ze, mijn aanloop was gewoon ontzettend goed. Ja, en dan kom je niet meer uit met je timing natuurlijk. Ze zei, ik heb waarschijnlijk nog nooit zo goed aangelopen. Nou, dat is hetzelfde als dat je wel eens hebt met schaatsers die dan voor het eerst een stukje sneller gaan. Die zie je dan ineens op hooglandbanen uit de baan vliegen. Want die snelheid hebben ze nog nooit gevoeld. En dat is hier natuurlijk ook. Ja, je komt niet meer uit met je passen. Dus dat is mooi voor later. Ze gaat later deze maand in Gutsis in Oostenrijk de beroemde tienkampwedstrijd lopen. Maar ze deed kogel en dat ging in het begin niet goed, maar de laatste was het beste. Ze gooide een PR op de kogelstoten. 14,23 meter, wat verbeterd was met 6 centimeter. Hier loopt het dus langzaam wel op zijn eind. We gaan zo meteen kijken wie alles gewonnen heeft. En daarna gaat fysiek de schep de grond in. Dan is dit het laatste flits vanuit het oude Ter Spekke park. Want vanaf morgen, nou, dat zal wel maandag zijn, denk ik, als de werklui komen, gaat de baan verbouwd worden. We gaan naar 8 banen. Het wordt allemaal weer gloednieuw, zodat deze baan weer minstens 40 jaar vooruit kan. Zodat het Ter Spekke Bokaal na vandaag de 43e editie ook de komende jaren hier nog allerlei edities gaat beleven.
0: Jeroen, dank je voor je bijdrage. We hebben genoten. En we hopen dat je het volgend jaar weer doet. Klasse.
2: Zeker.
0: Dank je wel. Staat genoteerd. Dan gaan wij denk ik naar de muziek, Dennis.

0: Opus, een Oostenrijkse band. En die wist in 1985 een enorme hit te scoren. En dat natuurlijk met medewerking van ene meneer Diego Maradona. Want ja, die speelde in die plaat ook nog een aardig rolletje. We gaan naar Willem Molenwild. We gaan naar Dem tegen Terlede.
1: Hoeveel pech moet je hebben? Hoeveel geluk kan je hebben als er een schot wordt gegeven door Maarten Kruis? Zo stoeihard. Onderkant lat raakte die dan inderdaad misschien die achterlijn. En dat kan ik hier vandaan niet zien. Maar als je dan ziet, zo'n schot weer ziet, hij mag er niet in. Maar geldt dat niet voor het hele seizoen. Goed, dat heeft allemaal geen zin om te prevelen. Maar het was een schitterend schot. Onderkant lat. En of die al niet de achterlijn, dat kan ik nooit beoordelen. In ieder geval is nog een wissel bij te leden. Dat is Wessel Blankens voor. Is erin gekomen voor Luc de Kruis. En dan hebben we nog een minuut of vier te gaan in deze wedstrijd. En dan zeggen, ja, oké. Het is voetballen. Dat is nou de tweede keer al dat hij op de lat kwam. Maar dit was nog veel sneuier eigenlijk. Want hij raakte de onderkant van de lat. Kwam ook op de doellijn terecht. Alles niet eroverheen. Dus je ziet, ja, dat zijn van die momenten waarvan je zegt, jongen. Maar goed, Terlede gaat weer aanvallen via Wessel Blankenspoor. En die speelt de bal diep door het midden. En dan wordt de bal inderdaad door Lars Versteen weer onderschept. Die komt inderdaad bij Julia van der Kwaak. Julia van der Kwaak, die dus ingekomen is als extra aanvaller, gaat in dit geval naar de rechterkant. En dat is dan een voorzitter, komt hij. En dan is het weggewerken. Nou ja, vrouwen en kinderen eerst. Dat is natuurlijk logisch. Want Tem ruikt natuurlijk die drie punten. En Terlede probeert er alles aan te doen. Zeker in de tweede helft. Om die nummer maar 1-1 nog te gaan maken. Goed, maakt de Kruis weer aan die linkerkant. Hij onderschept de bal. Geeft de bal in dit geval door het midden heen. Maar dan is het inderdaad weer ja, door de vrouwen en kinderen eerst. Dat wordt geblokkeerd van heb ik jou daar. Is het een onsportieve blokkade? Nee hoor, absoluut niet. Dat niet. Maar goed, het is natuurlijk knokken. En ja, Terlede gaat dan weer in de aanval. Via in dit geval Thomas de Lauw. Thomas de Lauw gaat naar een Julia van der Kwaak. Julia van der Kwaak zoekt de vrijstaande man. En die geeft hem door het midden heen. Maar dan komt er net niet bij Richie Owiso. En dan gaat het weer richting naar de linkerkant. Lars van der Steen, de aanvoerder, speelt hem naar Mark de Kruis. En Mark de Kruis zoekt naar die vrijstaande man. Dan komt hij wel voor de pot. En dan komt hij erin. Nee, dan gaat hij in dit van Julia van der Kwaak. Krijgt die kans weer. Ja, het is dringen. En dan komt de bal voor. En dan wordt de bal weggewerkt. En dan wordt er inderdaad de speler van Terlede min of meer onderuit gehaald. Zeker geen penalty, dat niet. Maar goed, men kan dan net die bal niet koppen. Je ziet dus, we gaan richting, zeg maar, de 89e minuut. En er komt zeker 2-3 minuten bij. Absoluut. En in dit geval een bal door het diepte heen. En Wessel Blankenspoor kan er net niet bij. En natuurlijk de trainer denkt, jongens, die drie punten moeten we hier houden. Dus gaat nog een wissel toepassen bij Dem. Goed, hij mag het alleen maar doen als er dus de bal stil ligt. En de bal is dan nog in het veld. Dus dat betekent dus de bal naar het midden wordt gespeeld. En dan zoekende naar de vrijstaande man. Eén man proberen uit te spelen. En dan is het proberen door het midden. Maar goed, geen overtreding. Absoluut geen overtreding. En dan gaat de bal weer naar de linkerkant. En dan is het, ja, dan is het weer inderdaad een onderbreking van een speler van Dem. Je ziet dus, wat andere woorden, het is nu een nerveuze partij geworden. De laatste minuten, dat betekent altijd dat er nog wel eens gescoord kan worden. Maar goed, dat is misschien ook in dit geval de hoop, zoals je dan hebt. En dan is het natuurlijk een wissel. Een van de betere spelers, absoluut van Dem. Kan niet anders zeggen in dit geval. Is hij helemaal Luciano. En die heet ook Kulking. Nou, als je zo'n mooie naam hebt. Hij wordt nu gewisseld. En dan komt er dus een invaller in. Bij in dit geval. En die jongen heeft een korte naam. Dat is Bas Arp. Nou, dan hebben we alle ins en outs weer gehad. Ingooi in dit geval voor Terlede. En ja, we zitten nu bijna in de 90ste minuut. Eigenlijk de 90ste minuut tikt nu aan. Ik doe het alles maar op mijn eigen horloge, want een klok hebben we niet. Maar goed, dat maakt niet uit. In dit geval bal door het midden. En dan is het in dit geval Sam Fleming. Onderschept de bal. Maar ja, dan komt de bal niet bij Richie Owiso. Ja, dat zijn van die onderscheppingen. En dan is het een dieptebal. En dan is het natuurlijk duidelijk buitenspel. Je hoort de scheidsrechter ook duidelijk fluiten. En dat betekent dat in dat geval dat de bal iets terug moet. Natuurlijk allerlei. Kijk, dan krijg je een klein beetje irritatie. Kijk, je hoort de trainer geven. Ja, ach. Man, maak je niet zo druk. Ach. Nou, goed, in ieder geval. Dan gaat eindelijk die vrije trap genomen worden. Want hij moet een metertje naar achteren. Ja, in dit geval, het is misschien zo. Maar goed, het is een beetje mierenneukerij, zoals we dat noemen. Maar goed, uiteindelijk is die bal dan een half metertje naar achteren gegaan. En dat betekent de bal door het midden heen. En dan wordt hij weggekopt. En dan is het gewoon weer natuurlijk vrouwen en kinderen eerst. En dan is het aan de rechterkant. Dat is de gevaarlijke kant, want daar is ook dat doelpunt uitgekomen voor Dem. En dan probeert hij die bal in bezit te houden. Het is een zet voor de desbetreffende speler. En dan krijg je een zware overtreding van een speler van Dem. En inderdaad, dat zal een gele kaart worden. Dat is ook een duidelijk gele kaart. Je voelt de spanning neemt ook bij Dem toe. Maar ja, we zitten in de, nou wat zal zijn, kleine tweede minuut van blessuretijd. Er zijn nogal wat blessures voor deze tweede helft. Dus er zal zeker 4-5 minuten, zeker schat ik in, aan desbetreffende blessuretijd bijkomen. En met de missie van de directie. Ja, en we hebben nog geen 5 uur. Dus we hebben dit keer mooi op tijd. We zijn tijd begonnen. Dus we hebben nog ruim de tijd om richting 5 uur te gaan. Bal door het midden pompen. Dan maar kijken waar die bal komt. En dan komt hij inderdaad bij Veres. Veres speelt die Richie Owusu aan. En dan wordt het in dit geval door Stevenwijn. Stevenwijn speelt die bal. 1 man op zijn nek. 2 man op zijn nek. Ja, natuurlijk. Nee, er wordt niet voor gefloten. Alles wat te leeg is. Veel de vrije trap hebben. Dat snap ik wel. En dan gaat de bal aan de linkerkant. En die wordt onderschept door de speler van Toledo. En dan is in dit geval Wessel Blankenspoor. Die rustig speelt op Lars van der Steen. Je ziet, het is dus alles of niets. Alle ballen door het midden. En het is vrouwen en kinderen eerst bij, zoals het mooi heet, bij Dem. Om die 1-0 over de streep te trekken. En dan gaat de bal door het midden heen. Ja, en dan is het eigenlijk een prooi voor de man. En die man die heet, dat is Dennis Wicken. En die had ook vreselijk veel geluk met dat keiharde schot. Onderkant lat van Mark de Kruijs. Ja, zonder geluk vaart niet meer wel. Zeggen ze wel eens. Goed, hij wacht. En ja, met de missie van de scheidsrechter moet ik nog steeds met de slag verder doen. Want de scheidsrechter zegt, het is nog amper tijd. Nou, ik heb dus wel geklokt. 2 minuten blessuretijd. We gaan de 3e minuut van blessuretijd in. En dan krijg je natuurlijk de bekende, ja, tijdrekken is het woord niet. Maar natuurlijk de man die in moet gooien, die laat het over aan een andere man. En die andere man laat het ook weer over aan nog een man. En dan heb je weer een minuutje of proberen 1 minuut weer gepikt, zoals het heet. Nou ja, pikken mag ik het niet noemen, maar het is een kwestie van natuurlijk. Ja, tijdrekken. Goed, dan komt er bij de speler van Dem door het midden heen. Zoekt de vrijstaande man aan de linkerkant. En dan komt inderdaad de goed weggewerkt door Sam Fleming. Sam Fleming speelt weer naar Lars van der Steen. Lars van der Steen speelt de bal naar voren. En dan komt de bal in dit geval bij, ja, toch weer een speler bij Dem. Je ziet het, natuurlijk de nauwkeurigheid is weg. Het heeft veel energie gekost. Er is voor geknokt. En dan zegt de scheidsrechter, het is duidelijk buitenspel. Ja, meneer, u moet opletten, want anders krijgt u een gele kaart. Want u trapt die bal nog weg ook. Dat mag niet. Dus met andere woorden, er is een vrije trap nu gegeven in verband met buitenspel gegeven. En Timo Fikken brengt die bal naar voren. En dan zegt de scheidsrechter, het is mooi geweest. Hele belangrijke punten worden hier verdiend door Dem. En die wint dus hier met 1-0. Mager, maar het is 3 punten. Dus dat betekent uithuilen en opnieuw beginnen. En volgende week ook weer zo'n kraker tegen Odin. Want er zijn nog 2 wedstrijden te spelen. 6 punten zijn nog te halen. Maar die moet je ook wel doen. Het was het hier van het mooie sportpark. 1-0 verlies voor de leden. Op naar volgende week tegen Odin.
0: Willem, dank voor jouw bijdrage aan deze uitzending van Bollestreek Sport. Graag horen je natuurlijk volgende week weer. En maak er in ieder geval nog een beetje fijn weekend van. Want ik kan me voorstellen dat zo'n gifbeker, ja, dat is niet leuk. Zeker niet als je 4 wedstrijden op rij eigenlijk niet kan scoren. Waar ligt dat aan in hemelsnaam? Waar ligt dat aan? Je gaat straks van ons de eindstanden krijgen van de wedstrijden in de 4e divisie, in de 3e divisie. En je gaat van ons ook krijgen wat er morgen allemaal te beleven is bij Bo, de omroep van de Bollestreek. Daar waar het natuurlijk om Bollestreek Sport gaat. Nossa!

Ah, en zo zaten we dus midden in de muziek van met een Braziliaans sfeertje. Aiceo Tapego, oftewel Michel Theo. Je hebt alle wedstrijden gehoord en je hebt gehoord dat, wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. En ik laat ik even wat uitslagen geven dan. In de derde divisie heb je gehoord dat Noordwijk wint met 3-1 van Stedoco. En dat SJC in de vierde divisie onderuit gaat. Ja, lelijk onderuit. Zelfs de 0 weet te houden tegen DVVA, met andere woorden. Wordt 0-4 voor DVVA. En gaat DVVA gaat daarmee SJC voorbij. Dem wint met 1-0 van Terlede. Terlede wel al 4 wedstrijden niet weet te scoren. Wat is er aan de hand met Terlede, zou je je afvragen. En voor Terlede betekent dit gewoon dat men niet lekker staat op de ranglijst. Gaan we naar de klasse toe. Kijk ik naar Argon tegen Voorholte. Die wedstrijd is geëindigd in een 1-1 gelijk spel. SEV tegen Warmunde dan. Ja, Warmunde heeft het spel behoorlijk weten te keren. Want het is daar 1 tegen 3 geworden zelfs. De wedstrijd Bivert tegen Teylingen is nog niet afgelopen. Kent een 1-0 tussenstand. En Van Nispen tegen Van Alphen, daar hebben wij geen tussenstand van. Wat gaat dit dan betekenen voor de ranglijst als je kijkt naar bijvoorbeeld een derde divisie waar een aantal wedstrijden gespeeld zijn. Noordwijk steed ook, heeft je gehoord. Scheveningen en ASWH spelen gelijk 2-2. Zwaluwen weer tegen TOGB 0 tegen 1. En Rijnvogels, ja, wint echt ruim van UDI 19. Het werd 3 tegen 0. In de ranglijst betekent dit dat Kloetingen altijd bovenaan staat en Rijnvogels dichterbij sluit. Maar goed, Kloetingen een wedstrijd minder. 66 punten om 63 punten. Morgen mag FC Lisse bewijzen of ze in de wedstrijd tegen UNA of ze kunnen winnen. Als ze kunnen winnen komen ze op 1 punt weer van Rijnvogels. En dan behouden ze dus hun derde plaats. Ook VVSB komt morgen het veld in. Heeft ook net als FC Lisse nu 59 punten. Mochten zij winnen van Gemert, ja, dan krijgen ze er 3 punten bij. Komen ze ook op 62. En daarmee blijven ze dus de kop met z'n vieren bezetten. Zitten we ook nog met de vierde divisie. SJC, ik zei het al, verliest dus met 0-4 van DVVA. En dat betekent dat SJC straks gaat stuivertje wisselen in de bezetting. Want de DVVA komt weliswaar SJC niet voorbij. Het blijft op 1 punt achter SJC staan. Maar AFC, ja, dat zou best wel eens een sprongetje kunnen maken over SJC heen. Want AFC, dat heeft een 2-0 voorsprong tegen Zwift. De wedstrijd is om 3:15 begonnen. Dus nog niet afgelopen, maar 2-0, dat mag je niet meer weggeven. FC Aalsmeer wint overtuigend met 5-2 van de koploper Jos Watergraafsmeer. Ajax Amateurs verliest voor de 11e keer op rij. Het is 1 tegen 2 geworden in het voordeel van Kampong. En Odin 59 en Victoria houden elkaar in evenwicht. Het is 1 tegen 1. Volgende week dan voetbalt Victoria thuis in Loosdrecht tegen SJC. Ik zal die wedstrijd voor u verslaan in de uitzending van Bollestreek Sport. Alle wedstrijden beginnen in de vierde divisie volgende week om 1600 uur. Dus dat zal ook een aanpassing vergen hier voor wat betreft de uitzending van Bollenstreek Sport. Terlede, ja, dat gaat dan volgende week thuis ontvangen Odin 59. Ja, ook dat wordt weer een duel wat op echt op het scherpst van de snede beslist zal worden, want ook Odin zit te wachten op de puntjes, net als Terlede. Volgende week dus heel spannend in de uitzendingen van Bollenstreek Sport. Morgen is er een nieuwe uitzending van Bollenstreek Sport. Dan wordt er aandacht besteed aan de wedstrijd Gemert tegen VVSB. We hebben daar weliswaar geen verslaggever zitten, maar we hebben wel een contactpersoon die ons van minuut tot minuut op de hoogte kan houden van de tussenstanden en de eindstand. JVC tegen SV Hillegom morgen om 2:00. Dat is een wedstrijd, daar gaat Wim Erkamp naartoe. Dus alle Hillegommers lekker luisteren naar jouw clubje, SV Hillegom. En om 14:30 wordt dan gevoetbald de wedstrijd UNA tegen FC Lisse. Daar zit Jan-Kees Vaas langs de lijn. En in de studio Pieter Ottervanger en Dennis van Zuilen. Jij weer, Dennis. Je bent niet weg te slaan. Ja, Dennis zit te knikken. Hij slaapt niet, hoor. Nee, echt niet. Hij is volledig bij kennis. Dus dat is wat je morgen kan verwachten. Wat ons betreft, wat Jorik betreft. Jorik die de regie deed voor u. Wat Dennis betreft, die de schijfjes en de muziek voor je selecteerde. En wat mij betreft, we zijn er volgende week weer. En we zijn er morgen weer. Veel plezier dit weekend.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Al Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met

Jomai hoorde hier zo bij Radio Bollestreek. Zo, een hele goede avond. Het is zaterdagavond weer. Gezellig dat je luistert. Ik klink eindelijk weer een beetje normaal. Ik klink weer een beetje zoals mezelf gewoon. Ik ben niet meer verkouden. Ik hoest me wel nog helemaal het hele weer. Maar goed, dat gaat ook vanzelf wel over, mag ik hopen. Het is morgen natuurlijk moederdag. Daar wil ik zo meteen het even met je over hebben. Maar eerst hoor je deze van Desiree en dit is Live.

Purple Disco Machine en Substitution hoorde hier zo bij Radio Bollestreek. Hey, het is morgen moederdag. En ik weet niet of jij een beetje de oorsprong weet van die dag eigenlijk. Dus ik ga je even meenemen de geschiedenis in. Maar moederdag komt oorspronkelijk uit Amerika en werd grootgemaakt door Anna Jarvis, als ik het goed uitspreek. En zij wilde eigenlijk een dag om de moeders te eren. Maar grappig genoeg kreeg ze later dus ook zo'n hekel aan hoe commercieel het is geworden, dat ze zich dus juist tegen moederdag ging verzetten. En ik snap op zich wel haar punt, want nou, inmiddels sta je voor moederdag in de winkel met een geurkaars van €19, waarvan je denkt, waar ruikt het nou eigenlijk naar? En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook allemaal gewoon om het gebaar, dat je aan je moeder denkt, want je moeder is er natuurlijk wel altijd voor je in de meeste gevallen. Maar over die cadeaus, daar wil ik het zo meteen even met je over hebben.

0: Michael Jackson en Black or White hoorden hier zo bij Radio Bollestreek.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
1: In de zomer.
0: Ja, morgen is het moederdag. Dus als je nog niks hebt, dit is je noodsirene vanuit mij. Ik help je gewoon even een handje. Je hebt nog één dag om te voorkomen dat je morgen dus, nou ja, aankomt met een soort verlepte bos bloemen van de pomp. Waar je, nou ja, het kan gewoon eigenlijk niet. Dus ik heb hier 3 last minute cadeaus voor jou. Nou, op 3 iets lekkers. Denk aan een ontbijtje, een taartje, chocolaatjes, een brunch. Eigenlijk gewoon van, nou, mam, jij hebt mij jarenlang gevoed. Nou, hier heb je een lekker merci'tje terug. Ik bedoel, het gaat om het gebaar. Nou, dan op 2 iets verzorgends. Dus bijvoorbeeld rituals, parfum, body lotion. In principe wordt iedere moeder daar wel blij van. Nou ja, ik zou er in ieder geval blij van worden. Ja, en dan toch op nummer 1. Ja, het is heel cliché, maar toch even een bosje bloemen. Ja, het is niet spannend, wel effectief. Want bloemen, ja, het hoort er gewoon bij. Zo van, nou, ik heb eraan gedacht. Dus bij deze mam. Maar goed, heel eerlijk, het beste cadeau is eigenlijk gewoon nog steeds aandacht. Dus ga even langs morgen, geef er een belletje, schrijf een leuk kaartje. Ja, en vooral morgen, ja, niet binnenkomen met je wasmand. Dat is misschien wel een van de grootste cadeaus wat je kan geven.

Kijk, en weet je wat nou zo handig is aan radio als medium? Het bereikt een hoop mensen, waaronder ook mijn moeder hopelijk. Mam, ik hoop dat je luistert. Ik heb namelijk speciaal voor jou even dit nummer klaargezet. Ik weet dat jij dit super vindt. En ik dacht, nou weet je, zo voor Moederdag is dat wel het minste wat ik kan doen.

Rihanna en Diamonds hoorden hier zo bij Radio Bollestreek. Hey, ik ga er een eind aan breien, vrienden en vriendinnen. Het is ook mijn weekend. Ik wil jou een heel fijn weekend wensen. Wees een beetje lief voor je moeder morgen. En dan checken we elkaar volgende week weer. Ciao, ciao!

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Let's go! Are you ready?
0: De Housekamer.
10: Kevin van der Loos. Here we go!

Lipless en Loki met Still I Run in de Colorized Mix hier in de huiskamer. Nu onder andere Cindy Ma met Andrew Boyen. En zoals altijd, Cheyenne, bedankt voor het opwarmen. Zij is hier altijd te horen op de zaterdagavond tussen 9 en 10. Ja, zij doet het programma voor me, gewoon een uurtje lang. Gewoon een vrouw op de zender. Moet er meer vrouwen op de zender komen? Dat hebben we altijd wel wat. Het wordt allemaal mannen, stemmen en zo. Dus de navigatie is ook altijd een man. Nou ja, goed. Daar heb ik niks over te zeggen, maar goed. En dan wij gaan verder met Sandra Mame en het Endloop Hero in de huiskamer. Mocht je nou een berichtje willen achterlaten, dat kan natuurlijk altijd via mijn Instagram-account, hè. Het KVL1101. Afgelopen weekend zat ik bijvoorbeeld in Milaan. Daar gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben. Want wat een plaat, hè. Wat een plaat is dit. Sandra Ma met Endloop. Dit is Sandra Ma bij de huiskamer. Bye, Bo!

weekend zat ik in Milaan. Even in Italië. Even het lekkere weer opgezocht. 18 tot 20 graden. Lekker zitten eigenlijk, gewoon in dat zonnetje. En ik zat hem al te genieten. Er was lekker zo'n aperolletje erbij. Een speciaal biertje daar, zo'n IPA'tje. Oh, een ander biertje. Dat kan natuurlijk ook. En ja, het was gewoon lekker zitten. Ik was wel helemaal aan het genieten van het weer natuurlijk. Dat is alleen maar beter. Want vitamine D, dat kom je natuurlijk tekort in de lente en in de zomer. Of in de winter natuurlijk. Dat krijg je natuurlijk erbij in de lente en de zomer door de zon. En er is niks beters en niks lekkers dan lekker uitgebreid op het terras kunnen zitten. Althans, dat vind ik hoor, want... Oh, dat heb ik genoten.

zoals ik al zei, ik ben natuurlijk even in Milaan geweest. En ja, kan ik het eigenlijk al zeggen. Ik denk wel dat het kan. We zijn op huizenjacht. En op huizenjacht betekent dat je druk bezig bent met allemaal andere dingen dan uiteindelijk de dingen die je gewoon

En dan moet je heel veel tijd voor vrijmaken. En ja, dan denk je, joh, je klikt er gewoon fundaatje open. Klik er wat huisjes aan, ga je bezichtigen en regel je het allemaal. Ja, was dat maar zo feest. Dat is niet. Was het maar zo, maar dat is niet. Ach ja. Dus ja, de komende programma's die hier gaan komen worden helaas eventjes allemaal opgenomen. Totdat het allemaal zover is, dat het allemaal klaar staat en

Ja, aan het einde van de dag, om 9:00, denk ik, ik ga naar bed. Heerlijk, lekker naar bed, denk ik dan. Om dan van 10 tot 12 nog een programma te maken, daar, nee, daar denk ik dan op dat moment niet meer aan. Ach ja, zolang het nog kan, gaan we dat doen. De Houtkamer, bij de Ron van de Bollenstreek. 105.3 kanaal 9D. Pak er zo meteen weer even wat appjes bij via mijn Instagram account @kwl11.

slash Stiva. Hoor je zojuist hier in de huiskamer. En zoals ik al zei, ik neem hem van het appje door nog voordat we weggaan van de zender. En dan zijn we natuurlijk na 11 weer. Dus we gaan even snel doorheen.

plan. En Iris uit Lisse zegt, mijn bovenburen hoeven geen wekker meer. Die weten wanneer de huiskamer begint. Heerlijk. Fijn van al die appjes weer, dames en heren. Dankjewel weer voor die leuke appjes. Zelfde welkom via Instagram met KVL1101. Sowieso zijn we zo meteen bij terug met de huiskamer. Met het nieuwe deel van de huiskamer deel 2 van 11 tot 12. Even wat reclames en dan ben ik zo meteen weer bij terug. Hou me hier op kanaal 9D van DHB Plus en 105.3.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaer Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betam oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Let's go! Are you ready? De Huiskamer. Kevin van der Land. Here we go!

Tim uit Noordwijkerhout. De vrienden zijn de stad in, maar ik heb de bank uitgekozen. En als ik dit zo hoor, heb ik volgens mij de beste keuze gemaakt. Nou, dat weet ik wel zeker. Dit is Kai James met Twisted bij de Omroep van de Bollenstreek. En zometeen Boy Oh Boy.

5 jaar geleden kwam deze track van die uit op het label Time to Fly. Dat is natuurlijk wel, hè. Time to Fly. Het gaat het leven snel, hè. Ongekend. Hiervoor hadden we even kijken. Wat was het ook alweer? Boy, oh boy, met Barbara met Welcome Home. Nu inderdaad Fuel van Balsan. En zometeen Lost Voice des Fliss. In de extended mix van Florian Gasperini. Zometeen om 11:30 de feestje, zoals ik al zei. En ja. Zometeen natuurlijk nog even wat episch die we meepakken. En natuurlijk wat.

bij het laatste uurtje gaat zo meteen in. En het is ook tijd vandaag geweest voor Colorado Charlie op het strand van Scheveningen. Dat duurt nog een uurtje, season opening day one. Met onder andere Dennis Quinn, DXNB, Julia Vijma en Kim April heb je daar vanavond. Vandaag, moet ik zeggen. Even kijken, we hebben natuurlijk ook nog Rollin' the Beats bij Day. Dat was vandaag in de bar in Leiden. Vandaag ook nog Swiped in de Noble in Leiden. En uiteraard even kijken in de Noble in Leiden. Toucan heb je daar vanavond. In de Noble hebben we natuurlijk ook nog plek voor 4Tracks. Dat is met Creati, Dick, Dr. Dark, Alan Rich en Nexton. Uiteraard zie ik ook nog een feestje voorbij komen in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Dat is een indoor feestje. Met heel veel namen zoals ik zie. Ik zal er even een paar met je doornemen. Bun Xiapa heb je daar vanavond met Sin City en Da Capo. Dina Gato en Da La Noise heb je daar vanavond staan. Enno Apa heb je daar staan en Pascal Morris. Uiteraard is Philly Luzu daar ook weer bij. En Sunnery James en Ryan Marciano. Er is natuurlijk ook nog een afterparty daar natuurlijk. Dat is natuurlijk uiteraard met dezelfde mensen. Alleen dat stond heel anders op partyvlog in één keer. Dus ja, gaat gewoon nog even een avondje door. Hè.

is net terug uit de supermarkt met wat snacks en gezinstijd om het helemaal mee te maken. De timing kan niet beter. Je wil alleen maar hopen dat ik niet alles binnen een half uur opeet. Nou, dan is het heel veel sterker. En anders dan tegenwoordig flink, hè? Vliegen we zo'n stuk tot laat. Dus, En even kijken, ik zie er nog eentje van Lisa uit zal zijn. Het is een goede avond, zaterdagavond betekent normaal.

0: een beetje op mijn eigen feestje. Het
1: scheelt een hoop wachtrijen en ringlampjes.
0: Dan ben ik het zeker met je eens. Want is het duur en tegenwoordig. De benzineprijs is niet alleen duur, maar ook gewoon drank halen in een kroeg bijvoorbeeld. Niet normaal, echt niet normaal. We gaan verder hier met een housekamer, zoals ik al zei.

luisteren. Zometeen, na 12 uur, heb je natuurlijk het nieuws en een beetje op de hoogte gebracht natuurlijk van de reclames en zoals ik zei, het nieuws. En dan is Trends Live een uur lang, van 12 tot 1. Dank voor het luisteren, tot volgende week.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. En dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: An hour dance, trance and house music. Trance live.
14: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
15: Ladies and gentlemen,
16: brothers and sisters,
14: the party starts here.
17: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.
18: In my Motorola.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met